0: Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, na onderzoek. Eerder was nog niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk gestorven was door het virus. Mexicaanse schoolkinderen krijgen een maand eerder zomervakantie. En dat komt door het WK, dat Mexico samen met de VS en Canada organiseert. Ouders, onderzoekers en werkgevers zijn absoluut niet blij met die langere vakantie. Onder meer omdat opvang een heel gedoe wordt. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven, maar hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag wat vaker bewolking en iets minder warm. En zondagavond kan het soms gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Rainbow Events voor openings.

0: autobedrijf Carimo.
1: Spotgoedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar autobedrijf Van der Veen.
0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op www.vdv.nl.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig boven.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. In Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een grote chemische aanval in 2013. Dat was in een buitenwijk en er kwamen volgens mensenrechtenorganisaties zeker 1400 mensen bij om het leven, onder wie ook kinderen. Assad zelf zit trouwens nog altijd in Rusland. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer dan 3 dagen kan aanhouden. De afspraak gaat vandaag in, omdat Rusland dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wil vieren. Op Trumps verzoek stoppen beide landen met de aanvallen tot en met maandag. Een Duitse vrouw die begin deze maand overleed op cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat blijkt nu volgens het WHO uit labonderzoek. Een 65-jarige Duitse vrouw die veel met haar optrok is niet besmet. Tot nu toe is bij in totaal 6 mensen het Hantavirus vastgesteld. Opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt ermee. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan krijgen we wat vaker bewolking en is het iets minder warm. En zondagavond kan het soms ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam woedt een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er ook een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om ramen en deuren dicht te doen. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Mochten ze toch verschijnselen krijgen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in een academisch ziekenhuis. Op dit moment lijkt er niemand meer besmet op het schip dat op weg is naar Tenerife. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 31 doden gevallen. Er is een staakt het vuren afgesproken, maar Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit op Libanon. Onder de doden is ook een hulpverlener en naar een vermist jong meisje wordt nog gezocht. En in Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een chemische aanval in 2013. Daarbij vielen veel burgerslachtoffers. Mensenrechtenorganisaties hebben het over meer dan 1400 doden. Ook veel kinderen overleefden het niet. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag koelt het wat meer af, maar dan is het ook nog grotendeels droog. Na het weekend wordt het wel een stuk wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houd hem rainbowevents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op veen.nl.

0: Sir Brady. Sir Brady.
1: Radio NL.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Maar toen de burgemeester besloot dat het klaar was en iedereen naar huis moest, hield niet iedereen zich daaraan. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er als het goed is niet gevochten tussen Oekraïne en Rusland. Het is een deal die president Trump heeft gesloten met Poetin en Zelensky. De Russen vieren vandaag namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Trump hoopt eigenlijk dat het staakt het vuren langer dan 3 dagen zal duren. In Amsterdam woedt er een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er een explosie. Komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om de ramen en deuren dicht te doen. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen en klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan koelt het wat meer af, maar ook dan nog grotendeels droog. Na het weekend een stuk wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friesestraatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op www.vdvan.nl.

0: Wij zijn trots op de muziek van eigen bodem.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.
3: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Na een rustig verlopen protest gisteravond tegen een nieuw AZC in Apeldoorn zijn er toch mensen opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. De burgemeester had later op de avond een noodbevel afgegeven en dus moest iedereen weg, maar niet iedereen luisterde naar de politie. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt is nog niet duidelijk. Er komt veel rook vrij bij een brand in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daar staat een grote hoop schroot in brand bij een metaalrecyclingbedrijf. De rook trekt ook naar de Zaanstreek. Wie in de buurt woont, kan het beste ramen en deuren dicht doen en de ventilatie uitzetten. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer zal aanhouden dan de 3 dagen die nu afgesproken zijn. Het bestand is inmiddels ingegaan. Rusland viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Eerder deze week werd het bestand door beide partijen nog meermaals geschonden. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Toch zijn ouders en werkgevers helemaal niet blij met die langere vakantie. Zij vrezen dat het ontzettend moeilijk wordt om opvang te regelen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar vanmiddag is er wel meer kans op wat lichte bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Dag liefie, mama houdt van jou.
4: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
5: Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Dit is de muziek van...

0: Huis en Tuin Arnhem in Duiven. Kozijnen, schuifwanden, veranda's, carports en overkappingen. Alles op maat gemaakt en van topkwaliteit. Bezoek onze showroom in Duiven. Of check Huis en Tuin
1: Arnhem.nl. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Bij Huis en Tuin Arnhem in Duiven, nu 21% korting. Check onze actie op huisentuinarnhem.nl.
2: Voor de kweker, deboerdrachten.nl, met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
3: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
3: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
3: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Ben je ook zo bijlabeu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren. Nee,

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: De dag start zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Er staat een matige oostenwind. Alleen op de Wadden blijft het iets minder warm, een graad op 16. In de middag kans op wat stapelwolken, morgen wat minder warm en bewolkt. Dan kan er ook in de avond in het zuiden wat regen vallen.
0: Radio NL.
1: Radio NL.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
4: Bouwcenter Concordia.
3: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Voor de professionele en particuliere bouwer.
4: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.
8: Dit

0: Radio.nl.fm.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Er komt in beide gevallen veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere demonstranten opgepakt. Volgens Omroep Gelderland verliep het protest rustig. Er waren zo'n 200 mensen met vlaggen, spandoeken en fakkels. Maar toen de burgemeester vond dat het genoeg was en iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Krijgen ze toch verschijnselen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis. Er zouden nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord zijn van het schip. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven, want ook de vrouwen van PSV zijn landskampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis. Ze wonnen thuis met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Vorige maand werden de mannen kampioen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Het blijft droog met vanmiddag kans op wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.

0: te streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangestel.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leusen.
3: Anderhalf uur lang met band.
2: Hier moet je bij zijn.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
4: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
3: Die andere stuiterbal daar.
4: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje? Koffietje doen?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streek.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
7: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
8: Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
7: Aldi.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
13: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Radio NL. Verkeersinformatie.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Huis en tuin Arnhem in Duiven. Kozijnen, schuifwanden, veranda's, carports en overkappingen. Alles op maat gemaakt en van topkwaliteit. Bezoek onze showroom in Duiven. Of check huis en tuin
1: Arnhem.nl. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Bij Huis en Tuin Arnhem in Duiven. Nu 21% korting. Check onze actie op huisentuinarnhem.nl.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Zullen te veel?
5: Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Voel de adrenaline. Zondag 10 mei, het motortreffen in Hoornsterzwaag. Kom met je motor en doe mee aan de rondreis.

0: schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu in de webshop Henk Weijgaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP...

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: De dag start zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Er staat een matige oostenwind. Alleen op de Wadden blijft het iets minder warm, een graad op 16. In de middag kans op wat stapelwolken, morgen wat minder warm en bewolkt. Dan kan er ook in de avond in het zuiden wat regen vallen.
3: Altijd aan Radio NL.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Voor de stratenmaker. Deboerdrachten.nl met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
2: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie.

0: zelf schade en help met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
1: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.
4: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.

0: overal te streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangestel.nl.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
4: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
5: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
5: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
5: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Amster!
6: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
7: Anderhalf uur lang met band.
6: Hier moet je bij zijn.
7: Kaartverkoop, radionl.fm.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De brand brak vannacht uit in grote hopen schroot. Datzelfde gebeurde ook bij een bedrijf in het Limburgse Zwalmen. De brandweer is op beide plekken met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij. Veel grote bedrijven in Nederland verhogen de reiskostenvergoeding nog niet van 23 naar 25 cent per kilometer. Dat heeft het ANP uitgezocht. Werkgevers mogen dat doen omdat de benzineprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat veel werknemers met het OV, de fiets of elektrische auto reizen, maar ook thuis werken. In Apeldoorn was gisteravond een protest tegen de komst van een AZC. Dat verliep rustig, maar na afloop zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Ze gingen niet naar huis, terwijl de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Op het protest waren zo'n 200 mensen afgekomen. Ze liepen met spandoeken en fakkels. Alle Nederlanders die van het cruiseschip komen waarop het hantavirus uitbrak, moeten eerst 6 weken thuis blijven. Dat meldt minister Hermans. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. Het schip wordt morgen in Tenerife verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk naar ons land gehaald. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er is vanmiddag kans op wat bewolking en het blijft droog. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ben je ook zo baila beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
9: Migos, here we go!
10: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Radio NL.
12: Verkeersinformatie.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A20 naar Hoek van Holland bij 31,4. De A28 naar Utrecht bij 14,4. En de A58 Breda Bergen op Zoom bij 75,7.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: autoshows.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op VDV.

0: Drukkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single Een Leven als een Prins.
8: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal.
7: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
11: Voel de adrenaline. Zondag 10 mei, het motortreffen in Hoornsterzwaag. Kom met je motor en doe mee aan de rondrit of trailparcours. En donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Het 30ste oldtimerfeest barst los. Met muziek, circus, kermis, klassieke races, tracker track en het grote jaar en onderdeel.

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: tijd aan. MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: De dag start zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot 22 graden. Er staat een matige oostenwind. Alleen op de Wadden blijft het iets minder warm, een graad of 16. In de middag kans op wat stapelwolken. Morgen wordt het minder warm en bewolkter. Dan kan er in de avond ook in het zuiden wat regen vallen.
1: Radio NL. Dit is Radio NL.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Huis en Tuin Arnhem in Duiven.

0: is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
2: Bij Huis en Tuin Arnhem in Duiven. Nu 21% korting. Check onze actie op
3: huisentuinarnhem.nl.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
1: Bouwcenter Concordia.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
7: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
8: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
7: In Klazina Veen.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
11: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
12: Anderhalf uur lang met band.
11: Hier moet je bij zijn.
12: Kaartverkoop, radionl.fm.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In een appartementencomplex in Tilburg is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Tientallen bewoners moesten hals over kop hun huis uit. Een aantal is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de mensen terug kunnen is niet bekend. Volgens bewoners zou een vergeten kaars in een appartement de oorzaak zijn. En nog meer branden vannacht in 2 metaalrecyclingbedrijven. Die in Zwalmen in Limburg is inmiddels uit. In Amsterdam is het zijn brandmeester nog niet gegeven. De branden ontstonden in afvalbergen en er kwam veel rook vrij. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. In het Groningse dorp Doezum zijn vannacht 3 gewonden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. Volgens RTV Noord botsten 2 auto's op elkaar. 1 kwam in een tuin terecht, de andere tegen een muurtje. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Ouders en werkgevers zijn er helemaal niet blij mee. Zij denken dat

het moeilijk wordt om opvang te regelen. De kinderen moeten wel weer eerder terug naar school. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Even over later.
7: Sst, ik ben aan het streamen.
6: Sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal!
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda. Radio NL.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij 202,1. A12 naar Utrecht vanuit Den Haag bij 9,0. En op de A28 naar Utrecht bij 14,2.
12: Dit is de muziek van...

0: Huis en tuin Arnhem in Duiven. Kozijnen, schuifwanden, veranda's, carports en overkappingen. Alles op maat gemaakt en van topkwaliteit. Bezoek onze showroom in Duiven. Of check Huis en tuin Arnhem.nl. Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel. Bij Huis en Tuin Arnhem in Duiven, nu 21% korting. Check onze actie op Huis en Tuin.
1: Dit is Radio NL. En bij ons hoor je...
2: En dan

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: In drie stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Radio NL. Radio NL.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
0: Dit is Radio NL. Bij ons hoor je... jouw muziek altijd aan.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snikbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
10: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
11: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
12: Shop. Henk Wijngaard stickers, petjes,
13: een gloednieuwe LP

Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog jong.

0: voor grond, weg en waterbouw. Deboerdrachten.nl. Met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
1: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweren en rollen.
0: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
6: BendyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BendyXL.nl.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
9: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
8: In Klazina Veen.
10: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single Een Leven als een Prins.
11: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klaar.
10: De single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Voel de adrenaline. Zondag 10 mei, het motortreffen in Hoornsterzwaag. Kom met je motor en doe mee aan de rondrit

0: Ernst de Zwaag.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
3: Anderhalf uur lang met band.
2: Hier moet je bij zijn.
3: Kaartverkoop, radionl.fm.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl.

0: Paviljoen de Lijnen zet de tijd op 10 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In Moskou is de militaire parade begonnen waarmee Rusland de overwinning viert op Nazi-Duitsland in 1945. De parade is dit jaar kleiner dan normaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo rijden er geen militaire voertuigen mee. Vanwege het feest is er een 3-daags staakt het vuren afgekondigd door bemiddeling van president Trump. Bij een woningbrand in het Brabantse Geldrop is vanochtend een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. Net als in Zwalmen in Limburg zijn er in Amsterdam geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij branden in metaalrecyclingbedrijven. Die ontstonden in afvalbergen. In Amsterdam wordt schroot uit elkaar getrokken om makkelijker te kunnen nablussen. In Zwalmen houdt de brandweer de boel ook nog in de gaten, maar is de brand wel onder controle. Er komen 3 openingsceremonies bij het WK voetbal, meldt de FIFA. 1 in de VS, 1 in Canada en 1 in Mexico. Dat zijn de organiserende landen. Mexico stad trapt af op 11 juni. De dag erna zijn de 2 andere. Er treden overal grote sterren op. Michael Bublé in Toronto en Katy Perry in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is, let's
2: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Even overlaten.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: En wat ook fun is, ruim €3500 voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
12: Het is een paar minuten over 10 geworden. Goedemorgen en leuk dat je luistert. Het is vandaag Nationale Henk Wijngaardag. Ik ga je zo meteen bijpraten. De gele truc is onderweg. We gaan nog even contact zoeken met Hessel Wijkstra. Die is aan het sturen. Nou, eerst even serieuze informatie. Op deze ochtend staan er 2 files te melden. Dat is de A2 Zatogenbosch richting Utrecht, 28 minuten. En de A27 Gorinchem richting Utrecht, daar staat 9 minuten. De snelheidscontroles, nou, dat zijn ook best wel veel op zaterdag. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Grattum, daar staan ze bij 205,5. De A28 Zwolle richting Groningen 101,8. En de A58 Breda richting Tilburg. Even opletten bij 57,5. Oh, dat was een hele... Ja.
13: Stefan Leer!
12: Nou, live vanaf locatie. We moeten nog even wennen, maar dat gaat allemaal goed komen. We zijn er tot 4 uur vanmiddag.
14: Dit is de muziek van Radio

0: dachten vandaag, we gaan even mooi rustig beginnen. Nou, we zijn officieel begonnen. We zijn live vanaf locatie Lichmis, vlakbij Nieuw-Leuzen op de A28. Als je eraf gaat, dan staat een hele hoge toren. En we zitten aan de andere kant. We zitten boven in een groot restaurant. Achter ons zit de McDonald's. Ook handig. Ik kijk uit op een heel zonovergrote verkeersplek. Er staan allemaal vrachtwagens staan hier. En het is gezellig. Vanaf 12 uur begint het eigenlijk pas. Is het toegankelijk voor het publiek. Maar ja, het is gewoon in principe openbaar terrein. Dus als je ons nog een beetje wil zien opbouwen en gewoon even ouwe hoeren en kletsen. Je kan in principe gewoon langskomen. Vanaf 12 uur dan gate is los. Onderweg is de gele truc al. Ik ga zometeen even verbinding leggen met Hessel Wijkstra. Die rijdt naar Emmen toe. En wij zijn er live bij als Hessel Wijkstra. Die gaat zometeen, ja, die is aan het rijden. Gaan we zometeen allemaal laten zien op RadioNL.tv. Dan kun je gewoon bij zijn. Het moment dat de gele truc bij Henk Wijngaard aankomt. En dat Henk voor de eerste keer zijn gele truc ziet. Dat ga je gewoon zien zometeen. Nou, we wilden vandaag ook nog iets tofs doen. Daar hadden we dit voor gepland. Kijk.
1: Attentie, attentie, kanaal 14. Is daar nog iemand staan de bijbrek?
2: Attentie, attentie, de Lucky Lady op kanaaltje 14.
3: Ja, Roger, hier is de kannibaal.
4: Hey, hey, iedereen doet mee op de 27 MC.
0: Ja, nou ja, we wilden vandaag even contact leggen met vrachtwagenchauffeurs. Met mensen die gewoon de 27 MC bakkie thuis hadden. Kanaaltje 14 staan erbij. En we hebben man en macht. We hebben de alles bewogen op deze hele wereld om het voor elkaar te krijgen. En alles ligt hier ook gewoon. Alles hebben we stand-by staan. Alleen het ligt aan. Kijk, we zitten in een soort restaurantomgeving zitten wij. En daar zijn grote ramen, hele dikke ramen. En er kan geen raampje open hier. En de antenne moet op dak. En die moet buiten staan. En raters, de kabel is niet lang genoeg. En we kunnen ook niet een kabel krijgen. We zijn dan achter de schermen bezig om het te regelen om een nog langere kabel te krijgen. En dat moet dan een kabel zijn van 40, 50 meter. Nou, dat hebben we niet bij ons. Dus dat is echt eeuwig zon. Dus dat kunnen we vandaag even niet doen. Geen contact leggen via de 27 MC. Maar we hebben knappe mensen bij ons. We proberen nog even wat te regelen, want het leek me zo gaaf. De 27 MC aangesloten op de wenktafel. Nou, vandaag gaan er super toffe dingen gebeuren. Wij gaan je zeker allemaal bijpraten op de radio. En laat zeker ook even iets van je horen als ik nog een Wijngaard liedje moet draaien. Misschien een beetje uit het boxje, een liedje van Henk, dat je denkt, ja, die hebben jullie afgelopen week niet gedraaid. Ik weet nog een hele goeie van hem. Dan laat het maar even weten in onze Radio NL app. Toets het in of spreek het even in. Nou, dit wordt een dag om nooit te vergeten. Vanavond een jubileumconcert van Henk in een grote feesttent. Och, ik hoop dat je erbij bent.

0: we proberen zomerse muziek te draaien vandaag. Dat gaat goed komen. En ook heel veel verzoekplaten. Nou ja, de liedjes van vroeger, ze komen allemaal voorbij. En hoor dit eens even op de achtergrond. Hoor dit eens even. Dit is Hessel Wijkstra. Goedemiddag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: man. Jij zit nu echt in de iconische, legendarische, opgeknapte gele truck.
1: Ja, Stefan, je wilde niet geloven. Ik zit achter een stuurman. Ik rij hier op de... Ja, wat is dat eigenlijk voor weg? De Highway of Drenthe, dat moet jij weten.
0: Ja. Hunebedweg, hè?
1: Ja, de Hunebedweg.
0: Hunebed nou, Highway. Oké.
1: Ja, onderweg naar Emmen in een prachtig gerestaureerde truck. Het is niet normaal. Elk klinkje van de nagels zijn gepoetst. Het is echt, ik ben echt, ja, ik heb er...
0: Oh, ja.
1: Uur, dat hebben ze toch wel even geflikt.
0: Ja, joh, maar hoe is dat gevoel? Want jij hebt natuurlijk ook heel veel vrachtwagenliedjes gezongen. Hoe is het dan om in de echte Henk Wijngaard-truc te mogen rijden, Hessel? Vertel eens
1: even. Ja, dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Ik heb er vannacht niet van geslapen eigenlijk.
0: Dat snap ik, ja.
1: Ja, want we gaan even terug 40, 50 jaar in de tijd met die wagen.
0: Ja.
1: En dan merk je dat zo'n cabine heel veel lawaai heeft. Maar dat is, het is nostalgie.
0: Ja.
1: Je ruikt hem, hè, als je hem start. Als je zeg maar de loods uit moet, dan moet je eens lucht draaien en dat soort zaken.
0: Ja.
1: En dat gaat allemaal niet vanzelf. En die mannen die hier aan gewerkt hebben. En ook onze collega Nico Bosma, die heeft het allemaal tot in de puntjes verzorgd. Want het was nog spannend om het allemaal af te krijgen.
0: Ja, precies.
1: En Nico Bosma stond vanmorgen nog met een stone cleaner zojuist de laatste poetswerkzaamheden te doen.
0: Het is een pareltje.
1: En nu rijden we hier gewoon het is echt een pareltje geworden.
0: Maar hoe gaat het? Heb je al achtervolgers? Staan mensen al op viaducten foto's te maken? Valt die op? Toeteren mensen en zo?
1: Ja, zeker. Je ziet vrachtwagenchauffeurs, collega's hier met de bek open voorbij rijden van wat is dit? En je ziet mensen op de parking ons inhalen en dan later een foto of filmpje maken.
0: Ja.
1: Ja, dan zwaaien we wat en toeteren we wat. En dit is echt een super... super iets om mee te mogen.
0: In principe, even voor mensen die het allemaal niet allemaal gevolgd hebben, die het weten. Jij bent vanmorgen naar een geheime locatie gereden waar die truck is gemaakt en opgelapt. En vanaf daar, jij bent onderweg dus naar Henk Wijngaard.
1: Ja, en sterker nog, er rijdt een hele kolonne achter ons aan. Van die oldtimer club, die hebben natuurlijk allemaal zo'n oud bezie.
0: Ja.
1: En die zie ik hier in de spiegels, in die super schijnende, chrome spiegels die hier aan zitten.
0: Heel gaaf.
1: Zie ik ze achter ons rijden. Dus ik heb een hele sliert, ik rijd voorop in het konvooi, zeg maar, zo moet je zien.
0: Te gek, man. En we gaan het allemaal volgen natuurlijk op radionl.tv. Je bent nu nog niet te zien, maar wij gaan binnen nu in een paar minuten gaan we jou zichtbaar maken. Dat we ook mee kunnen kijken in de cabine, hoe het er naartoe gaat. En ook het moment natuurlijk. Dat jullie aangekomen zijn in Emmen en dat Henk Wijngaard echt voor de allereerste keer zijn truc ziet. Hij heeft hem natuurlijk gezien in het AD. Er stond een foto, toen hij half opgeknapt was, stond natuurlijk in de krant. Maar hij heeft hem nog niet gezien, dus ik ben ook benieuwd naar zijn reactie, joh.
1: Nou ja, je moet je voorstellen, ik moet straks krijg ik een hele zware klus. Want ik moet straks een woonwijk inrijden, begrijp ik, met een onbekrachtigd stuur en een oud beestje waar je mee moet dubbel klutsen. En ik moet radio maken.
0: Ja.
1: En dan moet ik uit die wagen springen om Henk zijn reactie te vangen. En onze cameraman die komt straks bij ons inzitten, maar die is nu vooruit aan het rijden naar, waar het gaat gebeuren.
0: Jeetje.
1: En daar, kijk, ze knipperen ook allemaal toe, anders toetreden.
0: Mooi. Oh, doet die toeter nog eens? Laten we... Ja, fantastisch, man. Dit is zo jaloersmakend. Wij zijn allemaal zo jaloers op jou, Hessel, vandaag. Fantastisch, man.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
0: Jeetje.
1: Ook wel.
0: Nou,
1: straks gaat het natuurlijk om Henk. Om Henk Wijngaard. En die staat daar met zijn familie, met zijn kleinkinderen.
0: Ja.
1: En weet ik veel met wie er allemaal staan. Ik begrijp dat er 5 cameraploegen op ons staan te wachten.
0: Ja.
1: Dus ik ben wat er zenuwachtig van, eigenlijk.
0: Ja, precies. En Henk hoort nu zijn eigen truc al brullen op de radio. Die zit ook te luisteren. Die hoort dit ook.
1: Ik zal hem nog even in de vervuilingsbak
0: doen. Laat
1: hem
0: horen. Hoppakee! Machtig! Machtig dit!
1: Wat een geluid, hè?
0: Ja, joh, niet normaal. Nou, we hebben nog wel even contact zo meteen. Hoe laat is ongeveer de aankomst, denk je daar? Is dat te zeggen? Of
1: het is natuurlijk gissen, maar geen idee.
0: Oké, we gaan het zien, joh. Ik draai even liedjes en we gaan nog even contacten zo. Ik vind het leuk om even gewoon vanuit de cabine van Wijngaard. En we gaan het even fixen dat jij zichtbaar bent. Ja?
1: Ja, en als je nog goede vragen hebt, want ik ben natuurlijk helemaal helemaal opgewonden. Als er nog goede vragen zijn voor Wijngaard, moet ik dat even van jou hebben ook.
0: Hè? Ja,
1: dat,
0: precies.
1: Hij zit hier straks achter stuur. Ik kan hem alles vragen, want straks hebben we hem helemaal
0: in. Ja, precies. Dat heb ik wel even door. Ik zit altijd vol vragen. Ik heb wel even door. Komt goed, Hessel. Dankjewel, man. Hoi, hoi. Laat hem nog even brullen. Hoppakee. Fantastisch. fantastisch, fantastisch. Vandaag op Radio NL, waar anders natuurlijk, is het de Nationale Henk Wijngaarddag. Met vanavond als ontknoping natuurlijk een heel groot feest waar Henk gaat optreden. Daar moet je gewoon bij zijn. Er zijn nog een paar kaarten te koop. Dus zorg even dat je dat gaat scoren. En natuurlijk ook hebben we best wel veel artiesten gevraagd. Wat vind je nou eigenlijk van Henk Wijngaard?
2: Nou ja, Henk, kijk, ik ben nu even kijken, 44. Ik zing al vanaf mijn 9e jaar. En ik heb ben heel vaak Henk tegengekomen. Super, super lieve man. Altijd eenvoudig mens. En overal waar hij stond, deed altijd iedereen mee met zijn hits. Met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brunnenpas. Ja, tuurlijk. Ja, nou, mijn moeder die draaide altijd Koos Albers, Bauer, Hazes, maar ook Henk Wijngaard. Dus, hey Susie, de bui is over. Ja, Henk is gewoon echt een legend, toch?
0: Frank van Etten. Mooi.

0: Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, fleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
1: Huis en tuin Arnhem in Duiven.

0: 50 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De prijzen stijgen de pan uit. Uw goud en ook uw zilver zijn meer waard dan ooit. Lever nu al uw sieraden, munten, bestek of servies in bij juwelier Elja en krijg de hoogste prijs. Kom vrijblijvend langs bij juwelier en edelmetaalhandel Elja. Wolfsbergenweg 50 in Emmen. Juwelierelja.nl.

0: voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
4: Gritter Chalet en Staakcaravans.
3: Kijk op grittercaravans.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
7: Ben je ook zo bijlabeu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada, nu overal te streamen en te beluisteren.
8: Migos, here we go!
9: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal... op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
15: Laat het hier zijn.
16: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP... met al zijn grote

0: Ja,
1: Wijngaard hier.
0: Hey!
1: Wat doe je toch met die muziek?
0: Nou, niks nog, ik weet niet.
1: Draai toch eens wat leuks voor die truckers.
2: Stop 18 wielen!
1: Anders pak ik nu mijn gele truck en rij rechtstreeks naar de studio.
0: Nou, dat is precies de bedoeling vandaag, Henk.
3: Radio NL. Dit is deze week.
4: Deze week.
3: De Hollandse Nieuwe.

0: onze nieuwe van deze week. Gino Kraus met fa. Maar ja, gewoon een goede plaat. Dat is echt niet normaal. De Nationale Henk Wijngaarddag is het op Radio NL. Ja.
1: Vandaag is het de Nationale Henk Wijngaarddag.
2: Natuurlijk.
1: Op Radio NL. Maar anders.
0: Ja, en we gaan je de hele dag bijpraten natuurlijk. En vanaf 12 uur ben jij van harte welkom hier op het terrein. We zijn aan het uitzenden met de lichtmis. Ik zit boven in een restaurant, maar we hebben gewoon de deur opengezet. Dat zou eerst niet, maar ik heb hem even opengezet. Je kan gewoon even kijken bij mij. Handje geven, we zien of wij aan de radio maken zijn. Terwijl op het plein hier bij de lichtmis gebeuren toffe dingen. Er zijn Amerikaanse trucks komen aanrijden. Een hele ouderwetse Scania, groene. Ik heb er weinig verstand van qua naam en zo. En het loopt lekker vol hier met mooi bekijks. Dus als je met de familie vandaag naar ons toe wil, dan kan dat prima. Henk Wijngaard, de aankomsttijd van Henk Wijngaard weet ik ook zometeen. Die weet ik al, maar dat ga ik natuurlijk wel even verklappen. Ik ga nu even weer contacten met de gele truc onderweg naar Emmen, naar Henk Wijngaard. En met Hessel Wijkstra achter de stuur. Goedemorgen. Henk? Nee, Hessel. Nee, Henk 2, goedemorgen.
3: Ja, nee, ik ben even gestopt. Even drie kwartier maken natuurlijk. Hè, want ik moet even stoppen, want ik wil er even omheen lopen. Hè. Olienaaf, of hoe heet dat? De naaf even voelen en zo. En, ja. De oliedruk is goed, zie ik hier. Het is natuurlijk een oud beestje wat heel lang heeft stilgestaan. Mm-hmm. Maar het gaat allemaal goed, joh. We hebben net de kachel uit moeten zetten met twee man. Maar het werkt allemaal.
0: Dus ja,
3: het is
0: bijzonder. Super. Ik ben ook zo benieuwd hoe het kreng eruit ziet. Want we hebben natuurlijk...
3: Dat ziet er heel mooi uit.
0: Ja, hè? Niet normaal. Niet normaal.
3: Ja, ik kom wel janken vanmorgen.
0: Ja, want ik weet het verhaal, want er is een boek natuurlijk. Maar het verhaal, Henk heeft hem zelf gevonden in de tijd. Heeft hem gekocht van een melkfabriek. Heeft hij allemaal zelf betaald. En ja, voor hem is het wel echt gewoon puur emotie ook. Als hij dat ding weer ziet. Kan niet anders.
3: Nou, we gaan hem dat natuurlijk allemaal vragen straks. Dat is de bedoeling als hij hier rijdt. Maar hij moet denk ik eerst even wennen. Want er komt ontzettend veel over Henk heen deze week. Van alle hoeken en kanten, zoals je weet.
0: Ja, precies, ja.
3: Maar het is natuurlijk ook, als je er goed over nadenkt, ik heb dat vannacht kunnen doen. Dan is er natuurlijk ook, zijn er drie generaties die gewoon met hem opgegroeid zijn.
0: Ja.
3: En we krijgen natuurlijk in de studio ook altijd berichten van mannen die gewoon chauffeur zijn geworden. Omdat Henk die liedjes zo mooi maakte. Eigenlijk de romantiek beschreef van het vak.
0: Ja.
3: Het is allemaal niet zo mooi als hij het soms bezingt. Maar heel veel werden wel getriggerd om gewoon beroepschauffeur te worden. Ik zelf ook eigenlijk.
0: Ja, nee, precies. Want ik ben absoluut geen vrachtwagenchauffeur. Maar als ik dan die liedjes draai in de auto, dan voel ik mij, omdat hij het zo met emotie bezingt, voel ik mij een vrachtwagenchauffeur. Ik denk, ja, wat gaaf. Kijk, en datzelfde Benny Jolink ook altijd met die boeren en zo. Daar zit je gewoon met kippenvel, zit je ernaar te luisteren. Omdat ze het meemaken en omdat ze het echt zijn. En omdat hun daarin zitten in die hele...
3: Weet je wat het bijzonder is aan Henk? Gisteravond zat ik op een Radio NL te luisteren. Of gistermiddag bij jou.
0: Mm-hmm.
3: En dan hij zit al 50 jaar. Hè? Ik ken zijn muziek al 50 jaar. Nou, ik zit ook zelfs in die muziekwereld. Maar er komen steeds weer nieuwe liedjes naar boven van je zegt van, hè?
0: Ja.
3: Nog nooit van gehoord. Jij draaide gisteren de Duitse pikante, weet ik
0: het
3: allemaal.
0: Ja, die medley,
3: fantastisch toch?
0: Ja, die is toch mooi. Ja, zeker.
3: Ja. Of dat had ik nog nooit gehoord.
0: Een strohoed en een zakdoek en een strohoed. Dat is ook zo'n liedje. Dat is net het huisje bij de brug eigenlijk. Ja, er zijn al zoveel onontdekte liedjes, denk ik, van Wijngaard. Denk ik.
3: Hij heeft overal over gezongen. Maar ik mis zo de verhalen. Hoe komt het tot stand en zo? Want Henk kan denk ik wel een week vertellen dan. Dus dat is heel lastig.
0: Ja.
3: Maar als er nou echt een liedje is waarvan je zegt van, ja, daar wil ik de oorsprong wel eens van weten. Ik had het van de week met dat oorlogskind. Ja, dat heeft hij echt uitgelegd in de biografie. Maar goed, we gaan straks staan op een punt om een... we hebben de dag van ons leven hier bij Radio NL. Want we gaan in de iconische Wijngaardtruc. Gaan we straks naar zijn woonplaats. Gaan we hem oppikken.
0: Ja.
3: En dan proberen we natuurlijk alles in beeld te brengen. En in geluid te brengen.
0: Ja, precies. En volgens mij zijn jullie al vlakbij. Het kan niet anders. Jullie moeten daar...
3: Stefan, we staan hier op een parkeerplaats. Er staan zeggen en schrijven 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 man met een camera op ons gericht.
0: Nee, joh.
3: Hier op de parkeerplaats. Ja.
0: Jeetje. Ja. Het wordt...
3: De boer die hier aan het maaien is of aan het schudden is, die stopt om te kijken. Ja, bizar.
0: Er worden zoveel filmpjes en foto's van gemaakt van het gele monster.
3: Auto's draaien de parking op voor ons hier. Ja, geweldig.
0: Jeetje. Ja. Maar kun je al iets zeggen? Hoe laat? Ik denk vanaf 11 uur. Als jullie er zijn, dan gaan we echt op radionl.tv online gaan we het allemaal kunnen zien.
3: Ja, ik denk dat het moment zou zijn rond, als ik dat zo inschat, tussen nu en een kwartier of zo.
2: Oké. Okay.
3: Ja,
2: weet je wat we dan doen? Weet je wat we doen,
3: Hessel? 6,8 kilometer van de plek af. Dus,
2: dan skippen we gewoon even alle serieuze zaken, de commercials. We gooien alles. Dit moeten we gewoon meemaken, toch? Op de radio. Klaar, toch?
3: En heb je de mensen al opgeroepen om op de viaducten te gaan staan?
2: Nee, ik zit hier ook net aan de koffie. Dus, dat is wel een goed iets, inderdaad. Want de route die is helemaal bekend. Hè. Die staat online op radionl.fm. En inderdaad, het zal wel heel gaaf zijn als iedereen gewoon even een soort ode. We vieren zijn verjaardag, maar dat iedereen ook even langs de weg gaat staan en klappen en zwaaien en foto's maken. En Henk gaat natuurlijk toeteren als een idioot, dat weet ik nu wel. Dus inderdaad. Dus kom alsjeblieft met z'n allen langs de route staan. Gezellig, leuk.
3: Nou, er schijnt ook nog een afzetting te zijn op de autobaan.
2: En dan op de autobaan ook gewoon. Ja.
3: Ja. Oh. En autobaan koorts, hè? Ik zit in de termen van Henk. Ja. De zon schijnt weer in onze cabine hier.
2: Ja.
3: Maar bij de afrit Staphorst, daar moeten we er allemaal af.
2: Ja.
3: En dan moet Henk even een stukje binnendoor.
2: Oh.
3: Dus misschien is het wel een idee om, om daar wat te gaan staan.
2: Ja, dat is wel een hele goede tip, joh. Ja, dit wil je gewoon. Dat je langs de kant staat met je zoontje bijvoorbeeld.
3: Een motortje begint.
2: Die helemaal bevlogen is van vrachtwagens. Dan komt Henk Wijngaard in zijn eigen truck voorbij rijden.
3: Hoor dit dan? Als je naaimachine.
2: Bizar.
3: Dit is toch veel mooier dan een elektrische auto.
2: Hey. Ja. Heel gaaf. Nou, Hessel, we gaan je zo meteen spreken, man. En ik skip gewoon alles wat hier is. We gaan het op de radio horen. En op radio.nl.tv kun je bekijken hoe Henk hoe zijn ontmoeting is weer met zijn gele truc. Mooi, man.
3: Ja, tot zometeen.
2: Ja, tot zo, hè. Hoi, hoi.
3: Ja.

0: van Hemert en zoet zoutzuur. Hij weet niet dat ik hem in de uitzending gooi, maar ik ga toch even checken of er nog wat gebeurt bij Hessel Wijkstra in de gele truc. Goedemorgen Hessel, hoor je mij?
1: Ja, goedemorgen. Oh, zeker, laat het duidelijk.
0: Hoi. Staan erbij, ik hoor het gewoon. Ja, top jongen, top. Ja. Nou, kun je nog iets vertellen wat er aan de hand is bij jullie? Wat gebeurt er?
1: Ja, we zijn even aan het afstemmen, want je moet je voorstellen, het moet met camerawerk allemaal opgevangen worden. En ook qua geluid met Henk en zo. Ja. Dus we hebben te maken met allemaal regie. Ja. En dan gaan we dat proberen te timen, dat we daar goed aanrijden. Even een technisch verhaal, maar zo is het gewoon. Dus dat is het, daar wacht even op.
0: Ja, precies. Maar dat gaat binnen nu en een paar minuten gaat het gebeuren, toch hoop ik?
1: Ja, dat kan niet lang meer duren.
0: Nee, precies.
1: Dus
0: precies.
1: Als het goed is, dan zie je ons straks Emmen inrijden.
0: Precies.
1: En het meegemaken.
0: Ja. Ik heb de commercials alles even geskipt. Dat doen we eigenlijk nooit. Maar dit moment willen we niet missen op de radio. Dus we zien de consequenties wel. Maar dit moet gewoon gebeuren, vind ik. Hè? Zo simpel is het.
1: Hey, wat?
0: Ja, echt.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, toch?
1: Ja, natuurlijk. Nee, ja, zeker.
0: Ja, precies. Ja, maakt ook niet uit, joh. Hey, als er wat gebeurt, we houden even contact. En dan gaan we het live meemaken op Radio NL. Hoe de ontmoeting is tussen Henk Wijngaard en zijn gele truc. En je kan het meekijken op radionl.tv. Ga alvast even de stream opstarten. Ga alvast even kijken. Dan mis je in ieder geval niks. Hessel, tot zo.
1: Ja, tot zo.
0: Leuk.

0: Keukentafel. We zijn live op locatie, Radio NL. Bij de Lichtmis wil je komen kijken, dat kan gewoon. Je kan radio kijken, je kan vanaf 12 uur gebeurt er echt heel veel hier op het plein. Dus, de McDonald's zit hier, nou ja, dit kun je gewoon makkelijk vinden. Je moet wel even ergens anders parkeren, want dat is je wordt wel er naartoe geleid. Dat gaat allemaal goed komen. Er komen echt modde vette trucks hier momenteel aanrijden. En het wordt een happening. Henk Wijngaard die komt dus hier naartoe. En het moment, ik heb echt het commercial blok en de reclame. En het nieuws heb ik geskipt om het moment bij te maken. Maar er zit wat vertraging. Er is wat vertraging hier en daar. Dus dat had eigenlijk helemaal niet gemoeten. Maar goed, er komt weer gedoe van. Maar dat zien we dan allemaal weer. Zeg, we hebben ook heel veel artiesten uit het vak gevraagd. Goh, wat vind je nou van Wijngaard? En wat heeft Henk Wijngaard voor je gedaan? Zo vroegen we dat ook even aan Stef Ekkel.
1: Ja, absoluut opgegroeid met de liedjes van Henk Wijngaard. Het was bij ons vroeger natuurlijk altijd Nederlandstalig. En daar zat Henk Wijngaard stevast tussen. En toen ik begon met zingen, dat was mijn allereerste album wat ik ooit heb opgenomen. Daar stond een liedje van Henk Wijngaard bij op, uiteraard. Hey Suzy. En ik heb het succes mogen behalen wat ik heel graag wou. En dan kom je Henk voor het eerste keer tegen en dan denk je, ja, fantastische man. Wat een geweldenaar is dat. En inmiddels 80 jaar, nog steeds als een kei op het podium. Ja, ik kan alleen maar heel veel respect uitspreken voor Henk Wijngaard. En ik denk ook dat hij op dit moment weer mega populair is. Dat is zo bizar om te zien dat ook de jonge jeugd Henk Wijngaard weer opnieuw omarmt. En ja, dat verdient hij ook. Dus Henk, van harte gefeliciteerd met je 80ste. En plak er nog minimaal een jaartje of 20 bij aan. We gaan tot de 100.

0: een happening. Lichtmis, daar zijn we aan het radio maken. Loopt al lekker vol momenteel. Het is de Nationale Henk Wijngaarddag, joh.
1: Vandaag is het de Nationale Henk Wijngaarddag.
2: Natuurlijk.
1: Op Radio NL. Maar anders.
0: Ja, natuurlijk toch. Als er één station dat moest doen, dan zijn wij het wel. Nou ja, gaaf. We halen vlug in de uitzending Hesselwijkstra. Nogmaals voor de vierde keer goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ken je die film Convoy?
0: Ja, zeker ken ik dat.
3: Ja, ken je dan ook dat al die mensen eromheen rijden en je inhalen en dan weer terugschakelen omdat ze denken van ja, we willen erbij horen?
0: Ja, en filmpjes maken naast jullie rijden zeker, voor jullie gekkigheid, dat.
3: Ja, wacht even, ik moet even schakelen hoor, moment. Ja. Dubbel klutsen.
0: Dubbel klutsen ook. Hessel tussengas, mooi.
3: Ja.
0: Hey, dit is het moment, want ik heb, vertel eens even, praat eens even bij. Waar zijn jullie en wat gaat er nu gebeuren? Want we zijn ook live nu op radionl.tv. En we gaan het moment gaan we waarschijnlijk nu meemaken. Vertel eens even, Hessel.
3: Nou, ik moet je vertellen dat wij bezig zijn, ik ben aan het zoeken eigenlijk. Navigatie is ingesteld op zijn adres, zeg maar, waar we moeten zijn. Maar ik moet de kop er ook een beetje bij houden en dat schakelen is echt hard werken. Vroeger hadden die chauffeurs echt gewoon werken, weet je wel. Het is nu gewoon een gas geven. Ja. Maar volgens navigatie hebben we nog 4 minuten, 2,3 kilometer. En de aankomst is 14 minuten over 11. Dat is de status.
0: Oké.
3: Ja, dus dat is dichtbij. En we hadden dat wat eerder verwacht. En daarom zeiden we ook van laat de reclames maar even zitten. Ja,
0: daar waar die uit, joh.
3: Dus, sorry.
0: We
3: gaan gewoon lekker door.
0: Wij zijn de rebels van de radio.
3: En ja, wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar het levende icoon zelf, hè? Naar de levende legende zelf.
0: Maar,
3: want hoe gaat Henk reageren?
0: Maar wacht even, want ik heb geen. Gaan jullie ergens aanbellen? Staat Henk ergens te wachten?
3: Wat ik begrepen is, heeft de regie van ons, zeg maar, het is een heel productieteam wat er al weken mee bezig is. Die hebben de familie. Oh, ik moet hier even een bochtje maken. Dan moet ik even naar de 2 zeker, of 3. Wat is dit hier? Wacht
0: even. Hoor hem schakelen.
3: Ja, gaat goed. Ja, jongen, even dubbele klutsen. Dit is gewoon het. Okay. Hoor eens.
0: Het zou vandaag ook wel heel tof zijn als we nog even worden aangehouden door de politie. Dus als hij meeluistert, gewoon even aan de kant zetten.
3: Nee, gek, er zit geen schijf in. Hou op.
0: Er zit geen schijf in. Oké, prima. Dat zien ze wel door het. Kom goed.
3: Hey. Er geen schijven namelijk.
0: Nee, maar goed. Staat Henk, moeten we aanbellen? Staat hij ergens?
3: Wat zei je?
0: Ik zeg, moeten we aanbellen?
3: De familie die heeft hij opgetrommeld als een vrienden en bekende. Want ja, het is toch een speciaal moment wat er straks gaat gebeuren. Hier even een fietser. Dag meneer. Hoi. Zo. We zitten nou op een boerenlandweggetje. Ik weet niet, met al die vrachtwagens achter ons aan.
0: Jeetje, hoeveel zijn er inmiddels?
3: Komt dit goed? Nou, we hebben wat extra. Die jongens van die oldtimerclub die hebben ook een sleepwagen meegenomen. Mocht het fout gaan met het oude beestje, kan het toch doorgaan, zeg maar. Dan prikken we Henk gewoon achter de sleepwagen, weet je wel.
0: Dus het is ook echt een konvooi momenteel wat naar Henk Wijngaard toe rijdt.
3: Ja, het is echt een konvooi. Ja. Maar we rijden hier over een boerenweggetje Emmen binnen. En dat is even bijzonder. En ik zit voorop in het konvooi.
0: Ja. Wat zou Henk ook zenuwachtig zijn?
3: Ik heb de familie uitgenodigd en zo. Dus als het goed is, dan staat er een heel welkomsteam met natuurlijk media.
0: Ja.
3: Hè, van alle collega's. Want Henk is de hele week belaagd door media.
0: Mm-hmm.
3: Ik heb wat filmpjes vannacht zitten kijken van NPO Radio 5. Ja. Met Hendrikman.
0: Ja.
3: Bij RTV Drenthe en bij Gelderland. En overal wordt hij natuurlijk. Ja. Telegraaf stond hij in vannacht, begreep ik.
0: Dus Radio 1 zijn ze geweest.
3: Radio 1, ja. Het is echt. We hebben echt iets te pakken waardoor eindelijk de hele pers erop afkomt. Dat is toch geweldig.
0: Ja, precies. Volgens mij is de verwachting dat SBS6 die komt nog even filmen hier vandaag op locatie ergens. Och, dus,
3: dit moet je ook zien eigenlijk. Kan je niet zien zeker, hè? Nee, je hebt nog geen
0: beeld.
3: Hier staan allemaal mensen, net als bij Truckstar, gewoon in een bocht. Zo,
0: Weet je wat grappig is? Wij zien nu momenteel op RadioNL.tv zien we Wijngaard. Wij zien Wijngaard een LP signeren. Die is SBS6 is erbij, zie ik net. Die staan nu met Henk Wijngaard te praten. Ja, je kan het meekijken op RadioNL.tv. Daar zie je Wijngaard in beeld. In de afwachting van jullie dus. Dus hij staat ergens op een locatie. Mooi! Ik zie ook onze baas.
3: Moet je haar even goed doen, hè?
0: Onze baas is er ook. Die staat er ook achter. Hey, Nico staat er ook.
3: Staat hij er ook?
0: Ja, die staat er ook. Die is er ook.
3: Nou, dat is mooi.
0: En Henk krijgt vanavond in de feesttent krijgt hij ook nog een moddervette verrassing van ons. Dat weten ook nog weinig mensen. Maar dat krijgt hij ook. Dat vindt hij ook vast mooi. Dus,
3: als ik zou toeteren, zouden ze me dan horen, denk je?
0: Ja, doe eens.
3: Mag niet zeker.
0: Nee, hij kijkt nog niet echt. Nee, hij wordt geïnterviewd. Maar hoeveel kilometer zijn jullie er vandaan? Een kilometertje of 2?
3: Nog twee minuten.
0: Oh mijn god, ik voel de spanning ook.
3: 700 meter. Dus hey, dat moet goed komen.
0: Luister, bij de lichtmis, daar staat een heel groot scherm. Daar staan echt heel veel mensen voor om te kijken wat er allemaal gebeurt. Die kijken momenteel naar de beelden van Henk Wijngaard met waarschijnlijk een piraat met allemaal platen. Die, gaaf joh, gaaf. Wat een happening. Ik ben ook zo benieuwd hoe het bij jullie gaat zo.
3: Heb je wel zo'n konvooi in woonwijkjes hier? Hè?
0: Nee. Mag dat? Is dat legaal?
3: Ik zie het in de spiegel. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Oh, hier staan allemaal mensen. Even toeteren. We zullen hem even laten weten dat Henk Geert wordt vandaag. Ja. 80 jaar wordt hij bijna, 13 juni trouwens. En hoi. Oh, het is iets wat van de mensen, Stefan.
0: Nee joh, echt?
3: Ja.
0: Dat is wel heel gaaf. Ik luister gewoon even naar wat er allemaal gebeurt. Ik zit even te kijken hier. Ik ben niet vaak sprakeloos, maar ik vind dit toch wel even een momentje. Ik vind het heel...
3: Dit is echt alsof...
0: Maar deze gele truc, die is...
3: Volgens mij nou Henk Wijngaard zelf, weet je wel?
0: Ja. Maar gaan we deze truc... gaan we deze truc nog vaker gebruiken? We moeten vaker op pad met de ring. Ja, we bedoel de dag van de vrachtwagenchauffeur...
3: Ja, ik zie allemaal cameraploegen en zo, dus dat gaat allemaal goed komen. Ik weet niet waar ik heen moet trouwens.
0: Oh, ja, ik zie het. Jij bent te zien. Nu, op radionl.tv. Ja. Kijk eens, Henk. We moeten Henk even... Kijk eens.
3: Waar moeten we zijn, jongens?
0: Mensen, kijk even mee. Radionl.tv. Daar zijn de beelden momenteel. Henk Wijngaard, op zijn hoofd staat een camera gericht. In de achtergrond rijdt de gele truck. Daar zit Hessel dus op. Daar heb ik contact mee. Hij ziet hem. Hij zit te kijken. Hij is... Zijn vrouw staat ernaast.
3: Henk Wijngaard, is dat hier?
0: Ja.
3: Ik zoek Henk, maar daar is hij.
0: Hij ziet hem. Achterop staat heel groot Theo Peters. Van het vinylplaatje natuurlijk. De grote sponsor vroeger.
3: Een rondje, denk ik.
0: De grote sponsor vroeger ook voor Henk Wijngaard. Toen het allemaal nog niet zo liep met zijn carrière. Die man die betaalde toen heel veel.
3: Wij rijden eigenlijk Henk Wijngaard voorbij.
0: Ja, ik zie het. Maar dat geeft niet. Nou zien we ook de hele kolonne achter jullie aanrijden. Te gek.
3: We gaan even een rondje maken van de zaak.
0: Henk die staat flabbergasted. Die staat ook te kijken van, jongens, wat gebeurt er hier allemaal?
3: Kunnen we daar komen, Nico?
0: Het is leuk live, dat je luistert.
3: Ja, het is live, maar wij rijden... Ze staan op een soort van pleintje.
0: Ja.
3: Maar ik weet niet...
0: Je moet de beelden zien. Het is leuk dat je luistert naar de radio, maar je moet echt even naar radionl.tv. Daar zijn de... Kijk, hij moet... Hij moet... Hessel veegt net zeg maar de tranen uit zijn ogen. Hij moet er een beetje van huilen nu al. Hij staat te huilen.
3: Ja, echt?
0: Ja.
3: We zijn verdwaald.
0: Ja, nee joh! Hier langs? Hoe krijg je het voor elkaar? Gast!
3: Ja, het is hier ook een woonwijk.
0: Ja. We gaan... wacht even. Ik ga even kort schakelen met Teken. Die staat tussen het publiek. Teken, hoor je mij?
2: Jazeker.
0: Oh, mooi. We zijn even in afwachting dat Hessel weer terug is. Hoe is het daar op het plein voor ons?
2: Nou, wat jij zegt, er staat hier een heel groot scherm voor de lichtmis. Ja. En daar staan die mensen allemaal naar te kijken. Wij zijn net zo in afwachting als jij dat bent en als Hessel dat is.
0: Want
2: wat daar in Emmen gebeurt, is natuurlijk historie wat daar nu geschreven wordt.
0: Hij moest de bril afzetten om even een traantje weg te wezen. Ja. Zag je het? Allemachtig. Ik had er gewoon kippenvel van.
2: Ja, mooi is dat. Ja, dit is een belevenis en het zonnetje erbij. Dus het is echt een topdag. En straks natuurlijk hier die vrachtwagen naartoe. En hij gaat onderweg van Emmen naar de lichtmis. Gaat hij natuurlijk ook nog wel het nodige beleven.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat die hele route wel gewoon daar overal wel mensen staan. Dat kan
2: als
0: niet anders.
2: Dat kan niet anders. Als dat in Emmen al het geval is, dan denk ik dat wij straks de viaducten weer vol hebben. Wat hier al vergeleken met een aantal mensen die zeiden dat truckstar gevoel, dat komt nu helemaal naar boven.
0: Het ouderwetse truckstar gevoel.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft, in afwachting van.
0: Ja. Hey Hessel, hoe is het bij jou?
3: Ja, slecht. Verdwaal
2: in de woonwijk.
3: Wij gaan de actie en wij zitten hier vast in de woonwijk.
0: Oh nee. Teken, kun jij eens aan iemand vragen daar? Waarom hun eigenlijk hier zijn? Ja, voor wij gaan natuurlijk, maar of gaan we dat zometeen even doen?
2: Ja, dat kan nu ook wel. Ik gewoon willekeurig. Ik stap gewoon naar...
3: Waar kwamen we weg, Nico? Hier?
2: Naar een groepje mensen toe. Jullie staan ademloos te kijken naar het beeldscherm. Is het mooi?
4: Het is hartstikke mooi.
2: Blij dat je erbij bent.
4: Echt wel.
2: En straks komt hij hier geparkeerd, waar nu die mensen staan. Daar komt hij. Straks een fotootje.
4: Echt wel.
2: Mooi man. Nou, hier staat ook nog een groepje mensen. Jullie zijn er ook helemaal klaar voor?
5: Zeker.
2: Prachtig mooi. Emotie op het beeldscherm zojuist.
5: Ja hoor.
2: Henk die traantje weg moest pinken.
5: Nou ja, ik ben ook Henk, maar ik heb geen trein gepakt.
2: Oh, je bent ook Henk. Nou kijk, het is de Nationale Henkdag vandaag.
5: Ja, ja, zeker.
2: Dus vier het vooral.
5: Ja, gaan we doen.
2: Nou, je hoort het, Stefan. Iedereen heeft er zin in.
0: Zwaai even, je was net in beeld. Ook, gewoon, jij loopt,
3: we komen eraan.
0: Ja,
3: we komen eraan.
0: Kijk, daar staat hij. We hebben weer beelden vanuit Emmen momenteel. Onze baas hier af en toe is even in beeld. Die is ook super trots natuurlijk, want ja...
3: Hij heeft ook, daarin rijden dan, ja.
0: Hij heeft ook een akkoord gegeven natuurlijk. Kijk, nu gaan we het doen. Henk Wijn gaat er nu met zijn rug naar de gele truck. Hij draait zich om en kijkt ernaar en de truck gaat er nu aankomen. Het is wel een momentje, zeg. Mocht dat via de app niet lukken om te kijken, dan ga je naar radionl.tv. Dat lukt altijd. Dus via de app, dat ligt aan je wifi en dat soort dingen. Dus gewoon even radionl.tv. Nou, dit is het moment. Kijk mee op radionl.tv. Henk loopt om zijn truc heen. Hij raakt hem eens aan. Hij bekijkt hem echt vol ongeloof. Hij denkt bij zichzelf, staat dat oude monster, staat dat oude krenk, dat gele ding, staat er nou echt voor me en helemaal opgeknapt. Hij loopt nu naar de...
3: Meneer Wijngaard, uw vrachtwagen.
0: Hessel.
6: Hij stinkt.
3: Stinkt.
6: Ja, lekker.
3: een onvergetelijke geur.
6: Ja, mooi man.
3: Wat vind je ervan, Henk?
6: Ja, schitterend. Ja, hij schittert mooi. Hij schittert mooi. Ja. Hoe rijdt hij, Hessel? Ja, ik weet
3: het. De vlam in de pijp, hè?
6: Jezus, wat mooi. Ja, mooi man.
3: Hij rijdt geweldig.
6: Ja.
3: Maar ik pas er net in.
6: Dames en heren, hier bij de vrachtwagen van Henk Wijngaard, niemand minder dan Hessel Wijkstra, presentator en chauffeur.
3: Ja.
6: En
3: trucker. Nou, wat is het geweldige gevoel, Henk. Dit is echt geweldig, man.
6: Ja, dat is mooi. Ja. Ik heb net wel een traantje gelaten.
3: We reden net het huisje voorbij. Wisten wij veel dat we hier moesten zijn? Ja, heel de buurt weet het nu ook.
6: Nico is hees geworden van schreeuwen.
3: Ja? Hier moet je zijn?
6: Ja. Ja, nee, ik woon daar. Je reed, toen jij daarheen reed, dan weet je, rij je recht op mijn huis af. Waar die witte camper stond.
3: Ja.
6: Daar
3: heb ik niet op gelet, Henk. Nee. Want het was even bochten draaien daar.
6: Ja, je moest draaien. Je hebt een pleintje, kun je mooi ronddraaien. Ja.
3: Maar kijk eens goed. Kijk eens even goed, Henk. Kijk eens even naar die wagen. Wat vind je ervan? Loop er even mee met mij.
6: Ja. Dat is geweldig. Ja, is mooi. Mag ik hem aanraken?
3: Ja,
6: ja. Jezus, wat mooi. Hij is mooi. Ja. Weet je nog waar die voor waren?
3: Nee.
6: Voor de wind?
3: Ja.
6: Voor de spetters die omhoog kwamen, dat die niet op die deur kwamen.
3: En heb je dit bordje...
6: En hier hong een oude zakdoek, weet je nog waarvoor?
3: Ja, voor het schoonmaken van de...
6: Die wapperde tegen het raam aan om schoon te houden, ja. Ja. En ik zit even te kijken. Dat ging je... Ja, mooi. Oh god, mooi. Ja, mooi.
3: Klopt het allemaal, Henk? Was het echt zo als het is?
6: Ja, ik mis een paar dingetjes. Ik meen dat er nog een poppetje op zat of zoiets.
3: Ja, die hebben we wel, maar die staat op licht mis. Want die waren wat fragiel om er nou op te zetten, zeg maar. Dan zijn ze bang dat die eraf waaien.
6: Ja, mooi. En een Michelin-poppie. Ja, maar hij is...
3: Geweldig, hè?
0: Met een emotie.
6: Het is een meisje van 22 geworden, ja.
3: En dat snuitje had je het over, hè? Ja. Dat eigenwijze snuitje.
6: Ja, eigenwijze snuitje.
3: Maar Henk, het is nog lang niet over het verhaal. Want ja, wij eren jou natuurlijk vanwege je 80-jarige leeftijd bijna. Hè? En je staat nog gewoon wekelijks heel vaak op het podium.
6: Ja, dat klopt.
3: Je hebt drie generaties ben je aan het voorzien van prachtige liedjes.
6: Ja.
3: Niet alleen over vrachtwagens.
6: Nee, natuurlijk niet. 10 hits over trucks. En toen weer...
3: Noem mij nog eens een zanger die bijna 80 is en nog steeds zo staat te knallen als jij.
6: Ik heb geen idee. Nee.
3: Frank Sinatra?
6: Ja, die is 82, ja. Maar die is niet 60 jaar getrouwd geweest. dat heb ik
3: al. Waar is Treintje eigenlijk? Is ze er?
6: Treintje, die staat wel ergens.
3: Want hoe is jouw week verlopen, Henk? Hectisch, denk ik, hè?
6: Treintje. Ik weet niet waar ze gebleven. Waar is mam?
7: Ik zie je vandaag nog
3: wel. Henk, we hebben nog een... daar staat Treintje. Treintje, ja. Dag Treintje. Kom er even bij. Jouw eigen treintje, 60 jaar getrouwd.
6: Ja, boemeladibom.
3: Ja.
6: Mijn hart slaat boemeladibom. 60 jaar.
3: Ja. Van harte gefeliciteerd.
8: Dank u wel. Ja.
3: Hoe is het geweest de afgelopen week?
8: Ach, geweldig.
3: Ja. Hectisch?
8: Ja, hectisch. Hectisch en hele mooie dingen. Ja, echt wel.
3: Henk, we hebben nog een verrassing voor je. Want het hele verhaal van deze wagen is vastgelegd in een boek.
6: Oh, geweldig.
3: En dit is het eerste exemplaar. En die willen we jou graag overhandigen. Hè, want als je er even inbladert, dan willen wij even weten wat er door je heen gaat.
6: Ja.
3: Er staan er mooie foto's in.
6: Yeah.
8: Ja, ja.
3: Vertel eens, wat zie je aan de luisteraars en kijkers?
6: Ja, ik weet in mijn herinnering dat ik dat die inderdaad een melkwagen is geweest voor de kleine boer. Daar konden die grote jongens niet komen. En daar had
3: je hem, hè? Kijk naar kenteken.
6: Ja, ik weet het. MB. Ja. Ik ken hem 81. Het deed dus een 81 kijk, maar ook de kenteken begon met 81.
3: Het was gewoon een melkwagen. Hoe kreeg jij hem toen dan?
6: Ja, via een... Iemand die werkte bij Scania in Nederland. Ja. En die wist dat ik een vrachtwagen zocht. En die heeft gezorgd dat die bak daarop werd geplaatst. En die bak staat al eerst op een Mac. En dan is je op die Scania gezet. En die strepen, het is identiek. Het is ongelooflijk. En zo stond ik op de trein.
3: Zo stond je erbij, hè?
6: Achterin. Zo is hij geweest. Ja.
3: Het hele boek staat het hele verhaal in. Hij kijkt nu bijvoorbeeld naar de witte Scania, dat een kermisexploitant hem had overgekocht van jou, Henk.
6: Ja, ik geloof in een oliebollenhandelaar. Hij verkocht oliebollen, geloof ik.
3: En toen zag jij hem nog 25 jaar geleden. Toen zei jij van, net als ik overigens, laat maar zitten, dat wordt hem niet meer.
6: Nee, zo stond hij erbij. Ja, mooi.
3: Je moet er even in zitten, Henk.
6: Ja, ik ga erheen. Ik ga erheen. Trein, ik heb weer een cadeautje voor.
3: We gaan Henk de cabine in loodsen. Ja, we moeten... Kom even deze kant, Henk. Dan kunnen ze even een beeld van ons maken met de wagen.
6: Oh ja.
3: Kijk, dan kunnen ze meekijken. Wat een mensen staan hier, zeg.
6: Ja.
3: Ken je ze allemaal?
6: Ja, ze allemaal. Buurman, buurvrouw. Dat is een jazzduo, die twee daar. Ja. Co en een vrouw. Ze spelen jazzmuziek. Mij ook wel mijn muziek. Vind ik wel mooi trouwens. Ik hou wel van jazz.
3: Maar nou het rijden, Henk. Zometeen rijden.
6: En die meneer die ken ik ook. Deze hier ook.
3: Ja. Oh ja, deze is ook heel belangrijk voor jou geweest, hè? Ja. Dries, goeiedag.
7: Ja, Essel, goeie.
3: De manager van Henk. Hoe is het?
7: Ja, geweldig, hè?
3: Wat een spektakel, of niet?
7: Super, super, super. Ja, geweldig. Ja, dat heeft hij ook verdiend.
3: Niet normaal, hè?
7: Ja, geweldig.
3: Kijk, Nico zei ook, onze werkgever zei ook van... het worden vaak, mensen worden geëerd als het over is, als ze dood zijn.
7: Ja.
3: Maar wij doen het voor die tijd.
7: Of niet dan?
3: Of niet, Henk?
6: Ja. Er zijn ook wel een mooie anekdotes bij, hoor. Een voorbeeld is een Sinatra, Frank, die 82 was... optrad in Las Vegas. Een geweldige show neerzette. En in de kleedkamer even zijn oogje dicht deed. En hij kreeg ze helaas niet meer open. Ja, nou, dat
3: wel een mooie dood.
6: Vind ik, ja, dat wou ik net zeggen. Dat is zoiets moois.
3: Maar dat moet nog niet met jou, Henk. Jij moet 110 worden.
7: Die heeft het niet meer meegemaakt. Dus.
3: We gaan in de auto zitten, Henk. En dan gaan wij zometeen naar de lichtmis rijden. Hopen dat er heel veel mensen onderweg staan. En dat, we moeten jullie even bedanken voor jullie komst. Even een applausje voor iedereen.
0: Wat een mooie beelden. Wat een mooie beelden, Hessel. Wat gaaf.
3: Prachtig.
0: We hebben het helemaal even uitgezonden. En we zijn een muziekstation, maar dit hebben we toch even helemaal even laten horen, joh. Fantastisch.
3: Hij wordt nu gelijk geclaimd door SBS6 voor shownieuws, denk ik.
0: We hopen dat we nog even kunnen schakelen. Laten we dat nog even zien. En dan komen we zometeen even weer bij jullie terug, oké? Als Henk in de cabine zit en dat hij gaat rijden. Ja?
3: Ja. We zetten nu in de cabine.
0: Oh. Dan willen we eigenlijk wel even zien.
3: Maar even voelen. Ja, even horen hoe dat voelt natuurlijk. Lukt het, Henk?
0: Ja. Nog even, als het niet lukt via de Radio NL app, dan kun je gewoon even via de officiële, gewoon via Google natuurlijk even, gewoon via een website, radionl.fm, even kijken. Hè? Dan lukt het altijd.
3: Ja, dat is goed.
9: Ja, mag
3: dat?
9: Ja, dat is Henk. Ja, wat jij aan deze
0: De eerste keer zien we nu op RadioNL.tv dat Henk Wijngaard in zijn truck gaat zitten achter het stuur. Kijk hem blij zijn, man. Die man is gewoon even weer 12 of 13 jaar. Kijk hem genieten. En wat al meerdere keren op de radio is verteld, dat is gewoon zo. Ook al ben je 13 jaar of je bent 60 jaar, Henk heeft fans. Mensen vinden hem leuk. Het voelt waarschijnlijk als de opa, als een extra opa, een bonus opa, die nog kan zingen ook. Bijvoorbeeld mijn dochter is 13 jaar. Die zit in de tweede klas op de hogere rol, zeg maar. En die zijn allemaal 13, 14 jaar, die meiden, de jongens in de klas. Die zijn allemaal fan, die kennen allemaal Henk Wijngaard. Welke artiest, welk bandje heeft dat nu nog? Niet normaal. De beelden, radionl.tv. We draaien even een liedje en dan zometeen komen we terug. En dan gaat Henk daadwerkelijk rijden. We hebben de route staan op radionl.fm. Check die route en ga even langs je route staan, joh.
1: Vandaag is het een Nationale Henk Wijngaarddag.
10: Natuurlijk.
1: Op Radio NL. Maar anders.
0: Ja, er gaan nog veel meer toffe dingen gebeuren. En vanaf 12 uur dan ben je eigenlijk van harte welkom hier bij de Lichtmis. Zorg even dat je hier naartoe komt. Gewoon even kijken, even ouwehoeren met mede-fans praten. Er staan vrachtwagens hier om te bekijken. Je kan natuurlijk even een hapje gaan eten. Het wordt gewoon gaaf. We hebben een standje meegenomen. Tini van de receptie staat er zelfs in. Die is al dingen aan het verkopen. Dus heel erg tof. En vanavond hebben we natuurlijk ook een groot feest met Henk Wijngaard. En daar moet je gewoon bij zijn. De gele truc is aanwezig. Bij de feesten natuurlijk. Wat je verwacht wat er gaat gebeuren. Dat gaat er ook allemaal gebeuren. Dus genoeg te doen. Maar check even de route. Radionl.fm, daar staat de hele route. Ga langs de weg staan. Henkje gaat toeteren. Jij gaat zwaaien.

0: We hebben veel mensen gevraagd uit het vak, heb jij iets met wijngaarden? En we hebben dan niet de andere truckchauffeurs gevraagd, maar we hebben gewoon bijvoorbeeld een Jeffrey Parmentier. Die gast met zijn toeter hebben we gevraagd, wat heeft Henk Wijngaard voor jou betekend?
1: Heel raar, maar sinds dat ik hier op het Piratenverzijn kom als gast, is hij echt de man die het meest uitspringt voor mij. Thuis ook, wij wonen in Hillegom, dus in het westen, daar zijn ze niet helemaal bekend met Henk. Maar wij zetten iedere dag keihard Henk Wijngaard op. Dat is echt feest. Mijn vriendin ook. Haar wekker is zelfs Henk Wijngaard. Ik word ermee wakker.

Donnie en Robert van Himmet. Nogmaals, als jij zit te luisteren of je hebt het via gehoord, je hebt het op social media gezien, Henk Wijngaard komt naar de lichtmis. Rij je op de A28 en kun je deze kant op komen, dan moet je ook echt even deze kant op komen, want dit wil je gewoon niet missen. Die man is zo vlak, die is zo dichtbij. Die gele truck die staat hier zometeen om te fotograferen en het is gewoon gezellig. Hij gaat zometeen rijden, als hij gaat rijden, want hij moet nog wel even een stukje even proberen natuurlijk. Het is een dubbel klutsch vrachtwagen, dus hij gaat rijden en wanneer die gaat starten, dat hoor je dan zometeen op de radio. En dan zal het ongeveer 50 minuten tot een uurtje zal het duren voordat hij hier bij de lichtmis aankomt. Dus zeg maar plat gezegd, ik denk rond 1 uur dat Henk dan hier aankomt met zijn vrachtwagen. Dat is sowieso mooi om daarbij te zijn, dat je hier gewoon staat bij de lichtmis, naast de A28, dat je hier gewoon staat en je ziet in de verte al dat gele kreng aankomen rijden met Henk Wijngaard. Je hoort hem toeterend naar jou toe rijden. Ik vind gewoon, daar moet je gewoon bij zijn. Het maakt ook niet uit waar je woont. Er was een gozer net op zijn motor, die kwam helemaal uit Tilburg hier naartoe voor dat moment. Hij zegt, ik wil erbij zijn dat hij bij jullie aankomt rijden in die gele truck. Ik vind ook gewoon dat je dat niet moet skippen. Misschien stond er iets gepland dat je even naar de Jumbo moest met de vrouw of zo, maar skip dat gewoon even. Kom zometeen na de lichtmis. Vanaf 12 uur ben je sowieso van harte welkom. Gewoon doen. Niet voorbij laten gaan. Op die

0: Albert West. Geen dag zonder radio. Nou, we gaan even schakelen met de vrolijkste snuiter die we hebben meegenomen. Teken Wouda, die staat op het pleintje. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hé, man. Jij lacht ook altijd. Ik zie je van bovenaf te bekijken, maar je bent dat genieten daar.
1: Ja, tuurlijk. Ja, als je al 21 jaar bij dit werk mag doen. En ja. Dit is weer zo'n dag. Daar hebben we het over 10, 20 jaar nog over. Absoluut.
0: Wacht even. Zit je 21 jaar al bij Radio NL? Nee, joh.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Wauw. Echt waar?
1: Ja, ik hoef geen vrachtwagen.
0: Nee, ik zat aan te denken. Misschien moet je even een oude Volvo die je vroeger hebt gehad even opknappen en zoeken.
1: Doe je best. Nee, maar dit zijn van die dingen. Het weer werkt fantastisch. Maar je zag net die beelden daar in Emmen. Ja, daar word je stil van. Er werd hier zelfs applaus gegeven op het plein. Ja. Van de mensen die naar het scherm stonden te kijken. En dan is het zo leuk, jongens, dat je dit voor je werk mag doen. Ja. Blije gezichtjes. En het gaat hier straks een rammetje vol worden. Want iedereen gaat die route volgen. En dan straks rond 1 uur is Henk hier. Ja. En die wordt hier opgewacht. En ik zie het hier staan. Henk heeft zojuist het officiële eerste exemplaar gekregen. Ik pak hem er even bij. Het prachtige boek 8127 MB. De Scania 81. Die wordt hier verkocht. Ook de LP zie ik. De vaantjes, dames, hebben we het onder controle van de merchandise?
2: We hebben alles onder controle.
1: Is het zeker?
2: Ja, helemaal zeker.
1: Ja, maar echt, Stefan, ik ga het je noemen. Ik zie shirts, ik zie stickers, ik zie de welbekende vaantjes. De vrachtwagen die uit een kartonnen plaat gehaald kan worden, in elkaar gezet kan worden, de cap. En waar Henk het net al over had, het Michelin-poppetje en Tieners Tussenschas. Die staan hier gewoon in de merchandise shop. Nu nog tentoongesteld en zometeen als de vrachtwagen hier gaat parkeren, dan zorgen wij ervoor dat ze een mooi plekje bij de vrachtwagen krijgen. Dus wij zijn er helemaal klaar voor.
0: Ja, en volgens mij moet je Tini van de receptie even vragen. Want volgens mij zijn er ook nog kaartjes te koop. Er zijn nog wat kaarten hier inderdaad, toch?
1: Ik ga even vragen. Ik dacht dat we er helemaal doorheen zijn. Klopt het dat er nog kaarten te verkrijgen zijn voor het jubileumconcert voor vanavond?
2: Ja, dat klopt. We hebben hier nog een hele stapel kaarten.
1: Exclusief de allerlaatste hier, Stefan.
0: Dat is wel mooi. Dus gewoon bij Tini van de receptie verkrijgbaar.
1: Hier even gewoon verkrijgbaar in de webshop
0: op
1: de locatie. Oh, dat is wel leuk, want ik dacht dat we er gisteren al helemaal doorheen waren. Ja. Maar er liggen hier nog een paar.
0: Oh, wacht, Grietje is er ook. Grietje staat er ook.
1: Ja, maar die rent weg, die durft niet.
0: Ja, ik heb Grietje een keer gezien op RTL 4, dus die is niet bang voor camera's.
1: Ja, de NOS met schaatsen, die is best goed bezig. Ja, absoluut.
0: Oké, dus de kaarten zijn groot te koop daar. Nogmaals, dit is een concert vanavond, dat moet je gewoon meemaken. Als je er niet bij bent, dan ben je, dat is gewoon raar. Dan ben je arta.
1: Ja, dan mis je iets. Absoluut. Ja, maar de grootheid is onderweg en die gaat er zo meteen alles over vertellen wanneer die hier is. Zeker weten.
0: Hey, nog even één ding. Ik zag net wat geks gebeuren op het pleintje. En ook iets heel tofs. Wil je het eens vertellen? Wat gebeurde er net?
1: Nou, er kwam hier een hele grote, jij noemde het bulldozer shovelachtig iets kwam aanrijden. Ja. En we zeiden, wat gaat die hier nou doen? Maar er stond een auto verkeerd geparkeerd. En dan nemen ze hier geen korte metten mee. Dat is gewoon inpakken, wegwezen, even een ander vak. Dus er is straks iemand die loopt hier over de trein. Die denkt, ik heb toch vanochtend daar die auto neergezet.
0: Gewoon de lepels eronder en verplaatsen.
1: Ja, zo doen we dat hier. Ruimte voor Henk. Zo doen we dat.
0: Fantastisch. En weet je, er is nog een vrachtwagenchauffeur, want ik zie uit mijn ooghoek zie ik een Convoy exceptioneel auto staan. Die is van Johnny Bollock. Die is er ook gewoon.
1: Johnny is er ook.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Die heb ik al gespot. Die ga ik zo meteen wel even opzoeken.
0: Ja, leuk. Top, jongen. Nou, we spreken elkaar zo weer.
1: Hoi, is goed. Tot zo.
0: We zijn in afwachting van het begin van de tour. Het is de tour van Henk. Check even radionl.fm. Daar staat de hele route. Die staat erop. Henk Wij gaat zo meteen rijden vanaf Emmen naar de lichtmis toe. En we hopen dat je onderweg gaat staan langs de weg en zwaaien. Henk heeft een moddervette toeter op zijn eigen truck zitten. Dus die gaat hij ook zeker gebruiken. En komen daar boetes uit, dan is dat maar zo. Dan zetten we weer een crowdfunding dingetje online. Dan gaan we weer de boetes betalen. Nee, dat komt allemaal goed, joh. Ik denk dat de politie wel coulant is vandaag met dat getoeter. Dus route checken, langs die route gaan staan met de hele familie. Zwaaien en genieten, foto's maken, filmpjes maken. En kom alsjeblieft naar de lichtmis, want daar gebeurt het.

0: We zitten te wachten op een seintje dat wij weer even live kunnen gaan. Want het moment dat Henk natuurlijk gaat vertrekken en officieel in zijn eigen cabine zit, dat brengen we natuurlijk op radionl.tv. Dat laten we zien. En we laten het ook even horen natuurlijk op de radio. Dus grote spanning natuurlijk. Door deze hele dag heen gaan we even wat fragmenten uitzenden van mensen, artiesten die we in het vak, collega's van Henk Wijngaard, die we hebben gevraagd van, goh, wat heeft Henk eigenlijk voor jou betekend? Nou, Stef Eckel ook even voor de microfoon gehad.
1: Ja, absoluut opgegroeid met de liedjes van Henk Wijngaard. Het was bij ons vroeger natuurlijk altijd Nederlandstalig. En daar zat Henk Wijngaard stevast tussen. En toen ik begon met zingen, dat was mijn allereerste album wat ik ooit heb opgenomen. Daar stond een liedje van Henk Wijngaard bij op, uiteraard. Hey Suzy. En ik heb het succes mogen behalen wat ik heel graag wou. En dan kom je Henk voor het eerste keer tegen en dan denk je, ja, fantastische man. Wat een geweldenaar is dat. En inmiddels 80 jaar, nog steeds als een kei op het podium. Ja, ik kan alleen maar heel veel respect uitspreken voor Henk Wijngaard. En ik denk ook dat hij op dit moment weer mega populair is. Dat is zo bizar om te zien dat ook de jonge jeugd Henk Wijngaard weer opnieuw omarmd. En ja, dat verdient hij ook. Dus Henk, van harte gefeliciteerd met je 80ste. En plak er nog minimaal een jaartje of 20 bij aan. We gaan tot de 100.

0: Veckel. En jammer dan. We gaan eens even kijken op het grote plein met de lichtmist. Daar loopt Teken Wouda. Die staat... Hey, naast wie sta je, Teken?
1: Nou, jij had me op een opdracht gestuurd.
0: Oh, ja.
1: Die opdracht is uitgevoerd. Johnny Balk is hier. Goedemorgen, Johnny.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ik las gisteren al op Facebook een post van jou. Jij wilde hier naartoe.
2: Ja, ik wilde eigenlijk absoluut naartoe. Want ik denk dat, zoals de meeste mensen hier... ben ik natuurlijk ook besmet met het Henk Wijngaard-virus. Dus als je grootgebracht wordt in het transport... dan is Henk Wijngaard natuurlijk wel een van de mensen die daarbij hoort. Dus ik dacht, ja, dan moet ik hier wel even naartoe.
1: Maar er stond nog een verhaaltje bij over lekker eten.
2: Ja, dat klopt. Henk houdt heel erg van lekker eten. En als Henk in Almelo is, dan gaat hij meestal naar die Chinees toe. En dan gaan we wel eens, dan, als hij er is, belt hij wel. Of als mijn vader is, dan belt hij wel een keer op. En dan gaan we daar naartoe en dan gaan we wat eten.
1: Maar dat is een jarenlange traditie inmiddels al.
2: Nou, het ligt er maar hoe vaak als hij in de buurt is en hoe laat als het is. En dan moet ook iedereen er wel zijn natuurlijk, hè.
1: Prachtig mooie dingen. Ja, wat verwacht je er zo meteen van? Want heb je de beelden net gezien van de vrachtwagen?
2: Ja, ik heb het onderweg gezien. Ik kan, in de auto kan ik... Dat mag niet, maar kan ik het wel zien.
1: Ik zou dit niet op de radio roepen als ik jou was.
2: Oh, jawel, jawel. Maar ik zit er niet met mijn handen aan. Ik kan dat allemaal spraak gestuurd. Ja, weet je, tuurlijk. Die auto ken ik ook. En net als zijn Mac, die ken ik natuurlijk ook van vroeger. Dus ja, ik zie allemaal heel goed voor dat hij dat helemaal geweldig vindt. Dat is iets wat bij hem hoort al zoveel jaar.
1: En dat is het mooie, want het is nu bijna 12 uur. Nou, we verwachten dat hij rond 1 uur is. Dat gaat een feestje worden zometeen hier.
2: Dat gaat absoluut. Ik hoorde alleen dat Hessel die moest even zoeken, had ik begrepen. Want die kon het pleintje niet goed vinden, maar het is allemaal goed gekomen, geloof ik. Henk heeft zijn auto gezien, dus helemaal goed.
1: Even naar de M en naar de lichtmis, dat kunnen ze gewoon niet missen.
2: Als je dat mist, met twee man die al de vrachtwagen gereden hebben, dan moet ik...

0: Dan moet ik even met mijn busje komen, denk ik.
1: Het komt wel goed.
0: Dan komt het zeker wel goed, ja.
1: Blijf erbij, maak straks die prachtige foto's en ga snel weer met Henk naar de Chinees.
0: Komt helemaal goed, dankjewel.
2: Oké, dankjewel mannen. We gaan even naar een bijzonder moment, want ik wilde nog even een liedje draaien van Johnny Wolk. Gaan we zo meteen even doen. En dan het liedje met Tirza, of we doen even de Broeders van de Weg, dat gaat goed komen. Maar we gaan even schakelen met Emmen, want volgens mij is het daar gaande waar we met z'n allen op zitten te wachten. Gaat gebeuren volgens mij, Hessel.
3: Ja, zeker. We zijn er helemaal klaar voor. We staan op de middenstip hier, of in de start pole position in Emmen met allemaal camera's om ons heen, zeg maar. Allemaal familieleden. Ja, Henk die denkt, wat gebeurt er allemaal? Ja. Met zijn vrouw Treintje die het boek vasthoudt, die overigens ook net een traantje moest laten toen ze het boek zag.
2: Jij zit binnen in de cabine. We zien nu beelden op Radio NL.
3: In de cabine, ja.
2: Radio NL.tv.
3: Ik hoop dat we te zien zijn. Ik zal even zwaaien. Zo zie je me.
2: Ja, Radio NL.tv kun je nu zien. Henk staat buiten de truck en Hessel die zit daar binnen in. Dus in de cabine. Dus nou, ben benieuwd.
3: Ja, Henk die maakt aanstalt om naar binnen te komen. En ja, die wordt gefilmd natuurlijk door al die grote, dure camera's. Henk, kom binnen in je eigen truck, man. Hij doet even een jasje uit. Heb je ook pantoffels voor op de treeplank? Hij is nu even rustig aan het instappen. Henk maakt hem niet zo druk, heeft gelijk ook. Man is bijna 80. Ik pak zijn jasje even aan. Henk klimt ja, als een volleerde lenige aap de cabine binnen. En kom Henk. Ja, als een koning, of niet?
4: Hey.
5: Hoi.
3: Hoe zit dat?
5: Jongen. Kijk, ik heb nou wat meer ruimte. Ik heb de jas er maar bij u getrokken. Ja, mooi. Jongen, ja, mooi.
3: Wat gaat er door je heen, Henk? Hoe beleef je? Hoe voelt dit?
5: Ja. Die geur, die reuk. Is niks veranderd. Ja, we hebben nog een keer de cabine voorover moeten kantelen. Ja, een van die verstuivers die lekte.
3: Ik hoop niet dat dat nu gebeurt.
5: Nee. Nou, we ruiken het vanzelf. Ja. Hij stond, de hele auto stond naar diesel. Ja. Maar hij was gelijk schoon.
3: Herinneringen, Henk, of niet?
5: Ja behoorlijk. Ja.
3: Staat de stoel goed?
5: Ja, maar even.
3: 100 kilo? Daar ben ik.
5: Ik zit 100 kilo daar weer in gehad. Ja. En een pilsje aan mijn lip.
3: Ja.
5: Check je maar.
3: Doe niet meer zeggen.
5: Nee, ja.
3: Nou, dat was wat, hè, buiten. Alle kleinkinderen, alle kinderen.
5: Zullen de deur dichtgooien?
3: Ja, de deur dicht, we gaan rijden. We gaan onderweg naar de lichtmis. Misschien moet je even toeteren, Henk. Toeter even.
5: We gaan naar de lichtmis.
3: Toeteren,
5: dan
3: gaan
5: we. Ja, ik weet niet waar die zit op de vloer. Oh, gewoon hier, hoor.
3: Een touwtje, ja. Dat...
5: Oh, je moet het zo doen, hè? Net echt. Ik ga laat ik mijn telefoon hebben. Oh, hier.
3: Ja. Henk legt zijn telefoon even boven in het vakje. Nou, Henk, ik hoef jou niet uit te leggen hoe dit werkt, hè?
5: Nee, hij rolde al. Oh, niet veel in. We
3: krijgen de achteren toe.
2: Mocht je dit horen op Radio NL, zit je te luisteren via de radio. De beelden kun je vinden op radionl.tv. De app die is overbelast. Er zitten heel veel mensen op, dus check even radionl.tv.
5: Wat ik zeg, oh ja.
3: Henk doet even. Ja. Laat je die paal wel staan, Henk hier?
5: Ja. Hoi, lieverd. Die kant op.
3: Oh, die kant op.
5: Ja, natuurlijk. Kijk. Zo lang is het niet, hè?
3: Nee.
5: Het is geen truc meer opleggen.
3: Nee.
5: Ja, nou, die koppeling, die is heel... Die koppeling moest even wennen aan de koppeling.
3: De koppeling denkt van, hey, Henk, wij gaat weer.
5: Ja. Ja.
3: Rond, Henk.
5: Ja, buurvrouw.
3: We zijn los.
5: Hoi.
3: Kijk, hier staat de kolonne die achter ons aankomt.
5: Jee, wat mooi.
3: Ja. Mooi, hè?
2: Allemachtig, wat een beelden.
5: Ja, we
3: rijden nu langzaam Emmen uit. Henk moet natuurlijk even wennen aan het blokje van... Maar hoe lang is dit geleden, Henk, dat je hierin zat?
5: 45 jaar of zoiets. Wel 45 jaar.
3: Hoe voelt dat, Henk? Hoe voelt dat?
5: Emotie. Eens kijken. Gaan we er nog voor langs? Ja. Richting gaan wij ze doen het ook, hoop ik.
3: Richting wij ze doen het ook, jazeker. Ik doe nog even zijn duimpje omhoog naar de buren hier in de wijk. Hier staan de buurvrouwen.
5: Oh god.
2: Ja. Er staan al mensen aan de kant te zwaaien in zijn eigen wijk, eigen buurt. Kijk hem gaan.
5: Grote slagen. Je hebt wel gelijk.
3: Ja. Daar hoef je ook niet zo vaak te schakelen, hè?
5: Nee.
3: Kijk, allemaal trucksporters aan de kant van de weg. Zo hebben wij dat de hele dag al.
1: Ja.
3: Vanmorgen ook al.

0: mensen halen ons dan in, weet je wel. En die willen dan...
1: Wij van Radio NL rijden ook achter deze truc aan. Dan kun je af en toe wel even zien, wordt er geschakeld dat de achterrijden. Kijk,
2: het is zuiniger nu.
1: Kun je ook zien hoe druk het onderweg al is. Niet normaal. Ze staan echt overal.
0: Ze staan overal. Ja. En we hopen dat de mensen onderweg naar de lichtmis ook op de viaducten staan natuurlijk. Om Henk een groet te doen. Ik laat Henk even een beetje concentreren met de wagen. Want het is nogal veel wat het nu is.
1: Ja, ik zie het.
0: Schakelen en sturen.
1: Hij geniet wel. Hij zit gewoon te stralen.
0: Ja, hij staat te genieten. Zeker, jeetje. Zeker. Ja. Ja.
1: En de planning is ongeveer, Hessel, dat jullie rond 1 uur bij de lichtmis aankomen. Dat kan iets eerder zijn of iets later natuurlijk.
0: Ja, rond 1 uur zullen we daar arriveren. En dan hopen we dat we een luid applaus krijgen. Misschien kan jij of Teken dat regelen. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, zeker. Dat, we gaan wel even het plein op zometeen. Dat kunnen we wel regelen. Het plein loopt mooi vol inmiddels hier. Dus echt gaaf. Ja.
0: Nou, daar komen we straks bij terug, oké? Okay?
1: Ja, is helemaal goed. Nou, we zijn onderweg. Check even de route. Het staat natuurlijk op onze website radionl.fm. Zo simpel is het.
3: Vandaag is het een nationale Henk Wijngaarddag.
4: Natuurlijk.
3: Op Radio NL. Ja. Maar anders.
1: En het zou natuurlijk heel gaaf zijn als Henk zometeen aankomt rond een uurtje of 1 bij de lichtmis naast de A28 dat jij hier gewoon bent. En als hij eraan komt rijden, dat we even een soort van hagen maken. Want het is wel zijn verjaardag natuurlijk. En dan gaan we applaudisseren, we gaan fluiten, we gaan klappen. En Henk gaat zwaaien en Henk gaat toeteren. En dan komt hij uit zijn cabine en fotootjes maken, mensen. Social media zetten, even met Henk praten, even aanraken. Misschien loop je wel op het plein en hoor je mij momenteel. Misschien heb je wel vernieuwplaten bij je die je wil laten signeren. Wij hebben stiften meegenomen, we hebben ook een webshop. Onze webshop is geen webshop meer, maar die staat daadwerkelijk op het plein. Met Grietje en Tini van de receptie. En die verkopen ook zelfs nog kaarten. En ik mag je vertellen, dit gaat raar. We roepen het eigenlijk de hele week al, maar er zijn op dit moment, er zijn nog maar een beperkt aantal kaarten. Wij gaan zometeen roepen op de radio en het duurt niet lang meer dat het uitverkocht is. Dus wil je nog kaarten scoren? Ze zijn beneden. Althans, voor de mensen hier op het plein even. Je kunt ze kopen daar bij het zwarte tentje van Radio NL. En voor de mensen die nog onderweg zijn naar de lichtmis, ze zijn nog te koop, maar we gaan zometeen rondgeven dat het uitverkocht is. Dus, oh jee.

0: We gaan, ik moet even het liedje, dat gaat, ik kap hem niet af van zomer, dat gaat even missen. Nou ja, maakt niet uit. Hey, luister.
1: Henk hoort jou ook, hoor.
0: Henk hoort mij ook, dat is helemaal te gek. Henk, goedemiddag. Ja, wat leuk, man.
2: Goedemiddag, hoi. Vroom, vroom.
0: Nou, ik hoef niet te vragen hoe het gevoel is met je eigen truc, want ik zie jou gewoon stralen op ons tv-kanaal. Niet normaal, Henk. Wat zit jij te genieten?
2: Hey. Ja, super. Ja, ongelooflijk. Wat een dag.
0: Ja.
2: Hey, what a day.
0: Het wordt nog veel gekker, Henk. Het wordt al veel gekker, jongen. Het wordt wat leuk genieten geblazen en laat het allemaal lekker op je afkomen. Jij rijdt nu in je gele truck. Wat ik graag nog wil weten, dat brandt mij eigenlijk al weken op mijn lippen. Heb jij nou deze truck zelf gevonden vroeger en zelf betaald? Hoe is dat gegaan? Weet je dat nog?
2: Ja, die heb ik gevonden via een vertegenwoordiger van Scania. Die werkt freelance, geloof ik, in Veendam. En daar heb ik hem gevonden. En ja, het was een leuk idee om een iets kleinere vrachtwagen te hebben met een podiumwagen. Als podiumwagen, want de vorige auto die woog 15 ton. Ja, daar kon ik dus weinig mee in dorpjes en op evenementen kon ik er haast niet mee komen. Toen hebben we gezocht naar een iets kleinere auto. Dat werd dus de Scania 81.
1: Kijk eens even wat er op viaduct staat hier. Moet eens kijken.
0: Ja. RadioNL.tv. Kijk dan. Heel veel mensen op het viaduct. Ja, mooi.
2: Ongelooflijk.
1: Mooi, hè?
2: Ja, wat een happening. Jezus. Ja, het is weer voorbij. Ja, en deze auto die hebben ze me toen aangeboden. Ik heb hem toen gekocht. Dat klopt. Maar ja, met een heleboel sponsors hebben we er weer wat moois van gemaakt toen. En wat leuke verhaal is, de spatlapjes zitten er nog op van de Poel Emmen. Ja. Daar is hij toen omgebouwd. Is de bak van een Mac afgehaald. De Mac ging naar Willem Kuipers van de Mac Fanclub.
1: Mm-hmm. Die staat in de lichtmis bij, op je te wachten.
2: Oh god.
1: Ja, Willem Kuipers dan.
2: Ja, Willem. Ja,
0: maar Henk, heb je zelf ook nog gezaagd en getimmerd en geverfd aan dat ding?
2: Ja, ik heb heel veel gedaan. We hebben daar vloerbedekking in gelegd. En we hebben de wanden van de bak achterin. Daar hebben wij een Chesterfield systeem van gehad. Met een soort sky, zeg maar. Met allemaal van die drukknoppen. Hij leek fantastisch van binnen. En natuurlijk, ik mis het wel. Ja. Mijn bakkie, breekjes.
0: Ja.
2: Die zat hier bovenin. En daarnaast zat een cassettespeler. En die draaide, de hele reis draaide die met mooie nummers van de Eagles, hè, mijn favoriete band.
0: Ja.
2: Ja, dat was mooi.
0: Bizar. Dus jij hebt daadwerkelijk zelf het ding gekocht. Je hebt nog mega geholpen om het mooi te maken, te verbouwen. Dus ja. dat is echt, ja. echt wel een stukje historie. Ja, mooi.
2: Ja, zeker.
0: Ja, joh. Jeetje.
2: Allemaal ja, klopt.
0: En vanavond?
1: Henk heeft natuurlijk ook allemaal verhalen. Want Henk, hoe zit dat met die fietsers? Met een optreden, want daar heb ik iets over gehoord.
2: Ja, ik moest in Braal 3, vergeet het nooit meer, we moesten een beetje krap manoeuvreren. En daar lagen wat fietsen die waren ons te boven gevallen. Ik heb er niet goed op gelet. En ik ben vaginaal over de fietsen geknald met de vrachtwagen. En ze waren allemaal boos. Gelukkig was er één fiets die was dermate beschadigd, die kon niet meer gebruikt worden. En ik vroeg, ik zeg, sorry van die fiets. Hij kwam daar huilend aanlopen. Mijn fiets? Ik zeg, wat kost die? Hij zei, die kost wel 400 gulden. Ik zeg, hier heb je 400 gulden, niet meer zeuren. Ja.
1: Prachtige verhalen. Nou, zo zijn er nog veel meer. Ik weet niet, hoe is de situatie op de lichtmis daar bij jou,
0: ja,
1: Stefan Man?
0: Het wordt drukker en drukker en drukker. En ze zijn allemaal in afwachting van Henk. Dus dat het hier vol wordt, dat voelt iedereen wel aan. Maar ja, gewoon tof, joh. Dus ik zit gewoon te genieten van. Die beelden moeten gewoon eigenlijk gewoon online blijven. De disjok is niet meer in beeld. Maar deze beelden zijn, vind ik, is zo mooi om te zien. Ook vanuit de cabine net van jullie. Maar we rijden nu achter jullie aan. Dus fantastisch. Ja, echt niet normaal. Echt.
1: Nou, Henk is natuurlijk een icoon, een levende legende. We zeiden het net al even. Hè, ook onze baas werd geïnterviewd bij al die tv-zenders. Maar jij ook, Henk, hè, wat hebben ze jou allemaal gevraagd?
2: Nou ja, hoe ik aan die wagen ben gekomen natuurlijk. De optredens die ik ermee had en waar die gebleven was. En dat was natuurlijk de cruciale vraag. Waar is die auto gebleven? En ik heb een periode gehad. Ik woonde in Stadskanaal. En Henk die kreeg door alle drukte en een vrachtwagen en optredens en naar België en naar Friesland. Ik had een kleine burn-out We zijn verhuisd naar Vaassen. En in die periode, Stadskanaal, Vaassen, ben ik de vrachtwagen kwijt geworden. En ik weet bij God niet waar die heen gegaan is, wat ermee gebeurd is. Later hoor ik dat hij naar een kermisexploitant is gegaan. Die zat in de oliebollenindustrie.
1: Ja. Ja, en toen heb je me ergens halverwege 25 jaar geleden nog een keer gespot met je zoon, toch?
2: Ja, met Louis. Ja. Met Louis ben ik een keer naar Friesland gegaan. En als ik me niet vergis, was het in Surhuis de Veen. Ja. Daar stond hij ergens op een terrein. En toen was hij weet van, hebben ze hem weer van wit naar geel gespoten. Had hij weer de originele kleur. En ja, die man die vroeg er een dik bedrag voor. En ik liep er een paar keer omheen. Ik zeg tegen mijn zoon, Louis, ik zeg, ja, dit wordt hem niet. Ik hoef hem niet terug, want ja, de onder de deuren, alles was, het was net een tomaat, zo was hij aan de rotten. Was niet goed onderhouden. En ik heb er toen vanaf gezien.
1: 25 jaar later zetten ze bij ons achter op het trein neer. En toen dacht ik van, wat is dit dan voor oude Robben?
2: Ja, ik zie het filmpje nog voor mij. Met Stefan Leur die over de sloot wipt. Ja. Of was jij dat? Nee, dat was Stefan. Nee, Stefan over de sloot wipt. Ja, volg mij staat hier, zegt hij. Volg mij staat hier. En geeft hij de loods in.
1: Ja, rook.
2: Ja, rook. Ja. Ongelooflijk. Ja, dat was ongelooflijk.
1: Maar wij hebben een baas, een werkgever, Nico Silvius. Ja, die is wat standvastig. Als hij wat in zijn hoofd heeft, dan heeft hij niet ergens anders, zeg maar. Nee. Dus die heeft drie wagens, ze hebben van drie één gemaakt.
2: Ja, ik heb het gehoord van Nico. Ja, ik kan Nico niet genoeg bedanken voor deze emotionele dag. En het verhaal, dat denk je weer in zijn oude Scania rijden. Dat is ongelooflijk mooi. Ongelooflijk mooi.
1: Maar toch nog even over die liedjes, Henk, want we hadden het vanmorgen even over. Jij bent natuurlijk, jij romantiseerde het vak zo mooi. En daardoor heb je heel veel mensen aangestoken om, haal maar in, joh. Hij wil om de volgauto heen, Henk. Heeft de smaak te pakken. Die haalt nu onze volgauto in.
2: Daar zit een Duitser daar.
1: Ja. Oh, wacht even. Ja, gaat goed zo. Maar ga eens erop, Henk. Je hebt gelijk. We moeten naar de lichtmis, man.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar die liedjes van jou, jij romantiseerde het vak, hè, als beroepschauffeur.
2: Nou, waarom?
1: Zo kwam het ook. Iedereen wilde chauffeur worden door jou.
2: Het was ook een beetje, je moet even in de spiegel kijken. Ja, ik ben er voorbij. Ik hoop dat ik er voorbij ben, anders dan horen we wel een knal. De romantiek van zeemansliedjes. Iedereen kent dat. Er zijn honderden, misschien wel duizend zeemansliedjes. En over de chauffeurs waren er in mijn periode waren er twee liedjes die de chauffeurs aanspraken. Dat was, ze rijden de truckchauffeur van Johnny Hoes en de Mary Savage, zanger is zonder naam.
1: Ja, inderdaad.
2: En die zongen een liedje. En natuurlijk mijn idool toen de tijd, Cornelis Vreeswijk, met dat geweldig nummer Bakker de Baksteen. Ja, dat greep mij wel aan. En eigenlijk nooit bij stilgestaan dat daar voor mij muziek in zat. Terwijl ik in een band speelde en eigenlijk wel al wat liedjes schreef. En met Harry op een gegeven moment toch de stoute schoenen aangetrokken. En vergeet het nooit meer dat Harry zegt, kun jij niet eens een liedje schrijven over dit vak? Over vrachtwagenchauffeurs. Ik zei ja. Ik zei, wat moet ik nou schrijven? Ik zeg, hoog in mijn cabine of zoiets. Het was lachen, hè. En ik kwam thuis s'avonds, ik denk, in mijn cabine, hoog boven de wielen. Ja. Ik denk, ja, misschien kan ik daar wel een liedje van maken. Gitaar gepakt en ik heb een liedje geschreven. In mijn cabine, hoog boven de wielen, voel ik me vrij.
1: Toen kwam je bij je platenbaas en die zei van, moet je nou met vrachtwagenliedjes dan?
2: Dat was een goeie, dat was een hele goeie. Ja, Johnny Hoes, ik zie hem nog zitten in zijn stoel met verbazing naar mij kijken van, ja, wat gaan we doen? Ik zeg, nou, een album maken. Ja, met wat voor liedjes dan? Ik zeg, vrachtwagenliedjes. En hij keek me heel vreemd aan en zo van, Henk jongen, waarom alleen maar vrachtwagenliedjes, kunnen we daarmee beginnen?
1: Kijk, hier staan er allemaal mensen bij. Maar kijk joh, hier staan allemaal mensen bij.
2: Ja, ik zie het. Ja, ik zie het.
0: Toeteren! Ja joh!
1: Ja. Lijkt de TT wel, Stefan.
0: Wauw. Ja, heel gaaf.
1: De route. Allemaal auto's, niet normaal joh, allemaal mensen. Kijk, allemaal voor jou man.
0: Wauw, moet je kijken man. Nee!
2: Ongelooflijk.
0: Ja, joh.
2: Godzijdank. Ongelooflijk mooi. Ja, ongelooflijk mooi.
1: Nou, nou. Weet je dat, Henk? Dat heel veel mensen chauffeur zijn geworden door jou. Ja. Want je hebt ook altijd gesuggereerd dat je op het buitenland reed. Bij Nevexco. Hoe zit dat?
2: Nee, geen meter gereden. Nee, ik kwam met mijn vrachtwagen niet verder als oude Pekela en Zuidwolde. Met zandgeladen trekkers. Pas later. En dat was dan, ik geloof, aan de pijpleiding. Ben ik voor Amerikanen gaan werken. En toen stuurden ze mij met pijpen, buizen, 50 duimers waren dat. Met 6 achterop de oplegger stuurden ze mij naar Noord-Italië. En dat waren mijn eerste internationale reizen. Ik ben eigenlijk teruggekeerd weer naar de pijpleiding, ander werk gezocht. En terechtgekomen bij Opijnen, mijn laatste baas. En daar reed ik ook semi-internationaal. Ja.
1: Maar die wagen van Nervexco, die DAF 2800, voorop jouw zingende wielen.
2: Mocht niet.
1: Maar vertel het verhaal even, want dat is net als Stefan Leur eigenlijk, hè?
2: Ja, we hadden hebben die Duitsers? Zijn ze een beetje ziek of zo? Ze zijn er helemaal 50 volgens mij.
1: Kijk de viaduct hier! Kijk de viaduct hier!
2: Ja. Kun je nog knipperen in het licht of niet? Dat weet ik niet eens.
0: Gewoon die toeter even 30 seconden inhouden.
1: Hier, Steven.
0: De spandoek, ja. Hou vast die toeter. Ja, mooi.
2: Godzimmerdeze.
1: Wat dat verhaal, naar Mexico.
2: Ja, niet Mexico. We hadden een singeltje en daar stond een niet-vrachtwagenliedje op. Dat was een liedje, heette Bedijdij Die. Ja. En daar moest een foto voor komen. Ach, en ik denk, als we daar een foto op moeten komen, dan moet het wel iets bijzonders zijn. Ik zeg, laten we er maar een vrachtwagen opzetten. Ik zeg, want op de B-kant stond een liedje In Mijn Cabine. Ja, die vond ik natuurlijk veel mooier dan Bedijdij Die. Dus In Mijn Cabine verdween naar de B-kant, maar de hoesje kwam terecht bij Nivexco. En die Nivexco zat dus op kantoor zo van, wat gaat hier gebeuren? Daar is geen toestemming voor gegeven, dus dat moet verdwijnen.
1: Ja, maar jij was stiekem achter het hek.
2: Ja.
1: We waren op een zondag?
2: Nou, was op een zondagmiddag. Ja. En het hek stond open en ik kon mooi foto's gaan maken, hangend aan de spiegel. Ja. En we doen een fotosessie gemaakt. En toen heb ik de platenmaatschappij gewoon gezegd, ja, we moeten onmiddellijk die single uit de handel nemen, want de Nivexco, het bedrijf in Winschoten, vond het niet leuk dat we dat stiekem hadden gedaan. Ik zei, nou, dan ga ik ze wel bellen. Dus ik heb die mensen gebeld op kantoor. Daar, ik zei, nou, sowieso, met Henk Wijngaard. Ik zeg, ik heb wat foto's gemaakt bij jullie op het terrein. Spijt me dat ik daar geen permissie voor heb gevraagd. Want ja, het staat daar, maar er staat een hek stond open. Dus ik heb wat foto's gemaakt. Ik zeg, maar wees gerust, we halen de single uit de handel. Toen was het even stil aan de andere kant van de telefoon. En toen zei iemand daar, nou, als het een leuk liedje is, dan mag het blijven. Ja, in mijn cabine dood, zo begon het dus.
1: Hoeveel LP's zijn er van verkocht? Zingende wielen?
2: Ja, we willen het niet zeggen, maar ik denk een 500.000, zeker. Jezus. Met de wagen van Nivesco, ja.
1: Had een reclame, of niet?
2: Ja.
1: Ja. Hier staan ze ook weer in het weiland te kijken.
2: Ja.
1: Wat een feest dit, of niet?
2: Ongelooflijk. Ja. Jongen, dat ze het allemaal weten. Ja, natuurlijk weten ze het.
0: En over een half uurtje, dan zijn jullie ongeveer hier. En dan is het weer afgelopen voor vandaag. Althans, zo'n lange route als nu. Zonde, man.
2: Dan moet ik eruit.
0: En eigenlijk, Henk, zouden we nog een keer een dag moeten inplannen in de zomer of zo. En dan moet je zin en tijd hebben natuurlijk dat je ook gewoon nog even een keer een wereldtour door Nederland heen gaat maken met de vrachtwagen. En een beetje erbij.
2: De eerste aanbieding ligt er al.
0: Oké.
2: Rotterdam, schaalmodeltjes voor vrachtwagen. Tonko heet het geloof ik niet. Of Techno.
1: Techno
2: hebben we uitgenodigd om langs te komen met deze vrachtwagen.
0: Ja, kijk
2: eens. Dan moet je bij meneer Silvius zijn. Ik zeg, dan gaat er niet over.
0: Nee, maar ik bedoel eigenlijk dat jij nog een keer even serieus gaat rondrijden. Van het noorden naar Amsterdam of zo met het gele monster.
2: Ja, dat zou jij wel willen, hè?
0: Ja, joh, mooi man.
2: Opa achter het stuur, ja. Ik weet je kalm aan, Leur.
0: Ja,
2: ik weet het. Met Leur.
0: Nee, dat weet ik. Nou, en Henk Wijn gaat kalm aan. Zeker niet. 50 jaar met de vlam aan de pijp, gast. Dus, over een half uurtje zijn jullie hier. Ik ben heel erg benieuwd. Heel erg benieuwd.
1: Ja, we hebben onderweg nog wel een uitdaging over Henk. Want die moet nog even schakelen zo.
2: Ja, we rijden bijna 100, weet je dat?
1: Ja, we gaan bij Staphorst, is de boel afgezet, Henk, voor jou.
2: Ja, goed.
1: En ze willen je over Rauwveen hebben en zo. Dus,
2: Kijk.
1: Zometeen dan rijden we binnen door.
2: Kijk eens op de viaduct. Wat een volk, hé. Er staan er wel 10 mensen.
0: Nee, maar
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 man. 13
0: heel
2: man,
0: bijzonder. Man. Maar nog geen politie, gelukkig. Hè?
2: Even kijken, hoor. Ja, ze zitten achter ons. Met blauwe zwaailampen. Ze komen eraan.
1: Heb je er wel een schijf in, Henk?
2: Geintje.
1: Een schijf.
2: Ja, oh ja, natuurlijk.
0: Hey, wij zijn de muziekstation, mannen. Dus we moeten ook even wat liedjes tussendoor draaien. Dus nou, we komen zo even bij jullie terug. Check even de route op radionl.fm. Ga even langs die route staan. Henk die gaat zwaaien en toeteren. En de aankomst is over een dik half uur bij de lichtmist. Naast de A28. Daar zijn er heel veel mensen verzameld. En we gaan even in een soort van boog in de Haag staan. Zometeen als Henk binnenkomt gaan we klappen en fluiten. Want ja, we vieren 50 jaar Vlam in de Pijp. En dit jaar verjaart Henk ook. Hij wordt 80 jaar. En ja, fantastisch. Hier moet je bij zijn. Hier kun je bij zijn. Navigeer naar ons toe. Lichtmis. En gewoon komen. Henk, veel plezier nog.
2: Ja, hoi Stefan.
3: Hallo.
0: Dat is echt serieus. Ik zou het niet zeggen als het niet gaaf was. Kom alsjeblieft naar de lichtmis toe in grote getalen. Met je familie, je gezin. Misschien rij je gewoon op een motor. Heb je niks met vrachtwagens. Maar wil je gewoon even zien hoe het gele monster hier komt aanrijden. Kom nu naar de lichtmis. Want rond 1 uur verwachten we Henk. Wij gaan gewoon hier. We hebben merchandise te kopen. Je kan even een hamburgertje gaan kouwen hier. Je kan even drinken. Even een biertje drinken. En, dat is ook mooi, je kan even radio kijken. Gebeurt ook niet heel vaak bij ons.

0: Het was Danny de Munk met zijn allernieuwste single. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het wordt drukker, het wordt drukker, het wordt drukker. Politie rijdt hier ook al rond. Mooi zo. De lichtmis, wil jij zometeen hier naartoe? Dan moet je het echt nu doen. Moet je nu besluiten dat je hier naartoe wil. Want om rond een uurtje of één komt Henk Wijngaard aan. De beelden dat hij hier naartoe rijdt kun je kijken op radionl.fm. Heel gaaf. We kunnen even kijken in de cabine hoe gezellig het daar is. Henk Wijngaard en onze collega Hessel. Goedemiddag.
1: Ja, Henk die vermaakt zich smakelijk, want allemaal aandacht links en rechts, boven, onder, weilanden. We hebben ook mooie gesprekken nog even. Kijk, hier staan weer een paar langs de kant van de baan. Gaat goed, Henk?
2: Ja, mooi. Geweldig. Geweldig.
1: Ik heb Henk net even gevraagd, omdat ik dat persoonlijk ook graag wil weten. Wat is nou het grote succes van Henk Wijngaard in de loop der jaren? En als ik hem dat zelf vraag, welke personen hebben dat dan mede veroorzaakt? Want je moet je voorstellen, in die tijd was een vrachtwagenliedje, op volle toeren zat je altijd in. Hoe flikte je dat eigenlijk altijd? Daar stond je altijd in, toch?
3: Ja, ik vergeet nooit meer dat Jacqueline, de dochter van Johnny Hoes, mij contracteerde. Dat is een heel mooi moment geweest. November 1976. En dat is een mooi moment geweest. Dat is ook 76. Dat is dus ook die 50 jaar dat ik in het vak zit. Dankzij Jacqui Hoes die mij binnenhaalde bij een platenmaatschappij. Waar je als muzikant alleen maar van kan dromen. En natuurlijk met vrachtwagenliedjes. Dat was heel bijzonder. En de personen die heel veel, een hele grote rol hebben gespeeld, was natuurlijk Jacqui Hoes. Johnny Hoes natuurlijk ook. Omdat hij mij ook accepteerde. En ook accepteerde dat ik een album ging maken met vrachtwagenliedjes. En allemaal in een studio opgenomen door mijn grote vriend en toeverlaat Fred Limpets. Ongelooflijk wat een mens. Wat een studioman. Want ja, die heeft veel voor mij betekend. Een van de liedjes die hij regisseerde, dat was een sneeuwwitte bruisjurk. Waarvan mijn zoon altijd zei, als je dat gaat zingen, pa, loop ik van u weg. Ja, en toen ik het opgenomen had en ik liet mijn zoon het horen, kreeg ik alleen maar een compliment van mijn zoon. Papa, wat is dit mooi. Nou, dat wil wel zeggen. En Krijn Torriga, daar zat ik bij in het programma, vergeet ik nooit meer. En op een Hollandse hits, geloof ik, op een maandagmiddag. En Krijn, die greep mij en die omarmde mij. En die zei, Henkie, ik wil jou feliciteren met jouw gigantische hit. En dat was sneeuw in de bruisjurk, ja.
1: Maar was het niet heel erg, spannend om geen truckersliedjes meer te zingen? Want
3: ja, was bijzonder. Ja, dat was heel bijzonder. Ik bedoel, ik heb natuurlijk 10 hits gehad, alleen maar over vrachtwagens. Ja. En op een gegeven moment kom je terug met een liedje als sneeuw in de bruisjurk. En dat was zo'n enorme comeback. En daarna kregen we Suzy de Buis over, Rosie, Kijk uit die mini, moet nog jaren mee. En Henkie Wijngaard scoren weer, maar een heel andere genre.
1: Maar al die maar andere onderwerpen dan, de flat en de witte fiets en de protestsongs over de Waddenzee en over boerenvoer.
3: Met een strohoed en een smerige zak.
1: De paus.
3: De paus, dat was ook leuk. Ja. Komt er rook uit die pijp? Is het zwarte, is het witte? Hoe lang moet het nog duren? Ja, je kent nog jaren mee, die pauze. Daar heb ik een persiflage op gemaakt, ja. Vlam in de pijp voor de pauze.
1: Wat, Henk Wijngaard heeft zelfs op zijn 80ste gerapt, toch? Je hebt zelfs een rap in je liedje gemaakt.
3: Ja.
1: Doe maar even.
3: Laat Reddy door een dorpje, één kerkje boerderij, maar wel met 6 rotondes. Hoe komen ze erbij? En we rempel weer een drempel zonder overleg. En ik stuiter als een ruiter. Chaos op de weg.
1: Zo, Stefan. Hoe vind je dat?
0: Ja, bizar. Hey, maar hij kan ook heel goed Engels zingen. We gaan even een Engels liedje van hem instarten. En die heeft hij, die kent hij natuurlijk wel. Maar we hebben daar een soort van illegale compilatie even van gemaakt. Dus ik hoop dat Henk het even kan meeluisteren. Dan kan hij ook genieten even van hemzelf natuurlijk. Leuk.
1: Hey, weer een viaduct vol.
0: Ja, laat zien. Mooi! Ja, joh. Erg niet normaal. Die gast uit het westen van het land en Hilversum die denken ook, wat gebeurt er allemaal daar? Want de NOS keek ook de ogen uit wat hier allemaal gebeurt. Mooi.
2: Camera hier.
1: Stiekem om.
0: Maar er zijn nog geen jongens naast jullie gaan rijden met blote bibs uit het raam en toeteren en gekke dingen. Nee, dat valt wel mee, hè?
3: Nee, maar de tegenliggers aan de andere kant van de snelweg knipperen met de lichten. En het is... En achter mij is inmiddels een enorme file ontstaan. Ik zie hier een buitenlandse vrachtwagen komen en een rode duivel. Die is mij aan het inhalen. Nou, laten we maar proberen.
0: Hey, mannen, we gaan zo meteen even weer met jullie schakelen. Ik ga even naar...
1: Steven, wacht even. Nog één detail. Henk deed net zijn raampje open, want het werd wat benauwd hier. En dan hoor je die grote pijp die achter op die cabine staat. Henk, die, hoe omschrijf dat even, Henk?
2: Hoor hem. Oh, geweldig, dat geluid. Jongen. Back to the 80s.
0: Hij is te koop.
2: Ja, mooi. Ja. De chauffeur die denkt ook, wat gebeurt hier? Die heeft geen idee.
0: Henk, je hebt het helemaal niet door hoe zo mooie beelden dit zijn van jou, man. Niet normaal. Vanuit de cabine, in je eigen vrachtwagen, je straalt, je rijdt, je doet het. Man.
2: Ja, zwaai naar de kraaien hier, hoor, links. Er zat net een hele mooie roofvogel naar beneden zakken. Die had een muisje te pakken. Ja, de natuur is ook mooi hier, hoor.
0: Hey, mannen, we spreken jullie zo meteen. Ik ga even schakelen met Teken Wouda. Die staat in het publiek en het is daar echt heel erg druk. Tot zo, Henk en Hessel. Hoi.
2: Vroom.
0: Onderweg. De route die staat nog online natuurlijk. Die blijft online staan. Check even die route op radionl.fm waar ze nog langs rijden. Misschien rijden ze bij je langs. En misschien wil jij er wel even voor gaan rijden. Want dit wil je gewoon zien aan de zijkant. Dat Henk even langs rijdt en toetert en zwaait en lacht. Teken, jij staat in het publiek, man. Ik zie je. Zwaai even naar mij.
4: Ja, hallo.
0: Ja, mooi zo. Kijk, mensen, daar staat hij. Handtekeningen voor
4: Teken. Ja. Nee, dit is een genot om te zien op deze manier. We staan met z'n allen naar dat beeldscherm te kijken, naar die rit van Henk. Maar Henk heeft volgens mij geen idee wat hier zometeen bij de lichtmis gaat gebeuren. Want de verkeersregelaars leiden iedereen naar de juiste parkeerplaats. En dan is het te voet hier naartoe. Nou ja, Stefan, jij hebt wat dat betreft het mooiste overzicht. Dit is toch gigantisch?
0: Ja, dit is heel gaaf. Dit is echt... Het wordt drukker en drukker en drukker. En ik ben ook heel benieuwd naar het applaus zometeen. Ook voor mensen... Ja. Hoorden de mensen bij beneden ook?
4: Ja, dan kunnen we wel even oefenen.
0: Ja, gewoon natuurlijk.
4: Even dat die vrachtwagen eraan komt. Wat gaan we dan doen? Met z'n allen heel hard applaudisseren. Dat klinkt dan zo. Let op.
0: Ja.
4: 1, 2.
0: Ja. Dit is nog een beetje bruiloftsapplausje.
4: We zien ook geen vrachtwagen.
0: Nee, precies. Nou, dat gaat goed komen.
4: Maar ze komen van heen en ver. Ik sprak met de mensen uit Brabant. Die gaan vanavond ook rechtstreeks weer door naar de feesttent. Ja. Mensen uit Overijssel. Zojuist uit Noord-Holland. Het is echt helemaal te gek wat hier gebeurt.
0: Ja, precies. Jij gaat zo meteen nog even met de eigenaar van de truck praten. Die hier ook ergens rond.
4: Ja, er staan hier vier fantastisch mooie trucks. Ja, meerdere. Maar achter op het terrein. Die waren hier vanochtend om een uur of half elf zijn die hier neergezet. En dat is zo mooi.
0: Kun je eens even vragen aan een mevrouw of zo? Gewoon even een doorsnee huisvrouw even zoeken. Wat zei je hier dan te zoeken heeft?
4: Nou, dat ga ik zo meteen even voor je
0: doen. Oké, prima.
4: Gaan we regelen.
0: En zijn de kaarten al op? Of,
4: Ik heb geen idee, maar ik zie de meiden nog steeds lachen in de merchandise. Dus ik denk dat het goed gaat.
0: Prima. Nou, het is vandaag Nationale Henk Wijgaarddag. Hij is onderweg. En met een kleine 20 minuten, dan is hij gewoon hier. Met zijn gele truc. En jij zit thuis. Dat is gek. Komen, met de lichtmis. Daar zijn we.
5: Dames en heren, met bijzonder veel genoegen presenteren wij u hier Nederlands bekendste vrachtwagenchauffeur, Henk Wijgaard.
6: I see the bad moon rising. Oh, closer me. The bad Joe, me got to go, me oh my own. Jambalaya, coffee, spice, feeling gumbo. Got one for the morning, two for the show. Three to get ready, now go get go. But don't you step on my blue sweat.

0: Hier ook, die loopt weer ook rond van Convoy, exceptioneel. En zijn nieuwe single draaide net even, Broeders van de Weg, was ik helemaal vergeten. En nou ja, we gaan nog even schakelen met Teken Wouda, want het begint nu echt gewoon druk te worden, Teken. Niet normaal.
1: Ja, nee, dit is super, joh. Je ziet die auto's aankomen, die mensen die komen hier allemaal met een grote glimlach naartoe.
0: Ja.
1: En het leuke daarvan is, ik werd net staande gehouden door een auto en die mevrouw staat nu recht tegenover me. Die hadden we gisteren nog in de uitzending met een prijzenpakket. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nog één keer je naam.
2: Petra.
1: Ja, Petra.
2: Ja.
1: Toch helemaal hier naartoe gekomen?
2: Ja, dat stond al op de planning, maar nu nog leuker.
1: Ja, want je won gisteren het pakket en toen zei je...
2: Dat meen je niet, super gaaf.
1: Ja, jij was echt helemaal overdonderd en je zei, hier maak ik één iemand verschrikkelijk blij mee.
2: Mijn zoon.
1: En is hij hierbij al of nog niet?
2: Mijn zoon is... Dat is mijn zoon.
1: Ah, daar staat de zoon, kijk eens. Nou, en die neemt vooral nog een vriendje mee, zei je?
2: Ja, die neemt zijn vriend mee, dus het wordt helemaal gezellig. Ja, ik kijk er heel erg naar uit.
1: En dan vanavond naar de tent met het grote concert van Henk.
2: Juist, en straks bij de aankomst, hartstikke gaaf. Een beetje jeugdsentiment.
1: Toen gisteren, toen won je de prijzen, toen had je zoiets, nou misschien gaan we wel even naar de lichtmis, sowieso naar de tent. En nu stop je hier met de auto bij de lichtmis en wat denk je dan, wat gebeurt hier?
2: Ja, geweldig, hartstikke leuk. Ja, niet verwacht.
1: Heb je Henk ook nog een beetje gevolgd op de radio vanochtend?
2: Ik heb gevolgd op de radio, we hebben gekeken waar hij gereden heeft, dus we waren nog op tijd. Ja, want het schoot niet op, ze wilden maar niet weg.
1: Ja, mannen die langzaam zijn?
2: Mannen zijn allemaal langzaam.
1: Oh, meestal is het zo dat de mannen altijd op de vrouw moeten wachten.
2: Nee, bij mij is het andersom.
1: Ja, maar dat is de druk dat jij er gewoon vandaag graag bij wilde zijn.
2: Juist, ik was heel enthousiast.
1: En hey, zo meteen als de vrachtwagen hier komt, wat is het doel nog voor vandaag met Henk op de foto?
2: Ja, dat hopen we wel. Ja, ik hoop het voor mezelf, maar ik hoop het meer voor mijn zoon.
1: Ik heb nieuws voor je, dat gaat lukken.
2: Ja?
1: Tuurlijk, ja. Henk maakt er vandaag een feestdag van, dus dat komt goed.
2: Hartstikke leuk.
1: Blijf erbij, een minuutje of 20 is hier.
2: Gaan we doen, dankjewel.
1: Veel plezier, Peter.
2: Ja, dankjewel.
1: Zo snel kan het gaan, Stefan.
0: Ja, bizar, hè? Mooi is dat. Nou, het is nog een klein kwartiertje, verwacht ik, dat hij gewoon hier aan komt rijden. Dus helemaal te gek. Hoe is het met de kaartenteken? Best wel spannend. Wil je even vragen?
1: Ik loop wel even naar de administratie door. Even de merchandise.
0: Niet de hoeveelheid, maar zijn er nog kaarten, ja of nee?
1: Ja, want ik zie heel veel mensen die vroegen dat net. Ook Tini, gaat het goed met die kaartverkoop nog?
3: Ja, zeker. Maar we hebben nog wel een paar. Dus voor de liefhebber, kom heel gauw deze kant op voordat je te laat bent.
0: Mooi zo.
1: En dan vanavond in de tent genieten van de man die nu onderweg is met de vrachtwagen. En hij speelt ruim een uur vanavond in de tent, Stefan. Dit wordt onvergetelijk.
0: Niet normaal. En nog meer dan 20 originele piratenartiesten daar op het podium. Ja. Waaronder de Marlets, die zijn er vanavond ook. Dus helemaal te gek.
1: Ik ga er vroeg naartoe en ik ga pas als laatste naar huis.
0: Goed zo, dankjewel. Nou, wij gaan nog even luisteren naar Jannes. Want we hebben Jannes ook gevraagd van... Hé, wat heb jij nou eigenlijk met Henk Wijngaard?
4: Nou, ik heb zeker wat met Henk Wijngaard. Henk Wijngaard is natuurlijk de man uit de regio. En iemand waar ik wel heel veel respect voor heb. Daarnaast maak ik geweldige mooie liedjes door de jaren heen. Als kind zijn toch heel fan van hem geweest. Vaak bekeken natuurlijk op volle toeren. Zat ik als kind zijn vast met de neus tegen de buis aan te zien wat Henk Wijngaard deed. Ja, en als het moment dat hij dan ergens stond met zijn gele truc ergens in het land. Waarom ook in Emmen, dan was hij dan wel bij met mijn ouders. Dus ja, zeker heb ik wat met Henk Wijngaard. Nee, dat heb ik niet. Nee. Nee, ik woon ook zaad, zeg maar. Mijn geluidsman heeft alle vinylplaten, maar vinylplaten alleen van mezelf, zeg maar, voor de liefhebber. Maar ik ben ontzettend liefhebber van zijn muziek. En ik draai het zeker vaak ook met mijn eigen truc, want ik rij af en toe op de praathouder. Ja, de man heeft zijn credits wel verdiend bij heel veel mensen. En ook de nieuwe generatie. Ik bedoel, met alle respect voor Henk Wijngaard.

0: Het was Samuel Welten natuurlijk op Radio NL. En we kunnen niet alleen maar vrachtwagenliedjes draaien. Ik zit ook even in de app te kijken. Ja, jullie moeten meer wijn gaan draaien. Ja, dat komt goed. We hebben nog andere luisteraars natuurlijk ook. We gaan even vlug even schakelen. Ik weet niet of die ons hoort. Hessel?
1: Ja, zeker. We zitten druk in de omleiding hier op de knoeien eigenlijk.
0: Ja, precies. Want
1: we zaten net al op een zandpad. Nou, we hadden een soort duikarrally. En toen zei Henk van, volgens mij wordt die weer gepoetst worden.
2: Ik zeg, ja jongens, moet je nou eens kijken. We verlaten de verharde wereld. En we ruilen het nog voor een woestijnritje. Ja.
0: Ja, want
2: de hitte van een woestijn.
0: Ik werd al mijn rug getikt van die gasten zijn vlakbij. Jullie schijnen nog 3 kilometer hier vandaan te zijn. Dus ook voor de mensen hier op het pleintje hier. Nog 3 kilometer.
2: Met 2 aanhangers.
1: Ja, nou, we zijn bezig, maar we moeten even iets controleren. En er moet even technisch even iets geregeld worden. Dus we moeten nog even een stopje maken hier.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar we zijn onderweg en we komen eraan. Dus bouw de spanning maar op, zou ik zeggen.
0: Helemaal goed. Nou, helemaal goed. Ja. Nou, voor de mensen beneden dus. Over een, ik denk een minuutje of 7, 8... Dan moet het wel lukken, dan komt Henk Wijngaard hier binnenrijden. En jullie staan allemaal, iedereen staat, ook als je aan het radio luistert bent, iedereen staat netjes op een rij allemaal. Henk Wijngaard, die staat ook aan de goede kant in principe, iedereen, dat is goed georganiseerd. Als hij langs rijdt, dan kun je hem ook zien zitten in zijn eigen cabine en eigen toeteren zwaaien. Dus nou ja, over 7 minuten, dan komt Henk Wijngaard gewoon bij de lichtmis. Mocht je rijden op de A28, alsjeblieft, neem de afslag. Kom hier kijken, dit moet je gewoon zien. Die iconische gele truck.
1: Ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog. Ik
1: zit er staat iemand gewoon te applaudisseren.
0: Oh, hoe echt?
1: Ja, applaus, hè?
2: Oh, ja.
1: Dat moet je toch wel doen, dat zo'n man staat te klappen.
2: Oh ja, ongelooflijk mooi.
1: Ja,
2: ja, natuurlijk wel. Ik zit ook te janken achter het stuur. Nee, geweldig. Nee, het is ook mooi. Ja, het is Henkies Dek.
0: Jullie rijden Henkies nu door Rauwveen, volgens mij, ja, zo te zien.
1: Rauwveen rijden we nu, ja zeker.
0: Langs boerderijen en jullie zijn echt vlak bij de studio. Dus ik vraag me af.
1: We komen eraan.
0: Ik vraag me af, moet ik nog.
1: Henk heeft één wens en dat is een vierkante hakbal.
2: Ja, bij Petertje.
0: Een vierkante hakbal. Nou, ik denk als Henk het roept op de radio, dan komt het vast goed.
2: Ja.
0: Nou, dan zit ik me even af te vragen, Hessel. Is het handig om een liedje te draaien? Ik denk dat het wel leuk is om jullie gewoon te volgen totdat jullie hier zijn. Of ja, nee, jullie moeten toch even stoppen, hè?
1: Ja, we moeten nog even stoppen, want de cameraman, ja, dat is technisch, maar die moet even vooruit. Wij hebben niet zoveel budget als die grote zenders. Dus zie het, die moet even vooruit, om ons te filmen als we aankomen.
0: Ja, nee, precies. We draaien even 1 liedje en daarna gaan we het meemaken. Het moment dat jullie aankomen bij de lichtmis. Voor de mensen die hier zijn, die gaan de dag van hun leven beleven. En als je thuis op de bank zit, jeetje, nou ja, je kan het gewoon volgen via radionl.tv. Daar hebben we voor gezorgd. En op de radio kun je het ook gewoon meemaken als je aan het werk bent, wat er allemaal hier
1: Henk
0: gebeurt.
1: Henk doet het goed, hè? Die rijdt als een mal, hè, in de ding.
0: Ja? Ja. Steeds harder.
1: Nee, hij geniet ervan. Mooi rustig.
0: Maar hoe gaat het om 4 uur? Want om 4 uur vertrekt Henk ook weer met zijn gele truc.
1: Ja, Henk, hoe gaat het om 4 uur? Dan vertrek je om...
2: Ik ben niet druk. Ga beter.
1: Henk, op 4 uur ga je naar de grote tent, hè? Dan ga je natuurlijk een concert geven.
2: Half 5 gaan wij soundchecken, ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en dan gaan we de boel inzetten.
1: Dit 2 aspirant-chauffeurs en allemaal jonge meisjes en moeders.
2: Ja, geweldig mooi. Geweldig mooi.
1: Maar dan ga je dus... Hoe laat is dat optreden dan?
2: 10 uur vanavond. Ja.
1: En iedereen kan erbij zijn, hè? Want wat ga je daar zingen eigenlijk?
2: Alle grote hits.
1: Ja.
2: Nou, ik kan ze niet allemaal zingen, maar dan sta ik 2 uur.
1: Ja, dat kan niet.
2: Nee. Dus ik ga er een aantal uitzoeken die relevant zijn voor zo'n...
1: Was je een beetje eens met die top 30? Of,
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja. Ik wou wel weten waar die versnelling
1: is. Ja, Henk is ook aan het schakelen ondertussen. Ja. Kijk Henk, als je hier naar buiten kijkt, kijk, heb je dat gezien?
2: Ik heb hem.
1: Hij zit erin.
2: Ja, hij zit erin. Die is leuk, hè? Zit hij erin? Ja, hij zit erin.
1: Hij zit erin.
2: Oh, daar staat ook een mooie vrachtwagen. Zie je dat even? En het zou ook geen Scania zijn, hè?
1: Henk, wat verwacht je daar bij de lichtmis straks? Wat verwacht je?
2: Dat weet ik niet. Ik kan het niet zien hier vandaan.
1: Even remmen, hè? Henk, ho.
2: Ja, mooi. Van der Sluis, ja. Transportbedrijf hier. Ja, mooi. Ja, ik hoop dat het gezellig wordt. Knussies. Al die kindertjes die staan aan de horens te trekken. Zie je dat?
1: Ja.
2: Vind je mooi, hè?
1: Ja. Ze weten niet eens wat het betekent. Ja, toeteren, maar dat het touwtje betekent. Hey. Wat heb jij een fans, joh. Niet normaal. Heb jij een fans, Henk Wijngaard?
2: Ja, een Rauwveen ook hier, joh. Leuk. Er staat eentje met allemaal hoesjes van Henk
1: Wijngaard. Kijk dan.
2: Oh, wat leuk. Oh, wat leuk.
1: De hele melkfabriek staat hier, Stefan. Ja. Daar staan ze op het bordes.
2: Te melken. Ja, ik zag het. Te kijken naar Henk Wijngaard. Met de oude Domo-auto, maar geen melk bij me. Vroeger had ik een Domo-auto.
0: Dat is toch deze?
1: Vlam in de pijp, hoor.
0: Nee, joh.
1: Ik ben 50.
2: En ik rijd 40.
1: Oh, dat is goed.
2: Niks aan de hand. Oh, dat is 40 mijl. Sorry. Oh. Zit nog een nee op het kantje. Mooi.
1: Ja, dat poppetje lacht hier. Kijk.
2: Ja, dat gaat mooi. Ja, weer eentje.
1: Wij moeten nog even stoppen, hè? Dat weet je, Stefan, hè?
0: Ja, we gaan even één liedje draaien en dan gaan we vanaf dat moment gaan we jullie volgen tot dan hier. Ja?
2: Zei jij toch?
1: Tot zometeen, man.
0: Oké, dankjewel. En we gaan nog even kijken of hij bereikbaar is. Teken Wouda, ik weet niet of hij nog ergens staat.
3: Ja. Ik was even aan het uitzoeken waar de vrachtwagen zometeen hier naar binnen rijdt.
0: Ja, precies, oké.
3: En even kijken waar hij vandaan komt. Maar je ziet hier buiten het terrein ook echt allerlei mensen bij de stoplichten, bij de verkeerslichten. Mensen met vlaggetjes zie ik al staan, daarboven op het viaduct. Ja, dat is prachtig, ja. Stefan.
0: Ja, niet normaal.
3: Dit is een dag.
0: We hebben even nu op RadioNL.tv een overview van wat ik zie. In principe echt heel veel mensen. Niet
3: ja,
0: normaal.
3: Ik heb net even een mooi fotootje gemaakt vanaf de ingang wat hier allemaal klaar staat bij de lichtmis. Ja. En Henk luistert met ons mee. Nou, Henk, je wordt ontvangen. Dat is ongekend. Je krijgt zo meteen het applaus van je leven. En het is een warm bad. Want dat is het. Want die mensen die staan hier al een paar uur. Het is één groot feest wat we hier zo meteen gaan beleven.
0: Ja, niet normaal. Nou, we doen even één liedje om het publiek vast een beetje op te warmen. De zomerhit van dit jaar gaan we even in staat. Amazingbaar, dansbaar. En dan zometeen de grand finale waar we eigenlijk naartoe hebben gewerkt. Henk Wijngaard, die komt bij de lichtmis aanrijden. Onder een gejuich van alle mensen hier en een groot applaus. Dus we zijn heel erg benieuwd. En Teken, jij bent er ook bij zometeen nog even.
3: Absoluut. Zodra die deur open gaat, sta ik met de microfoon bij de deur om de eerste reactie van Henk en Essel op te vangen.
0: Heel goed, heel goed. Nou, mensen die hier buiten staan, we gaan nog even een feestje bouwen met z'n allen.

0: Nou, we gaan maar eens even schakelen, want dit is het moment. Het moment waar we met z'n allen gewoon de hele week al in principe op gewacht hebben. Ze zijn onderweg. Ze zijn vlakbij. Hessel en Henk Wijngaard, waar rijden jullie op dit moment?
1: Ja,
2: we rijden net van Staphorst richting Rauwveen. En daar zijn we inmiddels aanbeland. En in de verte zie ik die kerk hebben we net gehad. In de verte zag ik een kerk. Die is inmiddels uit het zicht verdwenen achter mij. Ik rij hier nou... We rijden, hè? Hessel, we rijden.
1: We hadden een heel plein voor mensen daar staan. Maar ja, je hebt geen tijd, Henk, hè? We moeten door.
2: Het mooiste vond ik die 8-9 medewerkers hier. Die 8-9 medewerkers van het melkfabriekje net. Die mooi op een rij stonden te zwaaien.
1: In tenue, wit tenue.
2: En natuurlijk, melk, hè? Melk is wit. Dus wit tenue. Geweldig. Ja, hier heb ik al opgetreden, hier ook. En die motoren.
1: Hey Henk, ik heb net gehoord wat er op de lichtmis gaande is, maar ben je erop voorbereid? Of,
2: Ja, ik heb een schone onderbroek aangetrokken vanmorgen, dus dat komt allemaal wel goed. Het wordt al drukker hier langs de weg, zie je dat?
1: We moeten ook even voor de veiligheid. Straks staan er allemaal mensen, Henk, dus reizen niet plat, hè?
2: Nee, ik geef het stuur over aan een expert die naast me zit.
1: Nee, jij moet zelf doen, maar...
2: Ene Wijkstraat.
1: Henkie wordt er geroepen, Henkie. Ja. Henk, dat doen ze al jaren, Henkie.
2: Oh, en gisteravond in Nieuweveen, elk liedje. Ja, ik mocht maar even staan. Soms is een half uur of 35 minuten. Soms iets te kort, hoor. Ik moet even in de gang.
1: Welke liedjes zingen ze het hardst mee dan? Weet je, zit dat verschil in?
2: Jaren mee, dat is Beun de Beunhaar, Suzy. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Ze zingen alles mee van oma Henkie, dus dat vind ik wel mooi.
1: Kijk daar bij die boerderijtjes, mooi dan.
2: Oh, geweldig.
1: Ja, dit is ook een hele mooie buurt om doorheen te rijden, jongens. Want alle luifeltjes zijn gekleurd met groen en blauw zelfs, zie ik.
2: Ja. Ja, mooi hier.
1: Mooie route uitgekozen, Henk, hè?
2: Er komen samen weer een hele partij mensen langs de kant daar. Dat is ongelooflijk. Ja. Oké. Nou, mooi is dat, hoor. Ja. Zwaai allemaal. Hoi.
1: Het lijkt wel Sinterklaas, hè?
2: Ja. Zwarte Piet. Zwarte Piet zit er achteraan te vangen. Het wordt steeds drukker, zie je dat...
1: Hoe dichter we bij komen, drukker het wordt.
2: Ja, het is net alsof de mensen het leuk vinden dat ik hier langs kom. Ongelooflijk. Picknicktafel, 2,10 meter voor €200 te kopen.

0: hier al.
1: Ja, het zo inladen.
0: Een beetje reclame maken hier.
1: Kan er zo in.
0: Allemaal dingen.
2: Is Henk dan niet bang na zo'n dag dat zijn boeken nog meer omhoog gaan?
1: Dat weet ik niet. Ben je ook bang, Henk?
0: Nee. Oh. Er staat een boze buschauffeur die niet wilde zwaaien.
1: Oh, dat kan ook.
0: Dus die halen we in de beeld even, die halen we even in het in beeld. Oh, wacht. Kijk, hier ook weer. Mooi is dat, hè. Ongelooflijk. Oh, kijk eens. Ja, daar staan ze weer. Ja, jongen, mooi.
1: Ze zijn allemaal van jou gepoetst hier.
0: Ja, ze hebben ze mooi opgeknapt. Ja. En wat staat er vooraan? Een mooie geel Husqvarna. Ja, mooi. Ja, kan niet missen.
1: Het was een transportbedrijf waar we zo pas langs reden met allemaal gepoetste auto's. Maar ik denk dat we toch wel in de buurt moeten zitten nou, toch?
0: Of? Ja, ik heb in de verte heb ik het grote toren. Hoe heet dat ding? Kopermolen heet dat ding, geloof ik, hè?
1: Koperen molen, ja? Koperen hoogte.
0: Koperen hoogte, ja. Die heb ik net even gezien, gesport. Dus we zijn in de buurt.
2: Dus nog een minuutje of twee, drie. Kan niet anders.
0: Ja, ja, even zetten, even te kijken, hoor. Ja,
1: geen navigatie hier aan boord, dat is een oud dingetje.
0: Ja, goed. Het schiet op, we komen in de richting, denk ik, want... Ja. Help, er staan er weer. Ze blijven maar kijken. Staan, mooi.
2: De kindertjes hier, de kindertjes die staan met de vaartjes omhoog te zwaaien al. Het is net een Sinterklaas intocht ook, want iedereen zit vol spanning te kijken. Laat, mooi.
1: Ik zie het ook, joh.
0: Kindertje groot is leuk dit.
2: Ja.
1: Jij bent ook een echte kindervriend, denk ik. Je hebt altijd even aandacht voor ze.
0: Dat is de jeugd van de toekomst, hè?
1: Ja.
2: Maar mannen, volgens mij, zoals ik al zie, jullie moeten nog drie bochten, vier bochten en dan zijn jullie hier.
1: Ja, klopt. Ik zie hier nu het bordje Einde Rauwveen.
2: Ja. Hallemachtig, oké.
1: Ja. We komen eraan. Het wordt spannend.
2: En Henk Wijngaard, even voor als je nu zit te luisteren. Je zit echt flink te balen dat je aan het missen bent. Henk is hier tot 4 uur vanmiddag en dan vertrekt hij ook weer met zijn gele iconische truc. Dus je hebt nog wel even tijd om hem te ontmoeten.
1: Wat de mensen staan hier.
0: Oh my god. Ja, teddybeer actie, dat was ook leuk.
1: Ja, dat deden we ook nog, hè. Toen je 65 werd, Henk, toen reed je op een dikke Pieterbilt.
0: Jee, dat was ook leuk, hè. Ongelooflijk.
1: Wat was het?
0: Mooie herinnering. En het allermooiste moment was toch wel dat ik met Gerard de Vries... In een chauffeurscafé, dat hij daar teddybeer zong. Ja. En ik zag volwassen kerels om me heen
1: huilen,
0: tranen in de ogen... dat Gerard de Vries dat nog één keer deed. Het was ook trouwens zijn laatste optreden.
2: Ja.
0: En daar hebben we heel veel voor over gehad om dat te realiseren, Gerard.
1: We zijn er bijna, Stefan. We zijn bij de laatste bocht.
2: Ja, ik zie het. Wij zouden het in principe... Mensen kijken.
1: Toeter, hoor.
2: Iedereen kijkt hier. Ze horen de toeter. Ze horen jullie toeter. Hey.
1: Ja. Ze blijven maar toeteren.
0: Ja. Hey, we mogen niet verder. Het licht staat op rood.
1: Ja.
2: Er staan mensen gewoon naast een stoplicht. Naast een stoplicht staan mensen. Niet normaal.
0: Ik ben niet blij dat er een rem op zit.
1: Daar is het, Henk. Nou, kijk.
0: Ja. Oh god. Het is ook niet een klein beetje druk.
1: Nee.
2: Het is nu nog linksom en rechtsom.
1: Ja, toe en dan naar achteren.
2: En dan zijn ze hier. Niet normaal.
0: Eentje.
2: Alles is erbij. NOS, SBS.
0: Ik ga niet erachteruit. We zitten hier te vechten over de versnelling vooruit en achteruit.
2: Ja.
0: Hallo allemaal. Ja, dankjewel. Ja. Ik moet rijden.
2: Ze staan voor het stoplicht. Mensen staan er gewoon. Kindertjes erbij. Gewoon illegaal. Naast het stoplicht. Ja, bizar.
0: Ja, ik probeer maar wat, hoor.
2: Wat een beelden. Rijden nu bij de Koperen Hoogte langs. Ze gaan nu links. En dat betekent dat wij nu voor hun aan de rechterkant zijn. Alle mensen, wij staan aan de rechterkant. De truck rijdt in principe gewoon recht voor jullie neus nu. En als je het hoekje omgaat, wat staan daar de mensen, joh? Wat er gebeurt er allemaal?
1: We komen eraan, hoor. Hier zijn we. Henk, moet je kijken daar. Moet je kijken.
0: Ja.
2: Kijk dan wat er...
0: Ja!
1: Onvoorstelbaar. Wat staan hier de mensen?
0: Jezus.
2: Het laatste bochtje wordt genomen.
1: Henk. Hier de trein erop. Hoi. Ja.
2: Wij zien hem al van bovenaf.
0: Die ken ik, die.
1: Ken je die ook?
0: Ja, die ken ik.
1: Ja, je moet daar eigenlijk naartoe.
2: Dick, ik zet jou ook even open.
1: Daar moet je naartoe.
2: Hé, is er!
0: Hoi! René!
3: Hoi!
0: Linksaf.
2: Hij rijdt momenteel het terrein op. staat even stil. Iedereen lacht. Iedereen is aan het filmen. Iedereen is ook stil.
1: Ik denk dat... Dat collega Teken erbij is of niet? Waar is Teken?
3: Ja, die staat voor je. Die staat recht voor je.
1: Ah, kijk. Die zie je. Kijk.
3: Hey, dag Henk.
0: Teken. Ongelooflijk.
3: Wat een feest, hè?
0: Ja, fantastisch.
3: Wij zeiden net, het begint op de intocht van Sinterklaas te lijken, Henk.
0: Het is net de intocht. Het is net de intocht van Sinterklaas, ja.
3: Maar jullie mogen...
4: Ik ben de beste!
3: Jullie mogen de wagen hier wel even parkeren, Henk. En dan kunnen we uitstappen.
2: Moet je niet even een stukje doorrijden? Want er staan allemaal mensen te wachten dat het ding langs
3: gaat. Ja, daarom. We moeten nog een paar metertjes naar voren. Ik kan Hessel die instructies even geven.
2: Dit is bizar.
3: Henk zit nu de koptelefoon op, dan hoort Henk mij ook.
2: Ja,
3: we kunnen nog een paar meter naar voren, Henk. Iets naar rechts. Als je daar bij NP, en dat ziet Hessel wel, mag je hem neerzetten. En dan mag je uitstappen. En dan gaan we je warm onthalen hier bij de lichtmis. Ik loop wel even voorop. Al die mensen even aan de kant, want Henk moet hier parkeren, dames en heren. Als jullie even ruimte willen maken. Hij gaat hier parkeren, dus pas op. Ja?
2: En dit is ook trouwens de eerste keer dat ik hem zie.
3: Ja, ik ook. En ik sta met verbazing. Ja. Het is ongekend.
2: Wat is dat ding aan het glimmen? Ja, wat is hij aan het stralen, jongen?
3: Ja, niet alleen die vrachtwagen, maar die chauffeur ook
2: zeker. Ja, precies, joh. Ja, jeetje, wat ziet dat er gaaf uit, man.
3: Een grijns van oor tot oor.
2: Ja, er zijn een paar bij ons bij Radio NL geweest, die hebben hem gezien. We hebben geen foto's gezien, niet in het echt.
3: Zullen we hem hier neerzetten?
2: Wat gaaf.
3: Ja, ik vind het prima. Prima, joh. Ja.
2: Ja, gewoon iedereen eromheen. Ja. Loop er maar gewoon heen.
3: En dan halen we Henk uit de truck. Het raampje moet even dicht.
2: Wauw.
3: Kijk, het eerste wat hij zometeen krijgt is een broodje bal overhandig. Dat is alleen maar mooi. Ja, dan gaat de deur open. En dan gaan we hem voorzichtig uit de wagen. Pas op, Henk, pas op.
2: Daar komt hij.
3: Henk wil al gaan springen, maar dat is niet de bedoeling.
2: The legend.
3: Ja, stap voorzichtig uit, Henk.
5: Welkom bij de lichtmis. Ik heb hier voor jou het lekkere balletje mayo.
3: Dat was hem.
5: Dat was hem.
3: Ja. Dat krijgt hij als eerste overhandigd. Na zo'n lange rit, heel goed, Peter.
5: Nou, een lange rit, hè? Die had je wel verdiend.
0: Ik zat aan die vierkante bal. Ik zat aan die vierkante bal te denken. Ik neem even een hapje. Ik was van de honger. Oh, wat lekker.
3: Kijk, een origineel balletje mayo. Hoe smaakt die, Henk? Mag niet met volle mond praten, hè?
2: Wat een held.
0: Superlekker.
3: Superlekker, Peek.
5: Als van ouds, een echte lichtmisbal.
3: En officiële, gefeliciteerd.
2: Hij moet nog even, als hij eruit komt, mensen, dat even een officieel groot applaus krijgen.
3: Ja, dat gaat ook wel gebeuren. Laten we Henk even rustig uitstappen. Henk, je mag eruit. En dan volgt er een groot applaus. Even de motor afzetten. Ja, doe maar. Ja, Henk vraagt, moet ik hem uitzetten? Laten we dat doen. En dan gaan we zo meteen massaal de foto's maken. En laten we Henk voorzichtig uitstappen. Kijk, hoor je het, Stefan?
2: Zeker.
3: Dat gebeurt hier dus. Yes.
0: Hij heeft overleefd.
3: Hij staat op beide, naast de wagen hier bij de lichtmis. Henk, hoe was het?
0: Even. Je wilt niet geloven. We werden op de viaducten vanaf Emmen hier naartoe begeleid. Zwaaiende mensen langs de kant bij de pompstation. Eén grote happening.
3: Een waanzinnige happening, deze Henk Wijngaarddag.
0: Ja, ja.
3: Super.
0: Ja, mooi. Is heel mooi.
3: En kijk eens om je heen hoeveel mensen hier staan, Henk.
0: Ik weet niet waar ze allemaal vandaan hebben getrokken.
3: Dit zijn al jouw fans. Loop richting de vrachtwagen. Dan gaan we eerst even wat drinken zo aanbieden. Dan kan iedereen met hem op de foto. Want het is ongekend wat hier gebeurt. Stefan, jij hebt er ook prachtig zicht op vanuit de studio.
2: Ja, dus dit is echt niet normaal. Hoeveel mensen om die gele truc heen staan momenteel. En wat een held, joh. Ja. Ik heb er bijna geen woorden voor. We kunnen me steeds veer in zijn race steken, maar het is gewoon zo.
3: Ja, maar dit is een gigantisch Hessel. Die staat er ook bij met de microfoon. Dit is geweldig.
2: De bekendste vrachtwagenchauffeur van Nederland, daar staat hij gewoon.
3: Ja,
2: en dan kan goed zingen ook. Hè?
3: Ja, en het applaus was zo mooi, zojuist met Henkie. Ja. En dan zie je dat stralende gezicht, bijna 80 jaar, en dan dit mee mogen maken. Het is gigantisch.
2: Alle tv-stations van Nederland zijn komen opdagen?
3: Ja, absoluut. Dus
0: het is zelf zien.
3: Ja, hij gaat nu de eerste interviews geven. Mensen staan massaal klaar met mobieltjes, met foto's. En ik zag net ook oude LP's die ze meegenomen hebben. De boeken die gekocht zijn, die moeten straks gesigneerd worden. Dus het wordt een hele happening hier. En hij blijft hier tot een uurtje of vier. Als we even meeluisteren, dan heeft hij.
0: Kun je niet voorstellen hoe zo'n emotie dit is voor mij?
4: De hele route, hè?
0: Ja, ja, ongelooflijk. Ja, je hebt het gezien, hè? Ja, ja, als je het niet meemaakt...
2: Wat je nu even hoort, is wordt geïnterviewd door de NOS, NOS en SBS.
0: De teddybeeractie, ooit jaren geleden vanuit Amersfoort naar de wijk. Dat was een gigantische mooie actie. Daar heb ik nog mee mogen optreden met Gerard de Vries. Met het liedje Teddybeer. En dat waren wel momenten. En dat doet niet onder voor nu.
4: Maar als je kijkt, er staan gewoon honderden mensen.
0: Ja. Ja, ja, ik weet het. Ik weet het.
4: En als ik vraag of ze allemaal voor je willen klappen, dan doen ze dat.
0: Ja, ja, dat doen
4: we. Applausje voor Henk!
3: Zo klinkt dat dus. Nou, de eerste foto's die worden geschoten voor de truc. Ik denk dat dit nog wel een paar uurtjes zo doorgaat. Het laten signeren van LP's, de boeken, CD's zie ik zelf nog. En de fotootjes maken. En de selfies, ja hoor. Henk, die is de komende uren wel bezig, Hessel.
1: Dat denk ik ook, ja. Als ik dit zo bekijk. Zo de huur.
3: Die hoeft zich niet te vervelen.
1: Nee. Dus, ja, je bent er stil van, het is niet normaal wat er gebeurt. Hè? Nee. Het is echt absurd.
3: Jij zat er bovenop natuurlijk in de cabine. En wij hebben het hier op de schermen en op de radio mogen volgen. Maar wat een happening.
1: Maar onderweg, joh. Hoeveel mensen? Gewoon meer dan met het trucks daaruit uitrijden. Dat is niet normaal. Dat is fantastisch.
3: Ouderwets goed.
1: Ja. Ja, drie generaties tekens. Ze zingen al zijn liedjes mee, het maakt niet uit welke.
3: Ja, maar dat zie je nu ook, wat hier staat op foto's. Er staan jochies van nou 8-9 jaar, maar opa staat er ook bij die tegen de 70 loopt. Ja, prachtig mooi.
1: Ik word hier helemaal verdrongen nu. Ja, wat is nu de bedoeling eigenlijk? Weet jij dat teken?
3: Ik heb geen idee, maar iemand van de organisatie die gaat ons daar zometeen bij helpen. En dan gaan we het gestructureerd laten plaatsvinden.
2: Als je dit van bovenaf ziet, gasten, dat is echt niet normaal. Dit is echt bizar.
1: Jij staat er wel veilig.
2: Ja, ja, ja.
3: Jij hebt het zicht erop, Stefan. Dit is toch wauw.
2: Ja. Dit wil je, als je zanger bent, wil je... Uiteindelijk is dit bizar, want hij is nog nooit zo populair geweest. Ja, vroeger was hij ook al populair natuurlijk, toen hij die hits had. Maar dit, wat hij nu allemaal meemaakt, dat is echt ongekend volgens mij.
3: Ja, maar dat is het ook. En gisteren heeft Henk het ook verteld natuurlijk, wat die Wolter Kroes, die trof hij een jaar geleden bij een optreden. Die zei wat hier gebeurt en die was een dag later bij ons in de studio. En die zei, ik heb afgelopen weekend Henk Wijngaard van dichtbij meegemaakt. Ik zou één liedje meemaken, maar ik heb de hele set nog even bekeken. Dus het was gewoon gigantisch wat daar gebeurde.
2: Ja.
3: En wat je al zei, generatie op generatie. Als je nu de jeugd van 16 jaar vraagt, hoe gaat Suzy of Vlam in de Pijp? Ze kennen het allemaal.
2: Ja, en wat ik zelf ook bizar vind, zijn naam is synoniem aan vrachtwagenchauffeurs. Want zeg je Henk Wijngaard, zeg je vrachtwagen. En iedereen, als je op een markt loopt en je gaat iemand vragen, ik zeg een woord, ik zeg een naam. En jij zegt het eerste wat je in je opkomt en dan zeggen ze Henk Wijngaard, zegt iedereen vrachtwagen.
3: Ja, maar dat klopt. Of Vlam in de Pijp,
2: ja.
3: Inderdaad. Maar die link heeft deze man.
2: Dus dat zou die man officieel als titel nog moeten hebben in een of ander boek van Dahl of zo. Dat er staat, een synoniem voor Wijngaard is vrachtwagen. Dat zou dan weer beklonken moeten worden.
3: Misschien is dat onze volgende actie. Dat we dat vanaf dit moment in actie zetten.
2: Bizar. Er is ook al een bot binnengekomen in de app van Radio NL. Van Scania BV Zwolle.
3: Ja.
1: Gaat goed, Henk?
2: Die wil hem kopen.
3: Ja. Die wil hem kopen.
1: Ja. Kijk, de studio staat daarboven, Henk. Daar staat Steven. Steven, zwaai even, Henk.
2: Kijk, zo was het. Henkie!
1: Nou, gaan we even naar binnen, denk ik.
2: Ja.
1: We gaan even naar binnen. Ja, dan gaan we straks even zorgen dat we even met de mensen op de foto gaan.
3: Ja, Henk moet eerst even een kop koffie en wat lekkers.
1: Ja, mooie. Hier staat een meneer die heeft een hele t-shirt aan. Omschrijf dat eens heen.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik sta hier zo met een man met een wit t-shirt aan en er staat de 81 op. In de originele kleuren met een vlam in de pijp.
1: Ja, ja. Supermooi. Dan nemen Henk even mee backstage. Ik denk dat hij even moet bijkomen. En dan straks gaan we regelen dat, dat iedereen met hem op de foto kan.
2: Prima. Dus voor mensen die ons horen, blijf gewoon even naar beneden. Henk moet even wat drinken. En dan gaat hij zeker even handtekeningen uitdelen. Je kan even met hem op de foto. Daarvoor is hij hier ook. Dat gaat hij doen. Maar er komt natuurlijk heel veel op hem af. Dus gun hem even tijd. Maak mooie foto's. We willen dus even van de truc. Dus we komen zometeen even bij jullie terug. Nou ja, wat een happening, jongens. Ik zit het gewoon van bovenaf te bekijken. Echt kippenvel. Moet je voorstellen dat Henk Wijngaard bakker was geworden. Dat is ook niet best. Hij is gewoon als chauffeur geboren.

0: Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit is in Gelderland op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten vertraging door de grenscontrole. En door de werkzaamheden op de A12 van Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. 8 kilometer file. Tot zaterdag is bij 1 rijstrook open.
0: Voor de hovenier, deboerdrachten.nl. Met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
5: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis.
6: Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal.
5: Kom gerust langs in onze showroom in Walwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
9: Greets. Attention!
10: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
15: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Nu bij Wens ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar 7,44 euro ex-BTW. Kijk op wens.nl/zakelijk.
17: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
18: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm. Voel me rijk.

MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen op particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.

0: Het was Sander Kwarten en de tafster van Gio Juana. Nou, ik zit nog even naar buiten te kijken. De mensen, even als je aan het radio luisteren bent, mensen die wachten op Wijngaard, die zit momenteel achter ons even. Moet even bijkomen, bakje koffie. En hij is even een gakbal aan het eten. Dus voor de mensen die mij buiten hoorden, hij komt eraan. Hij komt naar buiten voor het beloofde fotootje, handtekening. Dat komt allemaal goed. Jeetje, wat een happening. We gaan dan nog even kijken naar Teken. Teken loopt tussen alle mensen voor mij. Waar loop je ongeveer, Teken?
1: Nou, ik sta nu de achterkant van de vrachtwagen.
0: Oh, de achterkant.
1: Ja, die had ik nog niet gezien door de hectiek. Maar al die mensen die maken hier foto's, wat jij al zei. Mooie verhalen van mensen die je hoort. Vooral, ik heb hem toen nog wel gezien bij een optreden. En nu is hij helemaal opgelapt. En ja, mensen ook bijna ontroerd. Er was net een mevrouw die zei, dit is zo gaaf. En die was in de 70. Ze zei, wat is dit fantastisch mooi om mee te maken. Ze zei, ik ga nu weer, want ik ben slechte been. Maar die heeft hier vanochtend, in alle vroegte was hij met de auto. En ze heeft echt een topochtend gehad. En ze zei, die binnenkomst, die ga ik nooit vergeten. Nou, dat zijn de herinneringen die we vandaag maken hier bij de Lichtmis. Maar het is zometeen wachten op Henk, want ik sprak net iemand en die zei, ik heb het boek gekocht en ik heb een oude bekende van Henk bij me. Dus als Henk zo meteen naar beneden komt, dan wil ik die mensen graag even aan elkaar koppelen. Dat gaan we zo meteen realiseren.
0: Ja, hij heeft nog een bodempje in zijn kopje koffie zitten, dus als het klaar is, dan komt hij weer naar beneden toe.
1: Dus, op, want al die mensen willen met hem op de foto met de vrachtwagen en daar is dit moment voor. Dat gaan we zo meteen ook realiseren.
0: Je stond even naast mij en we hadden het met z'n tweeën over, maar wij hadden allebei kippenvel gehad. Dat is toch ook raar. Wij zijn doorgewinterde radiomakers en we hadden gewoon kippenvel van de binnenkomst van Henk Wijngaard en dan met ze applaudisseren voor een zanger, dat is bizar.
1: Wij dachten dat we alles al gezien hadden en alles al meegemaakt. Wij komen op locaties waar je normaal gesproken nooit komt. Maar ja, voor je werk, in ons geval hobby, kom je op heel veel dat soort locaties.
0: Ja.
1: Maar dit krijgen Stefan Leur en Teken Woudemarestil en Hetzel Dijkstra.
0: Ja.
1: En dat is gelukt.
0: We zijn allemaal diep onder het indruk.
1: Ja, echt wauw.
0: Nou hebben we de afgelopen weken wat artiesten geïnterviewd. En we gaan nu even luisteren naar... ik stelde de vraag aan Jan Smit van... Hey, heb jij ook iets met Henk Wijngaard?
2: Icoon. Henk is natuurlijk al mijn hele leven actief. Dus vanaf dat ik kan denken en luisteren ben ik met Henk Wijngaard opgegroeid. En eigenlijk vanaf mijn elfde eigenlijk, vanaf de eerste optredens die ik gedaan heb, was hij er al bij. En Henk is iemand die nog steeds, nu is hij dan 80, maar nog steeds still going strong. En waar je hem ook tegenkomt, is altijd aardig, altijd vrolijk, vriendelijk. Een voorbeeld voor velen. Maar ik luister ook altijd naar Gerard de Vries en naar Giddy Up Go en Teddy Bear. En dat is natuurlijk iets anders, maar die hele truckersmarkt, dat is... dat zijn toch ook de echte verhalen, de levensliederen. En ik denk dat Henk daar ook een echte voorvechter van was. Natuurlijk ook het country gemixt met het Nederlandstalig. Dus hij was ook echt een pionier. Hij heeft heel veel dingen veranderd. Ten goede voor de Nederlandse markt. Alles is gewoon cult. Dus het maakt niet zoveel uit wat hij speelt, want alle liedjes zijn hits. Als je aan Henk Wijngaard denkt, maar goed, omdat ik ook een fan ben, ik ben liefhebber, ik draai het ook als ik zelf gewoon met een potje bier zit, dan gaat Henk, die gaat zeker op. Nou Henk, ook namens mij natuurlijk ontzettend gefeliciteerd en bedankt wat je voor de Nederlandse muziek hebt betekend en ik hoop dat je dat nog heel lang mag doen.

Jeffrey Parmentier en hey, doe lekker mee met zijn toeter. Die man heeft een hele grote toeter. Ja, dat, gewoon waar die mee toetert, logisch natuurlijk. Zeg, voor de mensen beneden, ik weet dat jullie me allemaal horen daar uit de speakers en ook voor de mensen thuis. Jullie kunnen nog steeds naar de lichtmis toe komen. Tot 4 uur vanmiddag zijn we hier live. Henk Wijngaard komt zometeen naar beneden, want hij zit helemaal verstrikt in interviews met allemaal artiesten, of nee, met radiozenders en met tv-stations. Dus dat moet hij eerst nog even afwikkelen en dan komt hij naar beneden voor een fotootje, een handtekening en nou, dan gaat er veel meer gebeuren. Vanavond gaat er trouwens ook nog iets bijzonders gebeuren in de feesttent. Als je erbij bent, wij gaan hem namelijk nou ook nog iets geven. Dat weet je nog niet. Hij staat achter mij, dus een beetje zachtjes praten. Maar hij krijgt nog iets heel gaafs van ons vanavond. En mocht je nog geen kaart hebben, ik heb zo'n vermoeden, dat heb ik eigenlijk de hele week al, dat wij op een gegeven moment gewoon gaan roepen, jongens, hartstikke leuk, maar de kaarten zijn op. Dus als je nog geen kaart hebt, je hebt het nog niet gescoord, check even de app van Radio NL. Ga het even bestellen. Ga het even doen. Want ja, dat het uitverkocht gaat raken binnen nu en een paar uur, dat weten wij ook wel. Dus check even, koop de kaarten. En mocht je hier aanwezig zijn bij de lichtmis, bij het standje bij Tini van de receptie, daar kun je ze nog kopen. En het gaat echt om de aller, aller, aller laatste. En nu even een feestje op de radio. Even serieus.

0: Het is vandaag de Nationale Henk Wijngaarddag op Radio NL. Ja, we hebben wat veel geluld en ja, we hebben niet zo heel veel muziek gedraaid. Maar ja, het is zo'n dag vandaag. Er zijn nog zoveel mensen met een lichtmis. Die zijn allemaal in afwachting van Henk Wijngaard. Die gaat nu naar beneden lopen. En Hessel heeft een zender mee. En ook Teken, die loopt even mee. Waar zijn jullie, mannen?
1: Wij zijn hier en Henk, die gaan we nu naar buiten begeleiden.
0: Oké.
1: Dat is al een opgave.
0: Kan Henk het allemaal een beetje aan?
1: Ja joh, die vindt het prachtig.
0: Ja, hè?
1: Ja. We kunnen het hem vragen.
2: Ja, Henk wordt gewoon aan alle kanten getrokken. Henk, daar ben je wel gewend, hè? Dat getrek.
3: Trek-en-trek-wedstrijd hier al. En dan met oude trekkers uit het verleden.
2: Wat een gekhuis, Henk.
3: Mooi, ja, is mooi.
2: Ik ga... Heb je bekende gezien?
3: Nee, nog niet. Maar ik drink mijn koffie even zo langzaam, denk ik. Mijn koffie op.
1: Ja, want ik heb voor Henk, dat kan ik wel even vertellen, bij de vrachtwagen. Achter de vrachtwagen staan twee bekenden van Henk. Daar gaan we even een babbeltje mee maken. Kijk, dat zijn alle jongsten.
3: Die zijn mooi, hè?
1: Jeugd van 8, 9 jaar, dat staat daar te schreeuwen om Henk Wijngaard. En dan lopen we nu. De koning mag even zwaaien. Het is toch mooi?
3: Je gaat die kant op.
1: Ja, dit mag. Ga ik hier. Ja, heel goed. Kun je goed vasthouden aan de leuning. Ja, die mensen staan allemaal te wachten op een fotootje. En dat gaan we zo meteen ook allemaal realiseren bij de vrachtwagen. Want dit is...
4: Hey, goeiedag.
1: Vanavond is gewoon shirt aan, Henk.
4: Ja.
1: morsen wat koffie. Maar dat... kijk eens, Henk. Hier worden de eerste bloemen al uitgedeeld.
3: De Gerbras. Het kan niet missen.
1: En ik ga aan deze kant staan. Twee bossen bloemen voor Henk Wijngaard. Heerlijk. Ja, dus mevrouw houdt ze even vast.
2: Ze staan hier in de rij, hè?
1: Ja, maar ze kunnen allemaal bij de vrachtwagen op de foto.
2: Ja, dat is handiger, hè? Jongens, kom mee, we gaan naar de vrachtwagen. Daar komt hij naartoe. Kom mee.
1: Daar kan iedereen op de foto.
4: Ja,
2: kom maar.
1: Ja, Henk doet nog even een babbeltje en nog even een handtekening.
3: Is niet meer, hè? Is ook overleden, Ruinevold.
1: Wil jij een handtekening zetten, Henk? Hou ik je koffie even vast.
0: Check even radionl.tv, daar zie je de klep van Henk Wijngaard zijn truc opengaan. Het podium.
1: Henk gaat even heeft zojuist iemand het prachtige boek gekocht in de stand hier. En dan gaat Henk hem signeren. En dat is een hele jonge fan. Hoe oud ben je?
5: 11
1: jaar, kun je nagaan. En een grote Henk Wijngaard. En zie die smile, dit is helemaal te gek. Voor Sven. En dan komt er een grote handtekening van Henk Wijngaard in het boek. Voor altijd en eeuwig, de Henk Wijngaarddag op 9 mei 2026. Hier bij de lichtmis. Prachtig mooi. Hij tekent nog even een vrachtwagen. Kunstenaar is hij.
2: Ja, mooi.
1: Henkie tekent nog even een prachtige vrachtwagen. Dan is hij voor eens en voor altijd. Wordt vastgelegd. Oh. Ja, de lampjes nog even. Helemaal goed. Henk, we lopen even richting de vrachtwagen als je het goed vindt. Wij komen hier nooit weg, Hessel.
2: Nee, we komen hier niet weg. Ik heb net al geprobeerd, kom mee, maar
1: ja, nee, dat is niet. Onmogelijk. Ja. Anders, Stefan?
0: Ja?
1: Ik denk dat een plaatje draaien op dit moment eerst wel even handiger is.
0: Zeg je dat dan echt? Ja. Oh, mooi.
2: Ja. Ik heb misschien wel even een idee.
1: Okay, Hessel heeft een idee.
2: Ja. Ik heb een idee. Ja. Als ik nou eens even naar die trucks loop, bijvoorbeeld die Amerikaanse trucks, want die stonden hier al heel vroeg, toch?
0: Ja, zeker.
2: Is die chauffeur al even bij de microfoon geweest? Of?
1: Nee, die van die groene truck, want die heeft vlammende pijp erboven staan.
0: Dus die kunnen we niet vinden.
1: Als jij dat realiseert, doe ik de rest.
2: Nou, dan doen we even op zoek. Volgens mij is dat Fons. Fons. Ja, weet ik niet zeker. Maar... Ja,
0: nou, de mensen buiten horen ons. Waar is Fons van degene truck, de groene?
2: Waar is Fons van de groene truck?
0: Die hebben we nu even nodig voor een interview. Ja. Ik vind het ook bijzonder om te zien dat die klep ook gewoon open ging net even. Want dat had ik ook nog niet gezien natuurlijk. Dus bijzonder.
2: Ik sta hier nou bij de wagen van Henk Wijngaard. De iconische. En daar wordt ook zeg maar uitgelegd wat er allemaal... Ook de piepshow, sorry. Dat is mijn schuld. Even bukken bij die boksen langs. Hier staan heel veel mensen toch wel aandachtig te kijken naar dit gele gevaarte. Ja. Meneer, leuk hè?
6: Ja, super joh. Super. En mooi om te zien.
2: Toch?
6: Beetje mee op de televisie. Stefan, een vriend van mij, een vriend.
2: Wie heb ik het genoegen?
6: Peter Ratten, Peter in Eter.
0: Peter
6: in Eter.
0: Cent amateur!
6: Ja, goeiedag. Nee, maar supermooi. Hoor. Mijn vader heeft ook gewerkt bij het bedrijf. Hij had van de wedstrijd reed. Mijn vader reed ook altijd voor hemzelf. En die is er ook, en mijn zoontje ook. Dus ja, ik vind het geweldig hoe dat ding is opgeknapt. Ook supermooi om te zien. Ja.
2: We lopen even dichterbij, want dankjewel hè. We lopen even dichterbij, want hier, de motor ronkt ook. En ik heb geen idee wie erin zit eigenlijk. Er zit een onbekende achter het stuur, Stefan.
0: Ja, ik zie het.
2: Ik weet niet, ik zou je vragen wie dat is. Peter! Er is ook cameraploeg bij, zie ik.
1: Henk wordt meegesleept naar de vrachtwagen.
5: Dat is Henk zijn oefening. Dat hij begon te rijden, dat we mee naar Franks namen. En toen was ik ongeveer 34 jaar, 35. En ik ben nu 90, dat ik hem nog zie.
2: Wie bent u dan, als ik vragen mag?
5: Hoe?
2: Wie bent u dan?
5: Ik ben Eiko in de Volksmond. En mijn achternaam is Dijk. En ik kom van onder de Dam.
2: Heeft u erop gereden op zo'n auto?
5: Ja, de eerste kilometer.

0: Met de Paton, ja.
1: Ja. Op deze?
0: Op deze ook.
1: Echt?
0: Ja, ja.
1: Bij de Domo?
0: Bij de Domo in Bedum.
1: Nee!
0: Ja.
1: Stefan, hoor je dat?
2: Ja, ik hoor het, ja. Fantastisch.
1: Ik had in het boek, hè, met de auto, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat kan, dat mag.
1: Als u dit dan weer ziet of voelt, hoe is dat dan?
0: Ja, fantastisch. Dat is mooi dat op deze manier kan.
1: Is het nog net zo? Of?
0: Ja, geluid zit er nog zelf in.
1: Zou er zo...
3: Heb je nog melk bij je?
1: Zou er zo mee weg...
0: Dit moet een flesje voor worden.
3: Ben jij in de sloot gerold met die tankwagen of niet?
0: De collega die...
3: Ja, ik weet er alles van.
1: Hey, dat is toch bijzonder? Die man heeft er vroeger op gereden.
3: Ja, nou, dat vind ik heel mooi. Ik wil hem een handje geven.
1: Ja.
3: Ja. Ze stonden hier bij de melkfabriek hier in Rauwvee. Zonden ze op een rij te zwaar. Ja, ja. Geweldig.
0: Rauwvee, in Noordbergen bij Emmen ben ik ook tijd geweest.
3: Ja?
0: Ja,
3: ja, ja. Ja. Daar zit, de boel zit daar, hè, Noordbergen.
0: Ik geloof dat er een chauffeur die zou deze wagen in ontvangst nemen ging naar Noordbergen en die kreeg een aderval.
3: Toch.
0: Ik heb in Noordbergen gezeten.
1: Dat zijn allemaal mooie verhalen.
3: Is het niet overleefd?
0: Nee, die heeft niet. Die werd er zo zenuwachtig van, hè?
3: Is goed.
1: Hij was net even wat gas geven, Henk. Hoor je dat?
3: Ja, dan komt hij al naar hoog. Moet kijken.
1: Ja, zo. Hij is 90.
3: Hij is nog vlot als ik, hè? Nee. Ja, mooi is dat. Ja. Ik kreeg hem toen ik was 36 jaar, was ik. Ja. Toen kreeg ik jou zo. Oh ja, ik ga er even tussenin.
1: Ja,
3: zo. Ja, zo. Ja, lieverd. Oh, schoon. Echt zo mooi. Oude vlekker. Hallo, daar zijn we weer. Allemaal, mooi allemaal. Even een applausje voor de chauffeur. De ex-chauffeur van deze 81 aan het eind MB, maar de rest weet ik niet meer.
0: Ja, ook niet belangrijk.
3: Maar ja, mooi. Maar we hebben er samen wat jaartjes op gereden.
0: Ja.
3: Ik heb er 2 jaar op gereden en toen... Was het tijd voor iets snellers?
0: Iets sneller.
3: Hij ging maar niet hard genoeg. Ik heb hem nog om laten bouwen. Er is nog een busgiering in gekomen.
0: Oh, met een naklok.
3: Ja, klopt. Hij wou niet harder dan 70, 75. Ja. Hebben er een andere giering in gegooid. Oh, ja. Voor de wind ging die 110. En tegen de wind ging die 60.
0: Ja.
3: Dat vergeet hoor. Ja, dat klopt.
0: Ja.
3: Dat kon hij niet.
0: De A-klok in de achteraf.
3: Ja, dat klopt.
0: De grootste giering.
3: Ja, klopt. Ja. Ja, wij noemden het toen een busgiering.
0: Ja, dat klopt goed.
3: En zat er Lietenhuis, hè?
0: Ja. En daar waren wij in Groningen niet nodig om te krijgen.
1: Nou, je ziet het, teken. Het is een drukte van belang hier rondom waar Henk zich begeeft. Ja. Dat is gelijk vol, hè?
4: Ik denk dat Henk de komende uren hier alleen maar fotootjes hoeft te maken.
1: Ja, we gaan foto's maken. Neem je hem mee, teken?
4: Ja.
1: Naar de fotoplek?
4: Ik denk, naar de voorzijde, denk ik maar.
1: Oh.
4: De vrachtwagendeur even dicht, dan kan iedereen met hem op de foto.
3: Dat zal ik even doen.
4: Ja.
1: Jongens, pas op je hoofd.
2: Dat wordt nog een hele klus, teken, met iedereen op de foto.
4: Dit is nog niet...
2: Zelfs de brandweermannen die komen met de brandweerwagen om even een fotootje te maken.
4: Ja. Ja, super joh.
2: Van de Scania.
4: Mooi, ja. Wij gaan ruimte maken, dan kan Henk met iedereen op de foto.
2: Ja.
4: En dan gaan we zo meteen met de vrachtwagen en Henk Wijngaard heel veel foto's maken. Zodat iedereen met een blij en tevreden gevoel deze Henk Wijngaard dag gaat beleven.
2: Ja.
4: En dan kunnen we straks over een minuutje of 10 Henk dan wel eens even een paar keer vragen van hoe gaat het. We hebben hier Marco, die staat nog naast, maar die heeft een prachtig mooi boek. Dat heb je vanochtend gekocht, hè?
5: Ja, dat klopt.
4: En wat was het verhaal erachter? Want je bent hier samen met nog iemand.
5: Nee, ik ben alleen maar, er komt een klant van ons, Gerben Buiten, staat er ook. Er is de auto natuurlijk in de schuur gestaan. Voor mezelf, ik heb de auto gevolgd in Frans Scania 81. Ik ben vroeger als klein kind, mijn vader op het werk al mee geweest. Als bijrijder. En nu zit ik in de autospuiterij, een bedrijfswagenspuiterij. Dus ja, dat heeft wel wat zo'n auto. Het is leuk om het even te volgen.
4: Maar heb je een stif bij je?
5: Ik heb een stif bij me.
4: Zullen we dan ter plekke even die dat boek laten signeren?
5: Ja, goed.
4: Ja, dan gaan we even voordringen. Henk.
2: Dat is mooi.
4: Henk. Ik heb je heel even nodig.
2: Schaamteloos ook.
4: Ja, nee, maar één keer.
1: Ja, Henk moet het podium op.
2: Mooi te zien.
4: Het is maar één keer Henk Wijngaarddag. En dit gaan we regelen. Hij moet echt even een fotootje maken met de hele familie. Een selfie. Henk, heel kort even. Henk. Heel kort even. Hop. Dit is het boek. Die moet gesigneerd worden. Dit heb ik vanochtend al beloofd. Marco, ga erbij staan, want anders ben je je boek kwijt. Echt waar. Want zo is hij dan ook nog. Die denkt 2 exemplaren.
2: Wat ben je te gaan doen, denken, man? Ja, zo ken ik jou helemaal niet.
4: Nee, maar dit moet even. Deze man die staat al sinds vanochtend 10 uur hier. En zodra die verkoop van het boek begint, dan met Marco. Dan wil ik hem hebben. Henk, wil je hem even signeren voor Marco? Kijk, gaan we even live op de radio. Marco.
5: Voor Marco.
4: Zo doen we dat.
5: mogen met de zee.
4: En dat is leuk, want die prachtige foto's. Henk gaat meteen bladeren en die laat meteen weer zien. Zo zag hij eruit, daar is hij geweest. Dat
1: Tikken, wil je even regelen?

0: Henk, het podium op komt, hierachter.
1: Hierachter?
0: Ja,
1: gaan we dat doen.
0: Ja. Succes.
2: Oké.
1: Okay. Wat een dag gaat
2: u. Wat een dag, joh. Hey, we gaan even een liedje van de Legend zelf draaien. We komen zometeen even terug bij jullie.
1: Gaan wij fotootjes maken.
2: Fantastisch.
1: En de rest organiseren.
2: Jeetje, nou, dat worden 500-600 handtekeningen wat hij nog even moet gaan zetten. 4 uur is de eindstreep dat hij hier gaat vertrekken. En vanavond natuurlijk een gigantisch mooi optreden in een hele grote, mega, modder, vette, dikke feesttent. En de eigenaren van die feesttent, daar gaan we zometeen ook nog even mee spreken. Want we willen even weten wat er gaat gebeuren. Ik denk niet dat ze veel zeggen natuurlijk, maar we gaan wel even met ze babbelen zometeen. Het zijn Menno en Eddie.

0: vandaag de Nationale Henk Wijngaarddag.
1: Natuurlijk, op Radio NL.
0: Maar anders.
2: Het was een gele

0: Hij staat op het podium. Hessel, jij staat naast hem. Jij staat echt ook in de belangstelling nu. Hey.
1: Zeker.
0: Mooi,
1: ja,
0: mooi.
1: Ja, ja. Ik weet niet, kunnen mensen even laten horen of ze het leuk vinden? Vinden jullie het leuk vanmiddag? Ja! Roep even met z'n allen Henky.
2: Henky! Henky! Henky! Henky! Henky! Henky! Henky! Henky! Henky!
1: Dat wordt volgend jaar weer duurder, hè? Dan wordt hij volgend jaar weer duurder, zegt hij. Ja, Henk, dit is de plek om even foto's te gaan maken. Dus wie wil er met Henk op de foto? Ik denk dat we best even aan die kant kunnen melden. Dat je even de trailer instapt en dan op de foto. En dan gaat de hele middag door. Wie ben jij?
3: Finn.
1: Wie?
3: Finn.
1: Finn, ben je al met hem op een foto geweest?
3: Nee.
1: Oké. Okay. Henk, ik heb hier Finn. Wie maakt de foto, Finn? Moeders?
3: Ja.
1: Oké, okay. Henk, dit is Finn. Die wil graag met je op de foto. Hier staat zijn moeder.
4: Hij is Finn, ik ben Henk.
1: Hij is fan van Henk.
4: Ja.
3: Ik ben met jou op het podium geweest met Tucker FM.
4: Zo, Tucker FM. Moet je nagaan. Wat mooi. Wat mooi, hè? Ja, nou, geweldig. Ik moest me omdraaien, geloof ik. Ik moest me omdraaien. Ik
1: moet even zo staan. Moeten we even roepen, Henkie? Henkie? Even roepen, jongens. Henkie!
2: Henkie! Henkie! Henkie! Henkie! Henkie!
1: Ja, ik moet even poseren, Stefan, ja, voor de camera.
0: Ik snap het, joh, ik snap het.
4: Zo.
0: Overbodig om te zeggen, maar de beelden van dit moment, wat je hoort, kun je kijken op radionl.tv.
4: Ik heb er maar één.
0: Hessel, we komen zo even bij je terug, gast.
1: Ja. Nee, nog niet. Nog niet? Oké. Okay.
0: Drukte van man. Hij wil iedereen ook aandacht geven. Zo is hij ook gewoon.

0: Het is vandaag Nationale Henk Wijngaarddag op Radio NL. Maar er is nog zo'n letje ten het drijven net. De man met het rode petje, drukwerk en de vele hits. Zeg, vanavond een groot feest in Nieuw-Leusen. Heb je nog je kaarten, dan kun je nog steeds een beetje kaarten kopen. En het loopt tegen het einde aan te schuren. We hebben vanavond Henk Wijngaard een jubileumconcert. Dat doet hij eenmalig, uniek, zeldzaam. Daar moet je gewoon bij zijn. Dat gaat hij dit jaar niet nog een keer doen. En hij is ook niet zo te boeken van, nou, dat doen wij ook wel de jubileumshow ergens in de tent. Dat is niet zo. Het is echt eenmalig. Radio NL en we doen het in samenwerking met de twee vaste organisatoren die ook het Mega Piraten van zijn doen. Menno, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En Eddy.
2: Ja, goedemiddag.
0: Kom even dicht bij de microfoon.
2: Ik ben de beste disjockey van Nederland. Ja, zeg maar.
0: Bla bla bla. Dat zeg je overal.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
1: Nee, maar hoe geweldig is dit, jongens? Dit is echt niet te geloven voor de mensen die thuis zijn. Ja, je weet gewoon niet wat je mist. Nee. Henk heeft zoveel respect vandaag van alle mensen die hier naartoe zijn gekomen. En die het allemaal geweldig vinden dat hij hier is. En allemaal op de foto en een babbeltje met iedereen maken. Ja, Henk is echt een mensenmens. En dat zie je hier weer helemaal terug. Helemaal top.
0: Ja, niet normaal. Dus jullie zijn ook gewoon aan het genieten, Eddy. Dat is echt...
2: Ik ben gewoon apetrots op dat dit allemaal mee te maken. Ook hier in Nieuw-Leusden, dat het hier allemaal kan. Het is fantastisch, echt waar. En wat een mensen. En wat een mensen. En wat een mensen. En ik heb filmpjes gezien onderweg hier naartoe. Ja, dit is gewoon overweldigend. Dit is gewoon geweldig. En wat er vanavond gaat gebeuren, dat wordt nog veel mooier.
0: Ja, precies. Jullie zitten al overal achter natuurlijk. En Mega Piraten verstaan. Jullie zijn twee organisatoren eigenlijk. Maar jullie genieten nog steeds van muziek. Jullie kunnen nog genieten van de artiesten die jullie boeken. Jullie hebben echt wel liefde voor de...
2: Wij kunnen gewoon niet zonder Nederlandstalige muziek. Precies. Dat is het mooiste wat er is.
1: Ja. Wat het mooie natuurlijk is van Tucker FM, het zusterstation, hè, noem ik het allemaal, is dat de artiesten die al heel erg lang in de vergetelheid zijn geraakt, die krijgen nu toch weer een serieus podium. Kijk, Henk die treedt natuurlijk altijd heel veel op. En de laatste jaren weer veel meer dan ooit tevoren. Maar ook andere artiesten, hè, zoals Frankie Mirella en Jan en Zwaan. En noem ze allemaal maar op, Birdie. Ja, die stelen hier vanavond samen met Henk de show. En er wordt één waar spektakel.
0: Ja, precies. En even voor de mensen die denken van wie zijn die gasten? Nou ja, dat heb ik net uitgelegd. Maar jullie zijn vroeger ook DJ's geweest. Hè, in discotheken zo. Dus ik heb Eddy zelfs zien draaien. Dat was geniaal. Ik heb jou nooit zien draaien, Menno, eigenlijk.
1: Nou, dat is misschien maar beter ook.
0: Nee, dat is niet beter. Nee, want ik heb laatst verhalen gehoord waar je hebt staan te draaien. Dat zou ik niet op de radio vertellen, maar dat is echt respect. Maar daar zijn jullie niet in doorgegaan. Hé, maar luister. Wat we graag willen weten, want is de tent vol vanavond?
1: Ja, bijna. De laatste kaarten die zijn nog verkrijgbaar online via de site. Dat zijn echt de allerlaatste. Ik hoorde net iets van 40 kaarten of zo nog.
0: 40?
1: 40. En er zijn nog een paar vanavond bij de tent. En dan, dan ontploft de boel als Henk gaat beginnen vanavond. En natuurlijk al die andere artiesten. Maar er komen ook nog 31 andere artiesten op het podium om Henk te eren vanavond.
0: Ja, precies, precies. Is er nog een verrassing vanavond? Dat vind ik altijd bij Tucker FM wel. Dan heb je dus een poster waarvan alles op staat, maar uiteindelijk komt er gewoon iemand tussendoor. Een keer, niet vanavond misschien, maar die jullie gewoon stiekem hebben geboekt, gewoon weer hebben gevonden ergens, die weer een liedje gaat zingen. Of zijn jullie daar niet meer mee bezig?
1: We hebben een enorme verrassing voor je. Oh. Jij mag komen zingen vanavond.
0: Ja, nee, precies. Nou, daarover gesproken, jullie hebben vroeger ook een plaatje gemaakt. Ja. Daar worden je altijd mee gepest in de uitzendingen. Dat weet ik.
1: Als er nog mensen last van ongedierte hebben, dit is het moment om de radio wat harder te zetten, want je bent er meteen vanaf.
2: Maar je kunt er wel mee zingen. Je kunt er wel heel goed mee zingen.
0: Ja, precies. Ja. Het is het groepje alle vijf. Er zaten dus vijf discjockeys in. Waaronder jullie. Maar wie zingt er eigenlijk in deze plaat? Wie zijn microfoon stond het hardst met de opname? Eddy, jij?
2: Nou, die van Menno stond het hardst.
0: Ja, precies, precies, precies. Hey, nou, veel plezier mannen vanavond. En tof dat jullie nog even deze kant op kwamen. Want dus, het is nog 40 kaarten. Ongeveer.
1: Nou, maar weet je wat het is? Het mag ook gezegd worden voor de luisteraars thuis die dat misschien ook wel een beetje gevolgd hebben op de radio. En op alle social media natuurlijk. Maar een idee is natuurlijk ontstaan. En dat durf ik toch wel zeggen, ook wel heel erg door jullie vriend van de radio, Stefan Leur. Want die heeft er ook heel veel energie en tijd in gestopt. Samen met alle collega's natuurlijk. Maar als er ook iemand een stuk eer toe komt, dan is dat ook zeker jou, Stefan.
0: Ja, dat is...
2: Stefan!
0: Dat hoor ik niet vaak. Dankjewel, die steek ik in mijn zak. Nou,
2: dat is echt zo. Dus.
0: Eddy Menzing en Menno Muis hier. Ja, jullie mogen zelf
2: helemaal... Het allereerste plaatje die ik gekocht heb, ik heb een wagen volgeladen van Henk Wijngaard.
0: Echt waar?
2: Ja. Dus die heb ik nog steeds.
0: Ja, mooi. En wat was jouw eerste vinylsingle?
1: Nou, ik zou je eerlijk zeggen, vroeger... Nee, vroeger vroeger had je op de lagere school had je één keer per jaar een soort van een soort feest, weet je wel.
0: Ja.
1: En dan mocht je wat doen. En toen heb ik samen met een aantal jongens bij mij uit de klas toen in de tijd Henk Wijngaard nagedaan met de Containerzong.
0: Oh, leuk.
1: Ja, nu zingt Henk vanavond voor ons. Dus ja, ja, hoe leuk is het?
0: Top. Hebben jullie als, zijn jullie als organisators bang dat het vanavond uitloopt? Want Henk Wijngaard kennen dat die, als je een boek van een half uur of 40 minuten moet je van het podium aftrappen soms. Gaat het uitlopen, denk je?
1: Ja, ik denk dat het wel meevalt. Okay. Hij moet ook nog met 140 varkens naar Beirut, dus hij heeft niet zo heel veel tijd.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou, mannen, bedankt voor jullie tijd. Ik weet dat die schaars is. Eddie, wil jij even op dat knopje drukken? Ja, even het liedje. Die groene.
2: Die is er.

0: is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
1: Bouwcenter Concordia.
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: De prijzen stijgen de pan uit. Uw goud en ook uw zilver zijn meer waard dan ooit. Lever nu al uw sieraden, munten, bestek of servies in bij juwelier Elja en krijg de hoogste prijs. Kom vrijblijvend langs bij juwelier en edelmetaalhandel Elja. Wolfsbergenweg 50 in Emmen. Juwelierelja.nl.
4: Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match.
6: Attention!
7: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
8: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
16: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote...

0: Het was de Hollandse nieuwe van deze week. Gino Kraus en favoriete kroeg. Hey, Tegen?
1: Ja?
0: Weet je wat mij net is overkomen?
1: Nou, zeg het eens.
0: Hij vindt het vreselijk om op te horen, denk ik. Maar waar wij de gele truc hebben gevonden, dat was bij Gerben Buiter, was dat.
1: Ja.
0: En nou, ik ben vaak geweest. Ik heb zelfs bij die man ingebroken. En ik vertelde aan hem dat ik normaal fan was.
1: Ja.
0: En dat ik één vernieuwplaat niet kon krijgen van normaal. Heb ik hem verteld. Leneman is dat. En hij staat nu achter mij. Dus waar we de truc hebben gevonden in een hele rare staat. En ik krijg van hem een vernieuwplaatje van normaal Leneman. Dat is toch gaaf?
1: Oh, dat meen je niet.
0: Wat een dag, man, vandaag.
1: Oh,
0: wat een dag.
1: Cirkeltjes rond van vandaag.
0: Ja, joh.
2: Vroeg maar op, hè.
1: Wauw. Dit zijn de mooie dingen, Stefan.
0: Ja, ik hoor het. Wat is er met je stem, trouwens?
1: Nou, die ligt hier ergens op de parkeerplaats, denk ik.
0: Oké, okay.
1: Ja, die zoeken ze. Maar collega Hessel die staat vlak bij Henk. Ik sta op een afstandje te kijken.
0: Oh ja, oh ja, ja, ja.
1: Maar dat is het dringen daar voor de handtekeningen en de foto's en het signeren van de LP's. Hessel, misschien dat jij met Henk even mee kan babbelen.
3: Ja, ik sta hier met open mond te kijken. Joh. Mensen die laten hun mobiele telefoon tekenen door Henk. De nieuwe LP's hebben gretig aftrek. Henk, wat een mooie LP, hè? Mooi LP geworden, hè?
4: Ja. Weet ik niet, ik heb hem nog niet gezien.
3: Nou, je hebt hem net laten zien aan de mensen.
4: Ja, en toen waren er zoveel foto's, maar ik ben het beeld weer kwijt. Maar ik heb hem al gezien, hoor. Twee dagen terug met vandaag of morgen. Nee, hoe heet het programma nou?
1: Met het oog op morgen.
4: In verband met morgen, nee, weet ik ook niet meer.
1: Oog op morgen.
4: Met het oog op morgen met Nico Sylvia. En toen haalde hij hem even uit de auto, wat hij eigenlijk niet van plan was.
3: Nou, ik sta hier ook verbaasd te kijken hoeveel mensen al met zo'n LP bij je staan.
4: Ik denk dat hij al bijna goud is.
3: Ja, toch?
4: en de kleur al meegekregen in elk geval.
3: Henk heeft het heel druk met jong en oud hier te tekenen. Ze trekken aan alle kanten van hem. Ik sta er midden tussenin. Maar het gaat maar door. Henk, jij geeft niet op, hè?
4: Nee.
3: Kijk, doet hij weer even een handtekening, gesprekje met
4: Dennis in. Die bouwen een vrachtwagen van Lego.
5: Scania wordt nagemaakt van Lego.
3: Wat is dat?
5: De Scania wordt nagemaakt op Lego.
3: En daar moet een handtekening op.
4: Ja, moet een handtekening.
3: Wat is dit voor onderdeel?
5: Nou ja, dat is gewoon Lego, is het.
3: Ja, neem maar welke.
5: Oh nee, dit wordt gewoon een bordje wat erbij komt te staan. Dus.
3: Henk, wat is het raarste waar je een handtekening op hebt moeten zetten?
4: Het raarste? Dat wil je niet weten. Ja, echt? Het raarste? Het was in Markelo. Café aan de Stationsweg. Een cafeetje, ik weet niet meer hoe het heet. En op een gegeven moment komt er een vrouw aan en zegt, wil je een handtekening? Ik zei, ja, tuurlijk. Gaf mij een vilstift. Ze bukte zich, ze draaide zich voor deed de broek naar beneden. En ik moest hem op de bil zetten. Ja.
6: Handtekening bedoeld?
4: Jij was er niet bij.
3: Nou, zo gaat het hier, Stefan.
0: Ja, ik hoor het.
3: Indruk. Hij staat iedereen te woord. En hij doet iedereen even tijd gunnen. En een, hier weer een pet tekenen. En daar weer een LP. En daar weer een boek. Ook heel veel boeken. Die boeken nemen ook gretig aftrek, zie ik. 81, 27 MB. Zijn natuurlijk allemaal hier in de shop verkrijgbaar. Maar ook bij ons op de webshop. In de webwinkel op radionl.fm. Kun je nog gewoon bestellen, toch? Die dingen, of niet, Stefan?
0: Ja, zeker. Dat kun je gewoon allemaal bestellen. De LP's en zo ook. Ja, zeker. Wat je zometeen niet meer kan bestellen. Dat zijn de kaarten, want ik had Eddie Mensink en Menno Muis, die waren hier net even, voor de mannen achter de tikkers natuurlijk. En er waren er nog maar 40. 40, 50 kaartjes. Ja.
3: Er zijn nog maar 40 kaartjes.
0: Ja, precies.
4: Dan moest op school. Sorry. Een beetje Duits onderricht.
7: Ja.
4: Das, dis. Oh my god.
3: Als je even in Duits Engels bezig.
7: En die Nederlanders hoor ik halt ook.
4: Ja, ik heb een Duitses album, ja.
7: Ja.
3: En hoe heet dat album? Wie heet dat album?
4: Het is der Motor.
0: Ja.
4: Worden vertrekken ons zijn zeenzucht ontruggen.
7: Ja.
3: Zit ze hier ook met de truck?
7: Nee, met de PKW.
3: Met de PKW.
7: 628 kilometer.
3: Ook fan van Henk?
7: Yes. Ja.
0: Hey Hessel,
3: ja?
0: Wil je eens aan die Duitse mevrouw voor mij vragen?
3: Ja, ik wil even vragen.
0: Moet je in Nederland zeggen, wat hangt er aan de waslijn? Doe
3: eens. Wat hangt er aan de waslijn?
7: Ik vaar zelfs ook Scania in Duitsland.
3: Nou, dat hoor je, Stefan, heel duidelijk.
0: Ja, de Duitsers zeggen meestal was. Was? Was? Prima.
3: Nou,
0: we schakelen even weer terug zometeen met jullie.
4: Ja, Country Festival.
3: Dat is goed.
4: Best rol. Bayern, hè? Bayern.
3: Henk is ook internationaal. En jouw liedje van gisteren, kunnen die nog een keer horen, Stefan?
0: Wel.
3: Hij zong hem net in de cabine mee. Ik zei, ik hoorde gisteren een liedje van jou bij Stefan.
0: Ja.
3: Dat was een pikante broek uit, broek aan of zo. Wat was dat precies?
0: Ja. Wat? Einmal Lulu.
3: Einmal Lulu?
0: Ja.
4: Ein Abend auf der Heidi. Ein Abend auf der Heidi. Niet een Abend auf der Heide, aber auf der Heidi. Ein Abend auf der Heidi. Einmal möchte ich noch, ja. Dat...
3: Henk, je moet handtekeningen zetten. Er staan er wachten.
0: Maar in het liedje zit wel lik meer arm arsch, Marie. Zit er ook in, hè? Dat is een beetje...
3: Ja, dat kan eigenlijk niet, hè?
0: Gewoon eerst starten?
3: Ja, doe maar. Het is een mooi liedje.
0: Allemachtig. Ja, je weet dat de directeur vlak achter je staat, hè?
3: Ja, ik sta hier toch verstopt tussen de fans van Henk.
0: Ik ga even naar de wc, want het is... Oké, nou, vooruit hem af.
3: Het is echt heel leuk, die plaat.
0: Ja, hij is echt heel leuk. Niet illegaal, maar hij komt vanaf de LP. En het is een Duitse versie.
3: Niemand gelooft dat het Henk is. Ik moest echt ook 10 keer luisteren. Ik dacht, hè? Ja joh.
0: Jij dacht Leur heeft dat weer gekloond.
3: Ja,
0: dat weer
3: geprust. Leur heeft weer geprust met Henkse stem.
0: Nou, dan gaat hij nog een keer dan. Einmal Lulu en lik me aan Mars, Marie.
3: Oh, prima. Ja, dat is zo. Dat zal ik.

Waarom zo triggeries zijn vrouwenhertsen? Ziet on ons männer in onkluk stutsen. Der man is der feuerzeug, der vrouw der zünder. Om in een funke omhoetst, aan mijn kansen

Ik was met vakantie in Spanje, aan de kust van de Costa Brava. Ik zag daar drie señoritas, Dolores, Lolita en Lola. Maar oh, wie moest ik kiezen? Ik wist het niet. Nu slaat mijn hart vol liefdesverdriet voor Dolores, Lolita en Lola. Porom pom pom.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Voor de kweker, deboerdrachten.nl met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
3: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunweer en rolloen.
2: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
12: Gritter Chalets en Staakcaravans.
11: Kijk op grittercaravans.nl.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
16: Anderhalf uur lang met band.
15: Hier moet je bij zijn.
16: Radionl.fm.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde.

0: extra tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam buigt de rechter zich nu over een housefestival dat dit weekend zou worden gehouden met 20.000 bezoekers, maar op het laatste moment werd afgelast. De gemeente heeft namelijk de vergunning ingetrokken. Een bepaalde tent zou onveilig zijn. De organisatie probeert het festival nu te redden met een kort geding. De blokkade van de havenspoorlijn in Rotterdam is voorbij. Tientallen activisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan de rails. Ze willen niet dat er via Rotterdam wapens naar het Midden-Oosten gaan. De demonstranten luisterden niet naar een oproep om te vertrekken en daarom heeft de politie ze losgemaakt. Er is niemand opgepakt. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Israël een tik op de vingers gegeven. Aanleiding is een oproep van zanger Noam Bettan. Die roept in filmpjes in verschillende talen op om massaal op hem te stemmen. En dat vindt de organisatie niet sportief. Het Songfestival in Wenen begint volgende week dinsdag. En wielrenster Anna van der Breggen stond er op papier goed voor om de Ronde van Spanje te winnen. Maar op de laatste dag kon ze de eindzege toch niet verzilveren. De beklimming van een hoge berg was een brug te ver voor Van der Breggen. Ze verloor de rode leiderstrui, waardoor een Zwitserse nu de Vuelta heeft gewonnen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houd hem. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
5: Deze commercial wordt u aangeboden door MSA Oldenburger in Twijsel. Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei Autocross Masters in Pieterzijl. Autocross spektakel met de absolute top van Nederland en België. Op de snelste baan van Nederland. Navigatieadres Bosgeweg Grijpskerk. Alle info op autocrossmasters.com.
6: Heb je trek?

0: 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda.
3: Het is 3 minuten over 3 is het geworden. En de rust is eigenlijk een beetje wedergekeerd. Henk heeft bijna alle handtekeningen en fotootjes kunnen geven. En hij is moe. Hij is voldaan en moe. We hebben nog een uur te gaan. Ik ben nog een uur bij je. Dit zijn de actuele files van dit ogenblik. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat een half uurtje vertraging. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. 15 minuten. En de langste van Nederland op dit ogenblik. Dat is niet bij Nieuwleuzen. Maar die staat op de A27 Utrecht richting Breda. Daar staat een uur vertraging 6 kilometer. En dat is bij... tussen Noorderloos en Werkendam dan. Dan de snelheidscontroles. Dan komen ze de A4 Amsterdam richting Den Haag bij 4.6. En de A15 Rotterdam richting Europoort 47.0.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.

0: Jeetje man, wat een dag hebben wij vandaag beleefd. Je hebt alles kunnen volgen op radionl.tv en op de radio. En de rust is nieuw leuks wedergekeerd. Alhoewel, dat is maar heel even. Want vanavond in die grote feesten, dan gaat het pas echt los. Ik heb slecht nieuws te melden. Ik heb echt slecht nieuws. Laat ik me meteen met de deur in huis vallen. Vanaf dit moment kun je geen kaarten meer kopen. Maar de laatste kaarten, die kun je kopen aan de kassa. En dat is vanaf 5 uur. Dus vanaf 5 uur, als je daar naartoe rijdt of je gaat... Dan daar zijn de laatste kaarten te koop. Dus je kan het online nog even proberen. Maar ik denk dat het al offline is gehaald. Of dat je het online kan proberen en dat het offline is gehaald. Maar het is klaar. Dus de laatste kaarten kun je echt aan de kassa kopen. Of vanaf 5 uur op de locatie waar de feesttent staat. En dat is Westeinde 112. Nou, wat staat er vanavond allemaal op het podium? En natuurlijk een jubileumconcert van Henk Wijngaard. De XXL-editie. Sneeuwbaltrio is er gewoon. Er staan echt meer dan 22 originele piratenartiesten van vroeger. Sneeuwbaltrio Lizzie, hè, speelt niet met mijn voeten. De Marlins, die staan er. De Dutch Boys, de Havenzangers, Birdie. Anita Berens met 76538. Wukko's, Danny Christiaans, Arne Wierstra van Wij Boeren. José Wolters, ik heb je niet de hemel beloofd. Martin Sterke, we zijn piraten uit het noorden. Petra van...
1: Mijn zus van 21 heeft verkering. Met een zoute hering.
0: Ja, Harry. Drank en Rivella staan er ook. Frank en Mirelle natuurlijk. Lucas en Gea. Anita van De Kleine Merel. Jan en Zwaan, De Nieuw Voor. Richelet. Ach. Het wordt een feestje om nooit meer te vergeten. En wil je daar nog bij zijn vanavond? Het kan gewoon. Koop de kaarten. Als je slim bent, ga je nog vlug even online kijken. En dan misschien kun je nog wat scoren. Nou, oké. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is... Zullen we dan eens even weer wat vette piratenmuziek draaien? Dat zijn we vanmiddag een beetje vergeten natuurlijk. In alle consternatie. Zullen we gewoon even een paar achter elkaar erin jassen? Gewoon even op zaterdagmiddag 3:15. Gewoon even beginnen met de Ratpolka. Zullen we dat... Of hebben we daar geen zin in? Of zal ik gewoon... Nee, we doen wel even... Nee, we gaan gewoon de Ratpolka doen. Nee, wacht. We gaan gewoon de Ratpolka doen.

je nog twijfelen? Dit is een beetje de sfeer van vanavond in de feesttent. Jubileumconcert van Henk Wijngaard. Dit is de muziek wat de hele avond uit de speakers komt. En het begint al vanaf een uurtje of 7 vanavond. En nou, dat is ook wel leuk. Ik mag vanavond het voorprogramma doen. Ik mag alleen maar piratisch door de tent en jassen tot een uurtje of 8. En dan beginnen de eerste artiesten. Dus dat wordt gaaf. Het wordt een beetje wat je net ook hoorde. Een minuutje dit, minuutje dat. Ja, dan wordt 100% genieten geblazen. En de laatste kaartjes, ik zei het al. De laatste kaartjes die kun je aan de kassa kopen bij de feesttent. Aan het westeind 112 in Nieuw-Leuzen. De laatste kaartjes vanaf 5 uur kun je daar kopen. Het is klaar. Het heeft nog niet dat labeltje uitverkocht, maar het is klaar. Tenminste, zo zie ik het wel in mijn hoofd. Koop die kaarten bij de kassa. En misschien kun je het ook online nog even proberen. Maar dat geeft je weinig kans. Zeg, we gaan. Dat ben ik de hele dag eigenlijk al vergeten. Dat is heel raar. Nog even wat appjes voorlezen wat er is binnengekomen. Neem me nog even snel door zometeen. En misschien heb je ook afgevraagd. Ik heb het maar één keer verteld. Dat is natuurlijk de 27 MC. Daar was ik best wel druk mee afgelopen week. De uitzending van Gezeur met Leur. Maar het is niet gelukt. We hebben alles. Ik had de hele auto vol. We hebben nog dingen uitgehaald, gesoldeerd, alles klaargemaakt. Maar uiteindelijk zitten wij in een heel groot pand, een restaurant. En dat heb je ook met alle moderne. Ja, wat zeg je? Bijvoorbeeld een gymzaal, een moderne gymzaal. Kunnen ook geen ramen meer open. En waar wij zitten op de eerste verdieping. En daar zitten echt ramen in. Ik heb dat nooit zo dicht gezien. Maar die kunnen niet open. Er is echt geen gaatje, geen luikje dat we even met de kabel eruit kunnen. Want die antenne had op het dak moeten staan. Dat was het plan. Want we stonden hier voor te kijken een paar dagen geleden. Dat gaat goed komen. Niet wetende dat er geen raampje onder open kon. Dus het is echt onze fout geweest. Dus ja, we konden niet het 27 MC bakkie aansluiten. Maar dat gaat nog wel een keer komen. Dan kunnen we met jou meeluisteren. Dan kunnen we terugpraten. Dus dat, die inhaalslag doen we nog wel een keer. Want het is niet de laatste keer natuurlijk dat we ergens op location zijn. Dus dat komt allemaal goed. Nou ja. Kan ik nog iets voor je draaien? Kan ik nog iets doen? Kun je nog even wat coole muziek draaien? Ik zag van Peter kan al binnen. Doe even Marietje. Marietje uit Wapserveen. Oh ja.

0: Ja, dat vind ik wel een goeie. Marietje Pol uit Wapseveen, die gaan we even draaien. De Gardena's, die staan vanavond ook bij Tukker FM op het podium. Bij ons op het podium. Wat we nog even laten horen, want weet je wat het is? We hebben heel veel artiesten wat dingen laten inspreken. En dat gaat nog wel even voorbij komen op de social media. Hebben we gewoon de vraag gesteld van... Goh, heb je iets met Henk Wijngaard? Ken je Henk Wijngaard? Heb je misschien nog een anekdote over Henk Wijngaard? Nou, we hadden ook Gerard Joling voor de microfoon. En die vertelde het volgende.
1: Ik denk dat het succes van Henk Wijngaard sowieso is dat hij, iedereen kan zich met die man vereenzelvigen. Dat je denkt, het is een hele gewone man, harde werker, altijd onderweg, weet je wel. Hij wil toch weer naar het vrouwtje toe. En ja, als je dan een beetje geluk hebt en je bent al vaak naar het vrouwtje toe geweest, dus wil ook nog met je trouwen. Ja, dan wordt het volgens mij een sneeuwwitte bruidje. Dat weet ik wel, maar dat moet wel zo terechtkomen. Maar het is een ongelooflijk vriendelijke, nuchtere man. En ik heb jaren geleden ook al met hem samen gezongen. En ik heb wel eens de indruk dat hij in deze contrij nog meer populairder is als bij ons. Maar ja, het is natuurlijk ongelooflijk knap hoe lang die man het volhoudt. En het is een zeer sympathiek, warm, maar vooral een heel aardig mens. En ik denk dat dat ook de kracht is van een artiest. Dicht bij het publiek blijven, zorgen dat je levert. En hij heeft natuurlijk ook prachtige liedjes gemaakt. Waar iedereen van dacht, oh, dat had ik wel kunnen wezen. Of dat had ik, dit had ik ook wel kunnen zingen. Dus nee, ik wens hem alle goeds, van harte gefeliciteerd. Veel geluk, gezondheid en maak er een mooie dag van. Laat je verwennen, laat het champagne over je heen vloeien. Ga nog één keer op die truck zitten, ga nog één keer op die vrachtwagen zitten. En laat hem volgooien met ballonnen, dan komt het allemaal goed.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: MHG. Metaalhandel Groningen. Nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
2: Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Attention!
7: De Meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren... omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Nu in de webshop Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP

0: Gewoon even een mooie, langzame lummel. Ja, 4:06 is het geworden. Ja.
1: Jij denkt maar dat je alles...
0: Ja, Henk Wijngaard die zat in dezelfde ruimte als wij zitten te radio maken. Die was net even aan het koffie drinken en zo. Maar toch weer naar beneden gelopen. Toch nog weer even fotootjes maken en handtekeningen. En weer een interview met een tv-station. Hij staat, maar hij komt maar niet van die gele truc af. En hij doet dat met een glimlach. Maar hij is wel moe. Hij is wel moe. Hij moet wel even zijn krachten sparen voor vanavond. En hij doet het even rustig aan. Tenminste, dat is de bedoeling. Helaas, helemaal vergeten vandaag om in die appbox even te kijken. Want het was best wel een pittige dag ook. Wel druk. En als je nu nog zit te luisteren, dan heb ik sowieso heel veel respect voor jou. Want ik ben 6 uur lang op de radio geweest. En ik ben best wel druk. Maar vandaag valt het wel mee. Dus ik hoop dat je het allemaal getrokken hebt. We krijgen veel complimentjes ook. Er zijn ook records gebroken vandaag. En dat heeft ook iets te maken met dit appje. Michael uit de Meren. Hallo team van Radio NL. Ik heb een leuke ochtend en de middag gehad. Die beeld liep af en toe vast, maar dat mocht de pret niet drukken. Een fijne uitzending. Heel goed gedaan. Stefan, Teken en Hessel. Ja, dank u wel. Het zijn meerdere mensen die aan dit programma hebben meegewerkt. Of Lars van Dijk is hier gewoon de hele dag aanwezig geweest. Maar die zat dan de beelden te schakelen. Die vindt dat ook mooi. Die heeft ook fascinatie voor beeld en geluid natuurlijk. Dus die was daar even mee bezig. Trucking team uit Twente. Graag even een liedje van Theo Peters. Ja. Zijn we echt vergeten te draaien vandaag. Nou, die ga ik nog even opzoeken. Die staat hier gewoon. Dan is het Cindy uit Velp. Zou hier nog even bijna de gasolina met van even serieus willen draaien om mijn dochter wat op te vrolijken na de lange dag aan het werken. Nou, dat liedje hebben we helaas al gedraaid vanmiddag. Dan is het Rosalien uit Dalsen. Goedemiddag. Het zag er vanmiddag en vanavond, vanmiddag en vanochtend gezellig uit. Bij deze vraag ik even de nacht aan van Marco Schuitmaker. Nou, dat gaan we zeker doen. Van Roosendaal Bert uit Schriek. Ja hoor, doe maar eens even weer Groom met Onderweg. Oh ja, ook van Wijngaard natuurlijk. Ja, prima joh. Dan is het Gilles uit Gammeren. Hey, Stefan, staat Henk niet even bij jou? En wel bij Hessel. Nee, dat... Kijk, weet je wat... Ja, ik kan een interview doen in de studio met Hessel, maar dat heeft weinig zin. Dit man die was lekker aan het praten in zijn cabine, dus mooi later joh. Dus zeker. Ik nodig hem toch wel een keer uit in de studio met een gitaartje. Dat komt er helemaal goed. Ja, lijkt me ook wel geinig. Martin Vrij uit Hengelo. Prachtig wat er vandaag geregeld is voor Henk Wijngaard. En groetjes. Groetjes aan alle teamleden van Radio NL. Dat zijn zoveel appjes, maar dit is even een greep wat ik zo even kon zien. Dus, nou.

0: Mexico met een schaap. Maar laten we gewoon niet doen. Standvast was het Mexico op Radio NL. Tot zover ook de Nationale Henk Wijngaarddag. Wat een dag hebben we achter onze achter de rug. Echt niet normaal. Jeetje, wat hebben we gave dingen beleefd. Ik heb een paar keer kippenvel gehad, wat ik dacht van, nou ja, leuk allemaal. Maar gewoon met kippenvel achter de mengtafel zitten van wat er gebeurt. Het traantje van Henk toen hij zijn vrachtwagen voor de eerste keer zag. Hoeveel mensen zijn komen opdagen. Hoeveel berichten we hebben gehad. Het is echt niet normaal. Alleen maar blije mensen. En vanavond, kers op de taart, gaat Henk nog gewoon nog een keer optreden in een hele moddervette grote joekel van de feesttent in Nieuw-Leuzen. En je kan alleen nog maar kaartjes kopen aan de kassa. Om 5 uur gaat die verkopen en dan is ook echt op. En dan is het gewoon keihard uitverkocht. Klaar. Nou, tot zover ook de mega lange uitzending van vandaag. Met dank aan Tekenwouder natuurlijk en Hessel die even op locatie waren. En mij goed ondersteund hebben. Dus helemaal top. We zien elkaar vanavond in de feesttent vanaf 7 tot 8. Mag ik even een paar plaatjes draaien in de feesttent? Gewoon even vooraf. Gewoon een half volume. Maar gewoon wel een hoge gehalte natuurlijk. Wij vroegen ook nog heel veel artiesten deze week. Of vorige week eigenlijk. Van, goh, heb je nog iets met Henk Wijngaard? En zou je er iets over kunnen en willen zeggen? Thomas Berger had een opmerkelijk verhaal.
1: Ja, dat is voor mij echt een icoon. Henk is... iedereen kent de vlam in de pijp. Iedereen kent de nummers van Henk Wijngaard. Het is, het is ook gewoon een mooie vent. Ja, Henk was niet zo heel goed, of die is niet zo heel goed met namen. Dus hij heeft mij denk ik tot 3 jaar terug nog steeds elke keer Bouke genoemd. Hey Bouke, hey.
2: Ja, zie je.
1: Thomas. Oh ja, sorry Thomas. Ja, echt, tot 3 jaar geleden was ik Bouke. Okay. Dus, en dat vind ik een compliment hoor.
2: Ja.
1: Maar ik was gewoon Bouke voor Henk. Ja, op de een of andere manier.
2: Ja.
1: Nee, altijd lachen joh. Altijd, hij zat altijd in de kleedkamer, rustig. Altijd een praatje en had altijd mooie verhalen. Nou, mooi Henk. Mooi man. Bouke, Thomas Berger hier. Ik wens jou een hele fijne 80ste verjaardag. En weet je, we hebben elkaar natuurlijk vaker gezien. En ik vind je een mooie vent. En dankjewel voor alle wijze lessen en de mooie regeltjes achter de schermen. Die zal ik altijd meenemen. In mijn hart, maar ook met mijn stem. Dankjewel Henk.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Nationale Henk Wijngaarddag. Tot vanavond en sowieso tot maandag.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
10: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. En een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
11: 1,5 uur lang met band.
10: Hier moet je bij zijn.
11: Kaartverkoop radionl.fm.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
12: Altijd aan.

0: Nu het nieuws op Radio NL.
1: Goedemiddag, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Hij is terecht, de jongen van 14 die 3 weken geleden met zijn fiets verdween uit zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is gezond en wel teruggevonden in het noordoosten van Polen. De jongen lag in een bushalte te slapen onder een dekentje. De politie hield er eerder rekening mee dat hij helemaal wilde doorreizen tot aan Rusland. In Hongarije is nu echt een einde gekomen aan het premierschap van Viktor Orbán, die daar 16 jaar lang de lakens uitdeelde en de EU geregeld dwars zat. Zijn opvolger is beëdigd, Peter Magyar, die met zijn centrumrechtse partij de verkiezingen won. Magyar belooft de corruptie aan te pakken en de relatie met de EU te herstellen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn nog altijd zorgen over de komst van virusschip Hondius. Maar Wereldgezondheidsorganisatie WHO probeert iedereen gerust te stellen. Dit virus is lang niet zo besmettelijk als corona, zegt de WHO. Het schip wordt morgen verwacht op Tenerife en gaat daarna door naar Nederland. En de Duitse politie heeft een man opgepakt die een nachtje gratis had zitten drinken in een café. Hij beweerde dat het barpersoneel hem na sluitingstijd vergeten had, maar agenten kwamen erachter dat hij ingebroken had en het daarna op een zuipen had gezet. Hij was behoorlijk lam en wordt nu aangeklaagd voor diefstal. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
4: Deze commercial wordt u aangeboden door MSA Oldenburger in Twijsel. Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei Autocross Masters in Pieterzijl. Autocross spektakel met de absolute top van Nederland en België. Op de snelste baan van Nederland. Navigatieadres Bosgeweg Grijpskerk. Alle info op autocrossmasters.com.
5: Attention!
6: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
8: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. In ruil garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda. Radio NL.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan de hele dag al veel files, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amersfoort naar Amsterdam, daardoor tussen Naarden en knooppunt Diemen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden.

0: Mede daar. Daardoor is het ook extra druk op de A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. 40 minuten verdraging. De andere kant op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Noorderloos en Werkendam ook bijna een uur oponthoud. Er is er een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland een kwartier verdraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 202,1. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 4,7. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij 31,4.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bij Huis en Tuin Arnhem in Duiven. Nu 21% korting. Check onze actie op huisentuinarnhem.nl. Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
8: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Doei.
10: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP.

0: altijd aan. MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen op particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw een droge dag met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur is ongeveer gelijk aan die van vandaag. Na het weekend wordt het wisselvalliger.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
3: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
2: Werken? In deze drukte?
3: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
6: Greets. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Hamster!
9: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
8: Yes!
9: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
8: Play.
9: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
8: Yes!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij, dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
12: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
13: Anderhalf uur lang met Ben.
12: Hier moet je bij zijn.
13: Kaartverkoop, radionl.fm.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm.

0: Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Denver is iemand overleden die over de startbaan liep en toen werd overreden door een vliegtuig. Het toestel met 224 passagiers aan boord wilde net opstijgen toen de piloot een persoon zag lopen en snel probeerde uit te wijken. Daardoor raakten in het toestel zelf mensen gewond. Een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voorbij. De politie vond het op een gegeven moment welletjes en maakte er een einde aan en pakte 3 mensen op. Ze zouden agenten hebben uitgescholden voor NSB'ers. Ook werd een vlag in beslag genomen met rechtsradicale symbolen. In Zoetermeer is brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Het is al de 4e brand in korte tijd bij die plek en de dader lijkt de politie uit te dagen. Op het pand is de tekst gekerfd: pak me dan als je kan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er wordt een hoogwerker en een drone gebruikt om de vlammen te doven. En een housefeest in Amsterdam gaat definitief niet door dit weekend. Op het terrein was een tent afgekeurd, maar de organisatie was het niet eens met de gemeente en spande er een kort geding aan. Maar de rechter draait het besluit niet terug. De organisator van Musical.ly is stom verbaasd. Hij heeft dit toch nooit meegemaakt. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Rainbow Events for openings.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda. Radio NL.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vandaag veel files door wegwerkzaamheden. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. De vertraging is 40 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein ook een kwartier vertraging. Op de A15 wordt ook aan de weg gewerkt van Europoort naar Rotterdam. Daardoor file tussen Rozenburg en knooppunt Benelux. Sta je 50 minuten vast. Op de A15 de andere kant op van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En door een ongeluk een lange file op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Lexmond is de vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,2. Op de A13 Rotterdam-Den Haag bij 14,6. En op de A16 Breda-Rotterdam bij 24,7.
9: Dit is de...

0: goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: De prijzen stijgen de pan uit. Uw goud en ook uw zilver zijn meer waard dan ooit. Lever nu al uw sieraden, munten, bestek of servies in bij juwelier Elja en krijg de hoogste prijs. Kom vrijblijvend langs bij juwelier en edelmetaalhandel Elja. Wolfsbergenweg 50 in Emmen. Juwelierelja.nl.
3: Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Deze commercial wordt u aangeboden door MSA Oldenburger in Twijssel. Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei, Autocrossmasters in Pieterzijl. Autocross-spektakel met de absolute top van Nederland en België. Op de snelste baan van Nederland. Navigatieadres Bosgeweg Grijpskerk. Alle info op autocrossmasters.com.
7: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
8: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
11: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
10: Die andere stuiterbal daar.
11: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
14: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: MHG.
1: Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
0: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
2: Radio NL.
3: Weerbericht.
4: Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw een droge dag met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur is ongeveer gelijk aan die van vandaag. Na het weekend wordt het wisselvalliger.

0: naar debestetuinhuizen.nl.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Attention!
0: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: Heb je trek?

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leusen.
3: Anderhalf uur lang met band.
2: Hier moet je bij zijn.
3: Kaartverkoop radionl.fm.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Balen voor 20.000 mensen die dit weekend zouden gaan reven in Amsterdam, want het feest is afgelast. Er is iets mis met een tent op het terrein. Ze hebben zeker 100 euro betaald voor een kaartje en zitten nu met de gebakken peren. De organisatie heeft namelijk nog niet gezegd dat ze hun geld terugkrijgen. Een bizar incident op het vliegveld van Denver in Amerika. Daar is een man die de startbaan overstak omgekomen toen een passagiersvliegtuig dat wilde opstijgen hem overreed. Daarbij raakten in het toestel 12 mensen gewond. Het dode slachtoffer werkte niet op de luchthaven. Het is een raadsel waarom hij over de baan liep. In Hongarije is het tijdperk van Viktor Orbán nu echt voorbij, nu Peter Magyar benoemd is als nieuwe premier. Hij won de landelijke verkiezingen van vorige maand met grote overmacht. Orbán is 16 jaar aan de macht geweest en was de luizende pels van de Europese Unie. Magyar belooft dat hij het anders gaat doen. En de Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft een speler geschorst voor een mislukte grap met een brandblusser. Die had hij in het holst van de nacht leeggespoten over een slapende coach en zijn spullen. De coach was mee op een speciaal trainingskamp om het kwakkerende Olympique weer aan het voetballen te krijgen. Het weer van

0: Lunch.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor.
4: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda. Radio NL.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knauwpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
10: Dit is de muziek van...

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
0: Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons Oude Kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.

0: te streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangessel.nl.
1: Sneldoor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
3: Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanavond zijn er in het noorden wolken, op andere plekken is er nog een tijdje zon en daarna opklaringen. Vannacht koelt het af naar tussen de 5 en 10 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog met een mix van wolken en zon. Temperatuurverschillen zijn groot, van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden.

0: Voor de hovenier deboerdrachten.nl. Met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
1: 1, 2, 3, Solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 1, 2, 3, Solarscreen.nl.
0: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
3: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
2: Werken? In deze drukte?
3: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Attentie!
6: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
9: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
15: Ja,
14: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
16: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
17: Anderhalf uur lang met Ben.
16: Hier moet je bij zijn.
17: Radionl.fm.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
18: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De rel op Curaçao in aanloop naar het WK voetbal breidt zich uit. Dick Advocaat zou weer terug kunnen keren als coach, maar de bond houdt vast aan Fred Rutte. Prijsorganisatie Corendon is daar zo boos over dat ze straks stoppen als sponsor. Ze staan achter Advocaat omdat hij degene was waarmee Curaçao zich plaatste. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de rellen vorig weekend in IJsselstein. Toen liep een demonstratie tegen een geplande asielopvang uit op geweld. Agenten werden aangevallen met vuurwerk en delen van het stadhuis werden gesloopt. De opgepakte man is verdachte nummer 2 en komt ook uit IJsselstein. Mensen met een kaartje voor een housefeest in Amsterdam balen als een stekker dat het is afgelast. Dat zeggen bezoekers die al voor de poort stonden. De gemeente trok op het laatste moment een vergunning in omdat een tent op het terrein niet veilig zou zijn. Er waren 20.000 kaartjes verkocht voor het feest. En spits Michiel Kramer heeft zijn allerlaatste wedstrijd gespeeld in het betaalde voetbal. Nu zijn club RKC is uitgeschakeld in de nacompetitie, zit het er nu echt op. De 37-jarige Kramer kennen we ook als Feyenoord-speler. Daar werd hij uit de selectie gezet, omdat hij rond een belangrijke wedstrijd te zien was met een broodje kroket. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Hilton. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Hoi van Ethos.
9: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
10: Veldauto's in Scheemda. Al meer dan 30 jaar het adres voor kleine, betaalbare en betrouwbare occasions. Inruil, garantie en lease mogelijk. Kijk voor ons actuele aanbod op veldauto's.nl of kom naar de Grote Land 4 in Scheemda. Ook voor onderhoud en reparatie. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Veldauto's in Scheemda. Radio NL.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knauwpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
10: Dit is de muziek van Radio.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Deze commercial wordt u aangeboden door MSA Oldenburger in Twijsel. Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei Autocross Masters in Pieterzijl. Autocross spektakel met de absolute top van Nederland en België. Op de snelste baan van Nederland. Navigatieadres Bosgeweg Grijpskerk. Alle info op autocrossmasters.com.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
12: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP

0: grond, weg en waterbouw. Deboerdrachten.nl. Met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
1: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages.

0: debestetuinhuizen.nl.
1: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Drachten.
2: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
3: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons Oude Kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.
4: De

0: horen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquevangestel.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Heb

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
5: Anderhalf uur lang met band.
4: Hier moet je bij zijn.
5: Kaartverkoop radionl.fm.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kroatië.

0: Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Zodra het Nederlandse cruiseschip Hondius morgenochtend is aangekomen bij Tenerife, worden zo'n 30 opvarenden op het vliegtuig naar Eindhoven gezet. Daar zitten mensen bij uit allerlei landen. Vanwege de virusuitbraak op het schip moeten de Nederlandse opvarenden thuis 6 weken in quarantaine. In Dordrecht is gisteravond de grote alcoholcontrole gehouden. De actie heette Bob in Dordt en die boodschap was kennelijk niet door iedereen begrepen, want tientallen automobilisten vielen door de mand toen ze hadden geblazen, meldt Rijnmond. Er was geen ontkomen aan de controles, want die waren overal in de stad. Schotland is als de dood dat Nigel Farage van Reform UK straks de macht grijpt in Groot-Brittannië. En daarom wil Schotland zo snel mogelijk onafhankelijk worden om hem de wind uit de zeilen te nemen. Reform UK staat bekend als rechtspopulistisch en deed het deze week heel erg goed bij de lokale verkiezingen. En gemengde gevoelens bij wielrenster Anna van der Breggen. Die greep gisteren de leiding in de Ronde van Spanje. Maar in de laatste loodzware etappe ging het toch nog mis en pakte de Spaanse Paula Blasi de eindzege van de Vuelta. Van der Breggen baalt daar natuurlijk van, maar ze is ook trots dat ze er zo dichtbij was. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Hilversum. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Radio NL.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knauwpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Hoi van Ethos.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
12: Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
14: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
13: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
14: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
15: Nu in de webshop Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: NL. You wake up in the morning.
1: Je wordt wakker op een morgen.
0: If you hear work late.
1: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
0: And the mother to the table.
1: En je oude moeder dekt de tafel.
0: You see the same old same.
1: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
0: Lay your foot by the table.
1: Je legt allebei je voeten op de tafel.
0: And you have all been in pain.
1: Oh, je vrek je rug.
0: Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me.
1: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
0: Let him

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
5: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons Oude Kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.

0: streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangestel.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
5: Anderhalf uur lang met band.
4: Hier moet je bij zijn.
5: Kaartverkoop, radionl.fm.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Grote opluchting bij een Spaanse passagier van de KLM. Ze is niet besmet met het Hantavirus. Ze zat in Zuid-Afrika een paar plaatsen achter een Nederlandse vrouw die al ziek was en later overleed in een ziekenhuis. Er waren ook zorgen over een Nederlandse stewardess, maar zij is ook gezond. In Parijs zijn bijna 40 mensen opgepakt en 150 boetes uitgedeeld rond de herdenking van een extreemrechtse activist, zeker 30 jaar geleden. Ze gingen ondanks een verbod toch de straat op en die actie trok ook tegendemonstranten aan. Protest was verboden omdat vorig jaar de Hitlergroet werd gebracht. Militairen hebben voorkomen dat een beginnende bosbrand bij Austerlitz onder Amersfoort veel groter werd. Ze hoorden bij een eenheid die de Oranjes tijdens plechtigheden begeleidt met paarden. Tijdens een van de oefeningen roken ze een brandlucht en zagen ze dat een stuk bos in de fik stond. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. En op Vlieland is het enige voetbalteam daar uit de competitie gestapt. Hun tegenstanders zeggen steeds vaker af. Ze vinden het te veel moeite om 's ochtends vroeg de veerboot te nemen en een

vroeg de veerboot te nemen en een hele dag weg te zijn. De club op Vlieland vindt dat aanstellerij en zegt: wij moeten elke uitwedstrijd zover reizen, onze tegenstanders maar eens per seizoen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Radio 1. Is de muziek van Radio NL.

0: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
9: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
8: Werken? In deze drukte?
9: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits.

0: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
13: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leusen.
14: Anderhalf uur lang met band.
13: Hier moet je bij zijn.
14: Kaartverkoop radionl.fm.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Den Bosch is een steekpartij geweest. Drie mannen zijn erbij gewond geraakt. Ze werden gevonden op straat, maar zijn niet in levensgevaar. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie is wel op zoek naar iemand. In de straat wordt onderzoek gedaan en daarbij wordt ook gesproken met ooggetuigen. In Apeldoorn heeft de politie voor de tweede avond op rij ingegrepen bij een protest tegen een asielopvang. De demonstratie bij een rotonde moest om 8 uur voorbij zijn, maar een deel van de actievoerders hield zich daar niet aan. Ze gooiden met bier en vuurwerk naar agenten. Er zouden zeker 2 mensen zijn opgepakt. President Poetin wil niet rechtstreeks met president Zelensky onderhandelen over een einde van de oorlog. Eerder zei Zelensky juist dat het hem dat wel een goed idee lijkt, maar Poetin denkt daar dus anders over. Zelensky ontmoeten vindt hij prima, maar alleen wanneer Rusland en Oekraïne een definitief vredesakkoord hebben gesloten. En fans van Bayern München telden hem al toen hun club een penalty kreeg tegen Wolfsburg, omdat Harry Kane altijd met scherp schiet. Hij heeft de afgelopen 2 jaar 24 penalties gehad en die gingen er allemaal in. Maar de keeper van Wolfsburg mag trots zijn, want die heeft de 25ste van Kane gestopt. Bayern won wel. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid worden 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.

0: maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
1: Ja,
0: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
3: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
4: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
5: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Hoi van Ethos.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
13: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws. Rainbow Events.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Dit is de muziek van...

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Amster!
8: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes!
8: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
7: Hoi!
8: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
7: Yes!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Amster!
9: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.

0: naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
6: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
7: Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Virusschip Hondius komt morgenochtend om 6:30 aan op Tenerife. Het is daar dan 5:30. Om 8:00 lokale tijd mogen mensen het schip ook af. Ze worden dan eerst getest op het hantavirus. Als de uitslag goed is, mogen ze zo snel mogelijk naar huis. Daarna gaat het cruiseschip naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Nu gaat het wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. In de Haagse Schilderswijk en in delen van Amsterdam zijn fans van Galatasaray feestend de straat opgegaan. Galatasaray is voor de 4e keer op rij kampioen van Turkije geworden. De politie sloot een deel van de Schilderswijk af voor auto's om alles veilig te houden voor de fans. In het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer stonden files. En in Tsjechië is de stadsderby van Praag geëindigd met rellen. Fans van thuisploeg Slavia Praag bestormden in blessuretijd het veld en gooiden vuurwerk in het vak met Sparta Praag supporters. De wedstrijd werd definitief gestaakt. Slavia stond toen met 3-2 voor. Dat was genoeg voor het kampioenschap. Nu dreigt een zware straf. Het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Als alle passagiers van het vierde schip Hondius af zijn, gaat het naar Rotterdam. Daar wordt het volledig schoongemaakt. Het schip komt rond 5:30 plaatselijke tijd aan in de haven van Tenerife. Ruim 2 uur later mogen de eerste passagiers van het schip af. Ze worden eerst getest op het hantavirus voor ze naar huis mogen. In Oorschot, vlakbij Eindhoven, zijn een man en zijn hond gestoken na een ruzie. De man moest naar het ziekenhuis. De hond werd opgevangen en behandeld door de dierenarts. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De reden van de ruzie is ook niet bekend. De vermoedelijke dader is wel meteen aangehouden. Er komt geen tweede ijzeren gordijn in Oost-Europa, zegt de premier van Slowakije. Hij was in Moskou om de Russische feestdag van de overwinning op Nazi-Duitsland bij te wonen. Europa en Rusland moeten volgens hem normaal met elkaar omgaan en geen nieuwe grenzen opgooien. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. En Iran dreigt met harde tegenacties als hun olietankers worden aangevallen door Amerika, meldt de staatstelevisie in Iran. Amerikaanse bases in het Midden-Oosten worden dan onder vuur genomen. En dat geldt ook voor vijandige schepen. Iran geeft die waarschuwing een dag nadat Amerika 2 Iraanse olietankers aanviel in de Golf van Oman. Het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

als je zegt: bakken.

0: ze is een stuk hoor.
1: En als ik haar in jeans zie, denk ik dat mijn hart het begeeft.
0: Gaat als een klop hoor.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker vlakbij Weert heeft een berg vuilnis in brand gestaan. Er waren explosies te horen en er kwam veel zwarte rook vrij die richting België trok. De Belgische autoriteiten zijn daarvoor gewaarschuwd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Vlak voor middernacht verwachtte de brandweer nog wel een paar uur bezig te zijn in Weert. De mensen die